0: gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je, de Flitsmeister. Maar daar deze nacht helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
2: 538.
1: Kilian van Luijs. Hey, hoe kun je kans maken op 10.000 euro door één vraag te beantwoorden? Je hoort het aan Marshmallow.

Hey, wat is het eerste dat jij zou kopen met 10.000 euro? Ah, ik heb het vast al een keer eerder gezegd, maar ik heb een grote droom om ooit een keer mijn vliegbuffet te halen. Zo'n rijbewijs voor vliegtuigen, weet je wel. En dat kost ongeveer rond de 10.000 euro. Dus wat ik daarna ga doen, want het geld voor de benzine is zeg maar op dan. Maar ik heb een vliegbuffet wel. Dat zou ik kopen van 10.000 euro. Jij? Misschien een heerlijke reis maken. Je droomauto kopen, misschien toch een stukje hypotheek afbetalen. Ja, het kan zomaar werkelijkheid worden dankzij het kokerspel hier op 538.

0: jouw hits. Jouw 538 met Chesto. Je hoorde The Business. En geloof jij, of kun je een beetje risico nemen en heb je een beetje stalen zenuwen?
1: Het 538 kokerspel.
0: Dan is het 538 kokerspel echt wat voor jou. Hier in de studio staan namelijk drie kokers. Daarin zitten drie vragen. Goed voor een fantastisch geldbedrag dat zomaar kan oplopen tot ruim 10.000 euro. En eigenlijk is de vraag heel simpel. Durf je het risico te nemen, ja of nee? Word je namelijk gebeld in de uitzending, dan mag je een koker openen. Er zit een vraag in. Goed voor een bepaald geldbedrag. Laten we even voor het gemak nu zeggen 500 euro. Heb je die vraag goed, dan heb je die 500 euro gewonnen. Maar dan komt de vraag. Durf je het risico te nemen? Dus durf je verder te gaan of hou je het hierbij? Ga je verder, gaat koker 2 open. Ook goed voor, laten we zeggen, dan 1000 euro. In totaal 1500 euro wat je dan zou kunnen winnen. Heb je dat antwoord goed, dan ga je er vandoor dus met die 1500 euro. Maar heb je het antwoord fout, dan verlies je alles wat je had. En ga je alsnog naar huis met lege handen. Dus aan jou de vraag. Durf je het risico te nemen, ja of nee? We gaan het spelen in het 538 kokerspel. Elke werkdag hier op 538. Wil je opgeven, dat kan via 538.nl of via de app van 538. Doe het vooral, want ja, je komt sowieso met lege handen. Dus je wint sowieso iets, toch? Ja, sowieso.

538 met George Michael. Je hoorde ass. 538. En de 538 artiest die ik nu voor je ga draaien, die vroeger altijd gedeeld op straat. Ja, wel in onschuldige dingen hoor. Hij vond namelijk zo vervelend dat hij zijn muziek nergens kwijt kon. Nog een wat oudere jongen, ja, dat was natuurlijk helemaal gewoon Spotify en YouTube, bestond nog helemaal niet. Dus wat ging hij doen? Hij maakte dan muziek. Dat zette hij op een USB-stickje of op een cd'tje. En dat deelde hij dan uit op straat. Hij deelde gewoon demo's uit op straat in de hoop dat iemand een keer zijn muziek zou oppikken. En dat is gelukkig uiteindelijk gedaan. In 2010 kwam zijn grote wereldwijde doorbraak. En sindsdien is hij, behoorlijk groot geworden. Niet alleen maar in niet alleen maar in normale dingen, maar gewoon ook in zijn lengte. Want het is een mega gozer. Hij was ook op 35 Koningsdag, sloot hij hem af. Nou, weet je waarschijnlijk over wie ik het heb. Airforjack natuurlijk. Maar die man, jongen, echt. Zeg maar, de NASA moest speciaal uitkijken om te kijken dat de satellieten niet tegen de maan kwamen. Je hoort hem nu bij 538. Dit is Airforjack en Rivers.

0: Taylor Swift van 538, je hoorde de Fatal van Filia.
1: De nacht van 538.
0: Kilio vanuit hier, van harte welkom in de 538. Ik wil even iets met je delen, want mocht je meekijken via tv 538... of al de hele nacht naar me luisteren, dan kan ik me voorstellen dat je het inderdaad al gezien en gehoord hebt. Maar ik heb me vandaag eventjes heel volwassen gevoeld. Ik was vandaag in de supermarkt en om boodschappen te doen. Net zoals jij en ik, gewoon lekker boodschappen doen, weet je wel. En op een gegeven moment zag ik daar een watermeloen liggen. En als je me wat langer kent dan vandaag, ik ben echt verzot op watermeloen. Ik vind het echt, nou ja, mij kun je zeg maar wakker maken voor watermeloen. Dat vind ik echt het allerlekkerste wat er is. Maar vroeger mocht ik het nooit. Want ja, watermeloenen zijn natuurlijk best duur, zeker nu. Dus ik mocht nooit een watermeloen van mijn moeder. Heel af en toe, als ik dan een keer verwend werd, zeg maar, dan lag er ineens een watermeloen in de koelkast. Dan had ik de dag van mijn leven, want dat is ook nog een klein detail bij mij. Zeg maar, zo'n watermeloen, dat houdt het geen 2 uur vol bij mij, zeg maar. Die hele watermeloen is dan ook meteen op. Ik heb niet zo heel veel last van eetbuien, maar dan wel, zeg maar. Maar goed, ik liep dus al een paar weken eigenlijk in de supermarkt, dat ik elke keer in het schap die watermeloen zag liggen, dat het water me letterlijk in de mond liep. Dat ik dacht, nou, ik wil zo'n ding. En vandaag liep ik er weer langs en toen dacht ik bij mezelf, ja maar luister, ik ben gewoon volwassen, ik heb een eigen wil. Ik verdien zelf mijn geld. Niemand kan mij vandaag nog vertellen wat ik kan halen en wat niet. Dus ik haal gewoon een watermeloen. Ja zeg maar, het klinkt misschien heel dom, maar ik ben 24 jaar. Ik woon nu, nou wat is het, bijna 2 jaar op mezelf. Een van de weinig momenten dat ik me echt zeg maar volwassen heb gevoeld. Dat ik dacht, oh lekker weet je wel, kijk, ik ben dat belasting betalen, moet ik altijd huilen en autorijbewijzen, dat soort dingen allemaal prima. Maar dat ik vandaag een watermeloen heb gekocht, het voelt echt als een soort van overwinning voor mezelf of zo. Maar toch eventjes met je delen.

Charles in de 538. Je hoorde Children. Kilian van Luijt hier. Ja, laten we eerlijk zijn. Dankzij de hits van 538 vliegen we en met macht even door je nacht heen. Zelfs met een Sabrina Carpenter ook. Timbaland komt eraan. En dit is de nieuwste van Teddy Swims.

Jouw hits, jouw 538 met The Chainsmokers en Coldplay. Je hoorde Something Just Like This. En had je er vroeger ook altijd een hekel aan? Dat je moeder overal foto's en filmpjes van moest maken. Oh, wat had ik daar een hekel aan, zeg. Dan waren we ergens op een leuke bestemming. Bijvoorbeeld ging ik een keer naar een museum of zo, weet je wel. En dan elke keer, Kilian, even een foto maken, hoor. Nou, dan stond ik weer, altijd mijn duim omhoog. Ik vond het altijd superleuk, weet je. Standaardhouding had ik dan. En ik vond het verschrikkelijk. Heb ik nog steeds, hoor. Foto's maken vind ik echt verschrikkelijk. Maar achteraf vind ik het hartstikke leuk. En ben ik heel blij dat mijn moeder het heeft gedaan. Want ik heb heel veel fotoalbums vol nu en zo. Met allemaal leuke ervaringen en dingen die ik ooit heb gedaan. Waarvan ik soms, omdat ik natuurlijk zo jong ben geweest, niet eens meer weet dat ik het ooit heb gedaan. Dus dat vind ik hartstikke leuk eraan. En Chris Martin, de zanger van Coldplay, is er ook heel blij mee. Want dit is zijn allereerste optreden ooit geweest. Ah, schattig toch? 8 jaar was die. Optreden op de basisschool bij al zijn vriendjes en vriendinnetjes. En mama heeft het gelukkig gefilmd, zei hij. Als hij daar op het moment zelf niet heel erg blij mee. Yo, de Coldplay, de Chainsmokers, mijn 538. Zo met een Timbaland. En eerst Somber.

538 met Stomber. Je hoorde de nieuwste Homewrecker. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur dan hoor je ze weer.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vinden prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn de wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De passagier van het vierenschip Hondius, die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Het begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Floris Molenaar.
4: Hey, goedemorgen deze donderdag. Op weg naar een nieuwe ochtendshow met Bryan Adams. Summer of 69.
5: Radio 538. Het is gewoon een gekkenhuis, het is een circus.

bij 538, even na 5 uur. Goedemorgen op deze droge en zonnige lentedag. Temperaturen vandaag tussen de 15 en de 17 graden. Nou, dat is toch lekker, hè? Lekker vooruitzicht. Ook een leuk vooruitzicht. Je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En we gaan tot dat moment nog eventjes terug naar gisterochtend. Zo hing Bram Moscovici aan de telefoon gisterochtend. Voormalig advocaat, zeg maar. Die had een bijzondere onthulling. Details over 6 minuten naar de Jonas Brothers bij 538.

0: Alleen YT's. Hey there Delilah. Bij 538. Donderdagochtend. Goedemorgen. Fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent. En dat je erbij bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En om ervoor te zorgen dat je lekker opgewarmd bent, dat je er helemaal klaar voor bent, een nieuwe ochtendshow, gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: Even iets anders, een serieuze zaak, want de zoektocht naar een nieuwe advocaat voor Ridwan Taghi is op niets uitgelopen.
2: Ja, snap ik wel.
1: De strafpleiters met wie de afgelopen tijd is gesproken trekken zich allemaal terug. Ze vinden de persoonlijke en professionele impact van dit megaproces simpelweg te groot. Hoe de zaak nu verder moet, nu Taghi definitief zonder verdediging zit, dat is een groot raadsel. Aan de telefoon hebben wij expert op dit gebied, Bram Moskowitz. Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
3: En heren.
4: Ja,
3: en
4: dames.
3: Ja.
4: Hallo.
3: Ja.
2: Bram, goedemorgen.
1: Even, Bram, iedere verdachte in Nederland heeft recht op een verdediging. Maar in dit geval is die er dus niet.
3: Ja, dat is een groot dilemma. Want ook meneer Taghi heeft recht op verdediging. En het is zeer substantieel wat hier gebeurt. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van het strafrecht, het Nederlandse strafrecht, dat iemand zonder verdediging zit. Het is eigenlijk een schande, vind ik.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, op basis van wat er in het verleden is gebeurd, dat advocaten in Nederland zeggen, hier gaan wij onze vingers niet aan branden.
3: Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar als ik advocaat zou zijn, dan zou ik zonder meer een gesprek met die man aangaan en kijken of ik het zou kunnen doen.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk dat als jij nog advocaat was geweest, dan
2: had je hem verdedigd.
1: Ja.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik zou wel behoorlijk, laat ik zeggen, ik zou een indringend gesprek met hem hebben en hem vertellen dat hij mij met rust moet laten, want de enige die hem kan helpen is zijn advocaat. En als je dat goed aan hem kan uitleggen, dan zou dat moeten kunnen. Maar ik ben het niet, dus dat speelt niet. Maar ja.
2: Nou ja, Ines Wesky heeft hem natuurlijk bijgestaan. Dat is een niet de minste advocaat die we in Nederland hebben. Ik neem aan dat zij ook dat gesprek heeft gevoerd met hem, toch?
3: Dat neem ik aan, maar dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Kijk, volgens mij is het geen domme man. En wat je ook van de man vindt. Ja. En als je hem goed kan duidelijk maken dat hij een laatste kans heeft. Hij heeft levenslang. En dat de enige die hem kan helpen zijn advocaat is, dan zou je toch denken dat dat zou moeten doordringen.
1: Ja, maar goed, je maakt mij niet wijs dat jij de enige advocaat in Nederland bent die zegt van, joh, ik zou dat gesprek met hem aangaan en ik zou hem wel kunnen overtuigen. Iedereen is dat gesprek aangegaan met hem en heeft na aanleiding van dat gesprek gedacht, ik ga het toch niet doen.
3: Nee, maar we zijn nu een stukje verder en ook bij hem moet het besef zijn dat hij een advocaat moet hebben. Want anders heeft hij een probleem, maar de overheid ook natuurlijk.
1: Ja, want hij heeft die nu niet. Wat is dan het gevolg voor de strafzaak? Hoe moet het door?
3: Ja, dat is door het dekenberaad geprobeerd. Dat is een overkoepelende organisatie en niemand heeft zich gemeld of is bereid. En dat is nu weer teruggeschoven naar het Hof. En het Hof moet nu met een oplossing komen.
1: Mijn hemel, wat ingewikkeld.
3: Ja, en het is met name ook van belang, omdat het bij het Europese Hof dan zou kunnen stuk gaan. Want zoals je zegt, iedereen heeft recht op een advocaat. En dan komt een eerlijk proces om de hoek kijken.
1: En het kan niet zo zijn dat er op een gegeven moment wordt gezegd, we gaan gewoon een lijst met advocaten pakken en we prikken er een blind en dat wordt hem.
3: Dat gebeurt wel eens, maar onder deze omstandigheden kan een advocaat en zal een advocaat, als je er zo in staat, tenminste ook zeggen, ik doe het niet. Ja, dus je kunt natuurlijk niemand vastbinden en bovendien moet het ook zo zijn dat Taghi ook die bewuste advocaat zou moeten aanvaarden.
1: Ja, ja. Maar zou dit dan uiteindelijk kunnen leiden tot strafvermindering dat het spaak loopt en dat ze moeten zeggen van dan moeten we je laten gaan?
3: Nou ja, als hij geen eerlijk proces krijgt, zegt het Hof dat het over moet, hè? Ik zeg maar eens wat.
1: Ja,
3: ja, nou, ze kunnen me bellen.
2: Ja, nou ja.
1: Maar zou jij het mogen doen, Bram, eigenlijk?
3: Op dit moment niet, omdat ik geen advocaat ben. Hè. Ik ben nog steeds van het tableau af.
1: Ja.
3: Maar dan zou ik zeggen, zet me erop.
2: Ja, nou ja, als dit de oplossing is.
1: Ja.
3: Ja, maar goed, ik zal hier geen open sollicitatie verkopen.
1: Oh, zo klinkt het wel een beetje, Bram.
2: Dan moet je dit gesprek niet te lang voeren, want de telefoon gaat denk ik zo.
3: Ja, nou, we gaan het zien, hè, jongens.
1: En dan even een hele andere zaak. Dat is de zaak van Ali B. Daar is morgen de uitspraak in het hoger beroep. Wat verwacht je daarvan?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen, Tim. Dat kan alle kanten op, moet ik zeggen. Ik heb ook geen glazen bol. Het zal me niet verbazen als er weer een veroordeling komt. En de strafmaat, ja, dat weet ik niet hoe het Hof daarover denkt.
1: Want hij is er zelf niet bij. Dat is toch een beetje opmerkelijk.
3: Nou ja, kijk, je hoeft er niet bij te zijn. Er is geen verplichting, tenzij het Hof had gezegd je moet erbij zijn. Maar dat hebben ze niet gezegd. Ik denk dat hij niet als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd. Ja. Dus dan kan hij dat gewoon. Hij kan dus op die manier wel de pers ontlopen.
1: Maar er wordt natuurlijk ook gezegd, het is na de slachtoffers, tussen aanhalingstekens, want dat hangt natuurlijk van de uitspraak af, maar de mensen die de zaak tegen hem hebben aangespannen, is het niet respectvol?
3: Ja, kijk, de man ontkent, hè, dat is nou eenmaal zijn proceshouding. Ja. Dus hij zegt, ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. Dus in die zin hoeft hij zich ook niet veel aan te trekken vanuit zijn optiek dan, Tim, van wat de slachtoffers denken. Maar het maakt niet uit of hij er wel of niet is. Het Hof komt niet tot een ander oordeel als hij er niet is.
2: Ja. Als hij morgen veroordeeld wordt, moet hij dan meteen de gevangenis in? Of heeft hij dan
3: nee,
2: nog...
3: Nee, kijk, op het moment dat hij in cassatie gaat, en dat kan nog, binnen 2 weken na de uitspraak, dan wordt de straf die hem eventueel wordt opgelegd, wordt geschorst, ten uitvoering daarvan. Dus dan kan hij gewoon op vrije voeten blijven. En ik denk dat als hij in cassatie gaat, als hij wordt veroordeeld, dan duurt het wel een jaartje, anderhalf eer dat weer bekend is.
1: Hij is natuurlijk ook regelmatig dat hij naar het buitenland reist. Mag dat op het moment dat jij verdachte bent?
3: Ja, op het moment dat er geen restricties aan zijn. Kijk, het Hof zou dat als voorwaarde kunnen opleggen. En het Openbaar Ministerie zou dat kunnen vorderen. Maar dat is niet gebeurd. Dus hij mag gewoon vrijelijk reizen. En hij verblijft wel eens in Dubai. En hij verblijft wel eens in Marokko. Ja. Dat mag.
1: En daar wordt dus niet als vluchtgevaarlijk aangemerkt?
3: Nee. Kijk, want dat zou het OM kunnen vorderen. Hè, dat hij zich een paspoort moet inleveren. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus men gaat ervan uit dat hij op enig moment zijn straf zal gaan uitzitten.
1: Oké, nou morgen weten we meer. Dan is de uitspraak in die zaak. En jou kunnen ze dus bellen op het moment dat er iemand wordt gezocht. Voor Ridouan Taghi.
3: Dat hebben jullie goed begrepen.
1: Bram, fijn om even gesproken te hebben. Mooie dag.
3: Hoi.
1: Bram Moskowitz, de ochtendshow van 538.

0: af bij 538. Goedemorgen deze vroege morgen. Hoe klinkt deze donderdagochtend voor je eigenlijk? Dat ben ik wel benieuwd naar. Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. En als je dan het microfoontje ingedrukt houdt... Ja, dan kun je even laten horen hoe jij wakker wordt. Hoe jij klinkt op deze donderdagochtend. Johan, die kwam al door.
1: Goedemorgen, oude pik, oude pijp, oude. Fijne uitzending vandaag.
0: Hey, Johan, lekker dat je erbij bent. Goedemorgen, Dennis.
2: Een hele goede morgen en een hele fijne dag gewenst.
0: Hey, en hetzelfde aan jou gewenst ook, Dennis. En Ilona, die kwam ook nog door.
3: Goedemorgen. Ilona hier van Ridderkerk. Ik ben lekker onderweg naar 16 over, want ik ga lekker met mijn moeder genieten van een paar dagjes Spanje.
0: Oeh, lekker zeg, hey Ilona. Op naar de ochtendshow met Direct bij 538.

0: Boyzone, Love Me For A Reason bij 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen, wat fijn dat je er weer lekker bij bent zo op de vroege ochtend. We zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: Ik zat nog even te denken, gisteren had natuurlijk het hele land hier bevrijdingsfestivals. En Rick is natuurlijk reserve-dj.
2: Ja.
1: Was jij nog, heb jij ergens je rol uitgeoefend gisteren? Want gisteren was natuurlijk de uitgelezen dag om een goede klus te hebben.
2: Als reserve-dj was... Ik heb natuurlijk Koningsdag was ik natuurlijk heel dag reserve-dj. Ja. Niet gedraaid. En gisteren was ik wederom voor vele festivals in Nederland.
1: Maar zit jij dan thuis, stand-by?
2: Nou, ik zit de hele dag in de auto. Dus bellen is rijden.
1: Maar dan is er een soort centraal. We hebben 12 van die festivals.
2: 12 festivals, die hebben allemaal een centraal. Centralist, is er ergens een uitvaller of denken ze, we hebben een gaatje?
1: Ja.
2: Ga bij mij die telefoon. Is gisteren niet gegaan.
3: Maar is er een lijst van reserve-dj's?
2: Ik ben eigenlijk de enige reserve-dj. Gisteren de enige dj was in Nederland die niet gedraaid heeft. Maar is het werkelijk, ik was gisteren voor het eerst teleurgesteld.
1: Oh. Maar is het, laat maar zeggen, is dat een fulltime baan reserve-dj?
2: Nou, het is een fulltime onbetaalde baan. ik mocht bijvoorbeeld, vorig jaar stond ik bijvoorbeeld op bevrijdingsfestival Zoetermeer.
1: Ja. Ja.
2: En dat is echt, in bij ons in de buurt is dat echt een groot festival.
1: Nou, voor mij waren de bankzitters er gisteren.
2: De bankzitters waren daar en het was afgeladen.
1: Maar waarom was jij er niet dan?
2: Nou, dus weet je wat? Ik denk, ik bel de organisatie.
1: De enige DJ die zelf... Ja.
2: Dus ik bel de organisatie die het vorig jaar geboekt heeft.
1: Ja.
2: Ik zeg, joh, hey, luister, Mark heet die gewoon. Ik zeg, Mark, ik heb vorig jaar gedraaid. Jullie waren hartstikke tevreden. Hebben jullie gezegd, waarom ben ik niet geboekt?
1: Ja.
2: Ik zeg, wij zijn er ook uitgegooid. Ze hadden een compleet nieuwe organisatie op.
1: Ja, dat is wel jammer.
2: Maar mensen, als jullie een feestje hebben... ik ben zelfs buurtbarbecue, pak ik aan. Maar ik moet... Nee, maar luister, mijn hele leven bestaat altijd op zaterdagavond draaien. Ja. En het is nu al een paar maanden... Ja, is het zaterdagavond thuis.
1: Maar is ook wel gezellig, toch?
2: Nee, verschrikkelijk.
1: Ja? Maar kan je niet gewoon ook... ik neem aan dat bijvoorbeeld die drive-in show van 538... die staat ergens in een vrachtwagen. Jij kan toch gewoon de sleutel halen en zelf ergens een beetje...
2: Nou, volgens mij staat hier op de gang, de drive-in show.
1: De drive-in show staat op de gang?
2: Volgens mij lopen we daar elke dag voorbij.
1: Die kisten, dat is de drive-in show.
2: Nee, voor mij staat hier opgesteld. Hier is de drive-in show.
1: Oh.
2: Ik denk dat ik morgen wat bestikjes meeneem. en even een half uurtje gaat draaien.
1: Kan je het nog wel? Want je bent natuurlijk toch...
2: Nee, maar kijk, dat is net als fietsen en met naaien. Dat verleer je niet.
1: Toch, Flo?

Smith, Niall Horan, Drive Safe bij 538 op deze donderdagochtend op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisterochtend. En woensdagochtend, 9:45. Ja hoor.

0: Hey, goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent.
0: Ja, we zijn er weer.
1: Hoe is het met je?
0: Ja, lekker.
1: Heb je een fijne dag, ja?
0: Ja, lekker de dag. Lekker druk bezig gaan hoppen en rommelen.
1: Nou, rommelen.
0: Heel veel leuke dingen aan het doen, maar dat hoorde jullie wel een keer.
1: Oh ja.
0: Dus het wordt spannend. Het wordt spannend.
1: Het wordt spannend.
0: Het wordt heel spannend.
2: Zullen we een moppie doen?
1: Ja, laten we er even
2: zin in.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, dat is leuk. Wat heb ik nou van de week?
1: Nou,
0: er zit een gozer bij mij altijd aan de bar, tenminste een gozer, een man. En er komt een heel klein vrouwtje komt er binnen. En het is er dan toch een beetje samenhorigheid in die Amstel. En wat doet die man? Die pakt een vrouwtje keurig netjes op en die zet hij op de kruk.
1: Ja.
0: Nou, toch gezellig een beetje drinken en een beetje doen. Ja. En dan gaat een biertje, wijntje in de kerel. En die twee op een gegeven moment gaan toch samen de deur uit.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, nou, stop. Dus ik zie die gozer de volgende keer. Ik zeg, ben jij met een vrouwtje? Hij zegt, ja, dat wil je niet weten. Hij zegt, hartstikke leuk, man. Ik zeg, ben je niet? Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, nou, we liepen met mij naar huis toe. Kom op een gegeven moment bij haar huis. Met een hele grote hek en een schutting. Hij zegt, maar ja, ze wil toch even een wippie maken. Hij zegt, schort, ik denk, nou, ik pak het even bij dat hek. Maar ja, ze boek voorover. Nou, ik haal het niet. Dus wat denk ik? Ik hang er aan dat hek. Dus die hangt er aan dat hek. Die geeft er een beurt. En die pakt er zo weer af. En die zit er weer op de grond. En die doet zijn broek omhoog. Ze zegt, ben je toch elegant? Hij zegt, hoe dat zo? Nou, ze zegt, meestal laten we aan dat hek hangen.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Groove Jet, Radio 538, donderdagochtend. Goedemorgen en je bent aangekomen bij een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht mee te nemen je donderdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag beginnen als de eerste luisteraar. Vrij simpel, pak je telefoon, bel 09093008 en kom je dan zometeen in de uitzending als de eerste luisteraar. Daar komt in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Lekker toch, hé? Even een nieuw t-shirt scoren zo op de vroege ochtend. Pak die telefoon, bellen maar 09093008. Heb een heerlijke donderdag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Nederlanders houden vaker de hand op de knip nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 doet dat, zegt de ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in de blessuretijd. Aan het einde van de maand dan is de finale in Budapest tegen Arsenal. Gaan we naar het weer. De dag begint zonnig, later wolken en buien en het wordt 14 tot 16 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht voor de files. Rick, waar komen we ze tegen?
3: Nergens.
0: Is het rustig, ja?
3: Ja, het is rustig.
0: Nou, heerlijk. Via 09093008, je hoorde het net ook al van Floris, zoeken wij de eerste luisteraar. Dus 09093008. Wagenwijd staat het open. En jij bent meer dan welkom om je te melden als luisteraar nummer 1. En vanochtend gezellig de ochtendshow hier te openen, hebben we een shirt voor je.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: informatie voor 7 mei, want dat is de datum vandaag.
1: Ja, hebben jullie de kachel thuis al uit?
0: Nou, ik zag vanochtend toevallig, toen ik in de keuken stond, dat hij stond te loeien.
1: Dat had ik dus gisteren, einde van de dag. Ik denk ineens, wat hoor ik? Ik denk, de ketel is aangeslagen. En dat is, vind ik, voor mij een opvallend ding.
0: Nou, je kan natuurlijk ervoor kiezen om de temperatuur iets lager te tikken.
1: Natuurlijk.
0: Maar,
1: ik heb een standaard op 15 staan. Denk ik, dat... in deze tijd...
0: 15 vind ik aan de hoge kant, hoor.
1: Ja, dan denk ik, daar komt hij niet. Ik ga ervan uit dat het niet meer kouder dan 15 in huis wordt.
0: Maar 15? Heb je hem echt op 15 staan? Meen je dat nou?
1: Draai hem toch gewoon terug. Ben je er toch vanaf.
0: Maar dan slaat hij toch niet meer aan, hoop ik.
1: Gisteren, ik had alle ramen open, want de was stond te droog.
2: En de kachel aan en de ramen open,
1: Dus hij sloeg op basis daarvan, sloeg hij aan.
0: Hij staat bij mij op 20,5 en vanochtend is hij toch nog even aangeslagen. Dus dan komt hij er toch nog even onder.
1: Dat is niet wat we willen op dit moment.
0: Nee.
1: Je wilt toch dat je denkt, pas weer ergens 1 oktober, shit, mijn ketel doet het niet.
0: Maar geloof dat we nog een weekje door moeten bijten en daarna wordt
1: het
0: allemaal
1: beter.
0: Morgen wordt een hele aardige dag. Dan wordt het weekend weer iets minder, geloof ik. Het schommelt een beetje.
1: We gaan volgende week naar de, hoe heet het, wat hebben we volgende week?
2: Gilserijen.
3: Gilserijen? Ja.
0: Ja, we gaan aanstaande maandag gaan wij op training. Maar ik denk niet dat Niels dat bedoelt.
1: Nee, we hebben volgende week een paar dagen vrij.
0: Ja, jij bedoelt
1: Hemelvaartdag.
0: Ja. Dat is op donderdag. En dan is die vrijdag bij veel bedrijven een brugdag, noemen ze dat volgens mij. Die moet je dan of verplicht vrijnemen.
1: Hebben we ook een brugdag?
0: Of je krijgt hem. Nou, we hebben hem genomen. Wij krijgen hem niet, maar we hebben hem genomen.
1: De dag dat dat met...
0: Wij hebben gekozen voor de brugdag.
1: Oké.
0: Dus dan zijn we er even 2 dagen niet maar. Dat geldt denk ik voor een groot deel van Nederland. Even heel iets anders. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, is een opvarende van cruiseschip de Hondius aangekomen. Arts en microbioloog Anne Vossen van het LUMC, die vertelt hoe de behandeling nu verder zal gaan.
4: Er is geen specifieke antivirale behandeling. Dus we moeten het gewoon vooral inzetten op dat we de luchtwegen zo goed mogelijk ondersteunen. Dat we zorgen dat hij geen andere infecties krijgt. Eigenlijk zoals een ander zieke patiënt hier ligt. Dat is wat waar we op gaan inzetten.
0: Ja, ik zag toch weer die witte pakker. Ik weet het niet. Ik vind het toch een onheimisch gezicht.
1: Denken aan 5 jaar terug, hè?
0: Ja, overigens wordt er wel nu door de kenners gezegd van de kans dat dit zo'n grote epidemie wordt. Die is echt vrijwel nihil.
2: Dan begin ik me zorgen te maken.
0: Ik dacht precies hetzelfde. We gaan naar Orsin. Orsin uit Berg op Zoom. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Vandaag klaar voor de rijopleiding bij Defensie, zie ik.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar die volg jij of die geef je?
5: Vandaag volg ik hem zelf een keer. Ik ben zelf normaal ook wel instructeur, niet op voertuigen. Maar vandaag mag ik zelf een keer les ontvangen, ja.
0: Oké, en voor welk rijbewijs
1: ga je op? Is dat voor een Leopard? Of,
5: Het is wel in dezelfde categorie. Het is een Manticore.
1: Oh ja.
5: Ik weet niet of jullie kennen, maar...
1: Ja, zeker. Een Manticore.
0: Wat is de Manticore?
5: Ja, dat is een wat groter voertuig.
0: Maar wat doe je met de Manticore?
5: Daar ga je weer je mensen het terrein inbrengen.
1: Een beetje toch, dan zit je toch met zo'n mitrailleur op de kop waarin je...
5: Dat zou kunnen, ja. Dat is niet altijd, dat kan wel.
0: Oh ja, ik zie hem hier. We hebben even een fotootje opgezocht. Hij is niet echt mooi.
1: Nee, ja, maar daar gaat het niet om.
0: Je hebt wel eens van die grote voertuigen, dan denk je... die boezemt angst in, maar deze ziet er een beetje lullig uit.
5: Deze ziet er een klein beetje lullig uit, maar het is wel een praktisch voertuig.
0: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk.
5: Ja,
0: daar moet je dus een speciale opleiding voor hebben om die te besturen.
5: Daar moet je een speciale opleiding voor hebben, ja. Eigenlijk voor elk type voertuig die we hebben, daar krijg je weer een andere soort rijopleiding voor. Ja.
0: Maar ik neem aan dat die min of meer hetzelfde werkt als een gewone auto, toch?
5: Het is sowieso is vaak al een automaat tegenwoordig.
0: Oh, ja. Kan je nagaan.
1: Stuurverwarming?
5: Nee, er zit niet eens een radio in.
1: Zit er geen radio in?
0: Wat is dat nou weer?
1: Maar je moet toch ook...
0: Ja.
1: Wat saai.
5: Ja, het is niet anders, ja.
1: Nee.
5: Nee, maar het is wel een... Kijk, uiteindelijk is je wel bedoeld om wat mensen in en uit het veld kunnen brengen. Daar waar het nodig is, dat is wel belangrijk.
0: Maar wat doe jij normaal gesproken dan, Orsin, bij Defensie?
5: Ik ben momenteel klassecommandant bij de luchtvaarttroepen.
0: Ja.
5: Daar doen wij dus alles aanleren wat nodig is om spullen van de luchtvaart veilig te houden. Ik hoorde jullie al praten over de helikopters.
0: Ja, de Chinooks hebben we het gisteren gehad.
5: Ja, daar vlieg ik regelmatig mee.
1: Nee joh, even boodschappen doen. Even lunchen buiten de deur.
5: Ja, daar hebben we wel een radio in trouwens.
0: Is het vliegen in zo'n chinook, is dat net zo indrukwekkend als dat soort dingen overkomt? Of heb je dat niet zo in de gaten?
5: Het is fantastisch. Ja, het is het mooiste apparaat wat er bestaat, ja, wat mij betreft.
1: Lijkt me zo gek, want je zit als piloot ook gewoon voorin. En dan heb je nog zo'n... Hoe lang is zo'n chinook? Een meter of 20?
5: Ja, ik denk nog wel langer, ja.
1: Dat achterkantje dan ook, dat hangt toch zo achter je of zo?
2: Ja.
5: Ik hoorde jullie ook al zeggen, de rem, de achterkant staat vaak open.
1: Ja.
5: Ja, dat is toch wel bijzonder als je daarover nadenkt, dat er iemand uit kan vallen. Als je als piloot vliegt, heb je wel die verantwoordelijkheid te dragen natuurlijk.
0: Ja, dat je niet de bochten te scherp neemt.
5: Nee, zou een beetje lullig zijn, ja. Ze zitten gelukkig wel goed vastgezekerd, maar...
0: Ja. Ik snap het. Orsin, van harte gefeliciteerd. Ja. Jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
0: Je werkt niet toevallig op Gilserij, hè?
5: Nee, nu niet meer. Ik heb er wel gewerkt, maar...
0: Anders nemen we maandag de shirtje wel mee voor je. Want we gaan maandag zelf gaan we er ook aan geloven, met een training.
1: Gaan we zelf Chinook vliegen.
5: Super vet. Ja, dat gaan jullie echt wel weer van genieten.
0: Nou, hartstikke leuk. Orsin, we sturen het shirt op en een mooie dag vandaag.
5: Hartstikke fijn, dankjewel.

0: Clouds, een re-up in de 538-ochtendshow om 11 minuten voor half 7. Nou, ik hoop niet dat het zo'n ochtend wordt voor Florentine.
1: Wat is er?
0: Nou, die heeft net een blikje cola omgegooid.
1: Nou, het gek aan dit verhaal is, een blikje cola, het is 6:19.
2: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
0: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes in de
2: wereld. Ja, maar luister, ze eet...
1: Ik denk stiekem dat ze er ook Bacardi in doet. Die zit hier gewoon ongenadig te zuipen. Die zit gewoon de
0: Bacardi Brisa hier. Ik heb af en toe wel zo'n alcoholwallen, maar dan zegt ze... Ja, dat is van die, om mijn handen een beetje te desinfecteren. Maar.
1: Ja.
0: Gaat het goed, Flo?
1: Je had toch zo'n verhaal over een televisiepresentatrice die een fles...
0: Tineke Verburg.
1: Was dat Tineke Verburg?
2: Ja, die nam...
1: Die heet ook wel Tineke Verberenburg.
2: Maar die nam een aantal van die programma's op.
1: Ja, Triviant.
2: Ja, Triviant. Dat waren dan 5 opnames. Nou, de eerste opname was 's ochtends om 10 uur, was prima. Ja. Om 11 uur werd ze al een beetje grappig. En om 5 was ze straalbezopen. Ja, en ze rekenen ook alles goed.
0: Ik heb ooit nog een keer meegedaan met Triviant, met Tineke Verburg. Echt jaren geleden.
1: Jij kwam met het verhaal,
2: toch? Dat zei ze zo.
3: Ik dacht dat zij serieus was. Maar ach, wel
2: nee. Ze is grappig.
0: Dat is niet waar. Wij hadden haar, 's ochtends hadden wij haar gebeld. Ik zou met Rick van Veldhuizen in die tijd, was ik een team. En wij speelden tegen Patrick Kikker destijds en Daniel Dekker.
1: Oh ja.
0: Dat waren onze tegenstanders. Ja, dat is echt lang geleden. Dat was 538 tegen de Tros, dat was het idee. Jezus. En wij dachten, ik deed in die tijd de ochtendshow op 538. Oh, dat is leuk, dan bellen we Tineke eventjes voor de opnames. Joh, doe even 1 of 2 antwoorden. Ja. Even ook het programma aanjagen. Ja, en wij denken, nou, dat vindt ze wel leuk. Dus wij belden Tineke in alle vroegte op en die was boos.
1: Omdat je om die vragen vroeg?
0: Ja, ook. Maar we haar belden zonder toestemming. En nou, ze was echt woest. Maar toen moest ik die opnames nog gaan doen. Dus ik ben echt met lood in mijn schoenen ben ik naar die studio gegaan.
3: Maar hoe kan je daar nou boos
0: worden? Ja, ze was echt woest.
2: Nee, ze was wel... Ja,
0: ze was echt... Maar ook niet een beetje, maar gewoon echt... Ja, blaffend hadden we er aan de lijn. Maar dus ik ging naar die studio.
1: Jij komt eraan.
0: En dus ik zei, hi Tineke, ik ben Tim, ik heb je vanochtend gesproken. Ja, sorry, ik was misschien iets een beetje te kwaad aan de lijn. Zo bedoelde ik het niet, maar ik was net wakker. En, dus toen was het ijs wel gebroken.
1: Ah, ja,
0: maar
1: okay.
0: Maar dat is een beetje de ervaring die ik heb met Tineke Verburg. Ja.
1: Maar het verhaal gaat dus dat ze in die tafelpoot...
2: In die tafelpoot had ze gewoon een fles Bacardi.
0: Ja, ik heb dat toen niet kunnen ontdekken, hoor.
2: Nee, okay.
0: Ik heb daar wel
1: ging niet steeds bukken, zo. Ja. Oh, nou,
0: maar wij
1: er is
0: deden
1: weer een kaartje gevallen.
0: Wij waren de eerste opname die dag.
2: Oh, ja.
0: Dus ik weet natuurlijk niet hoe het 's middags om 5 uur was.
1: Maar het is ook wel, stel dat het nou niet waar is... en dat dit de mythe is over Tineke Verburg... dan is dat ook niet leuk.
2: Mythes zijn altijd waar.
1: We hadden vroeger een leraar Engels op de HAVO... en die... Dat verhaal ging ook altijd, dat hij knijt te veel zoop, weet je wel. En je rookt wel eens wat, maar je bent er nooit... Het was hartstikke aardige vent, de lessen waren leuk. Het was helemaal prima. En niemand had daar een bewijs van dat hij een fles cognac is. Maar het verhaal ging wel, mister die en die, die zuipt. Ja, zo sta je dan toch te boek bij 1500 leerlingen.
0: Maar een leraar Engels, die ging 1 keer per week ging die naar de Dames van Lichte Zeden in Haarlem. En dat was op een gegeven moment ook zo'n...
1: Oh.
0: Dat was zo'n legende op school dat hij dat deed.
1: Ja, ja.
0: En wij dachten op een gegeven moment... Wij moesten ook elke dag met diezelfde bus. We gaan gewoon, eens kijken of het waar is. Wow. Toen hebben we hem gevolgd.
3: En
0: toen ging hij daar echt naartoe.
3: Nee.
0: Ging hij daar echt naartoe. Ja.
1: Maar had hij ook een gezin? Of was dat?
0: Oh, nee, ja.
2: Oh, nee, ja. Nee, ja.
3: Maar was het zo'n zielige man? Of was het eigenlijk gewoon een hele normale leuke man?
0: Nee, nou, het was wel een leuke man. Dat kan niet anders zeggen. Ik moest vreselijk om hem lachen altijd. Ja. Maar ook hij had wel iets zieligs, ja. Iets onverzorgd. Maar die ging... Ja, en dat was op donderdagmiddag.
1: En heb je er toe gewacht tot hij dat hokje weer uitkwam?
0: Nee, ben gek. Nee. Dat is, en het was nog voor de tijd voor de mobiele telefoons. Want anders denk ik...
1: Arme man.
0: Goed, dit is de ochtendshow. Het is 7 voor 7:30 met Ed Sheeran, Call Away Girl. She

Sheeran, Call My Girl in de ochtendshow van 50. Terwijl hier langzaam maar zeker de kokers ook weer geprepareerd worden voor een nieuwe dag in het kokerspel. Want er valt weer 10.000 euro te verdienen later vanochtend als je meespeelt.

0: cadeau een vrachtwagen. Ja.
1: Goed cadeau, nou, dat kan niet anders dan Henk Wijngaard zijn natuurlijk.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wat goed!
4: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Hi, dag.
7: Hoi, hallo.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
12: Kippie.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24-7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24-7 elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Even over laat.
16: Ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
17: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speelbewust 18+.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, de speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
21: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
20: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig. Later wolken en enkele buien. Er staat weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden vandaag. En waar de files staan, weet Rick.
22: Het zijn er momenteel 7 en wij pakken de 3 lange. A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 14 minuten vertraging. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 15. En de laatste tim is de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 34 minuten.
1: 7:05, tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Door de oorlog is er in Gaza nog altijd een tekort aan voedsel. En dat is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en baby's. Artsen zonder grenzen zegt dat 90% van de baby's van ondervoede moeders in Gaza te vroeg wordt geboren. Statushouders vinden steeds sneller een baan. Volgens het CBS werkte vorig jaar 1 op de 8 al binnen enkele weken na het krijgen van een verblijfsvergunning. Een verdubbeling vergeleken met een paar jaar terug. En Argentinië stuurt nu testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. En hiermee kunnen we gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op dat cruiseschip. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en dan te gaan testen.
1: Ja, ze denken nu dat ze op een stortplaats zijn geweest, toch? Ja, die twee Nederlanders. Klopt, ja. Tijdens een vogeltocht. Ja. En dat ze daar besmet zijn geraakt met ingedroogd. Want het moet ingedroogd zijn als je het wil oplopen. Ja, je wilt het niet. Maar stel dat het moet gebeuren, dan is het droge ratten- en muizenpoep. Ja. Daar krijg je het van stof. Wow.
23: En er zijn nog ongeveer 150 overgebleven passagiers die dus niet ziek zijn nog. En die kunnen dan maandag, als het goed is, van boord op Tenerife.
24: Okay. Maar die dame die voor mij overleden is, heeft ook nog even in een KLM-vlucht gezeten.
23: Ja, klopt, ja.
24: Dus het is best wel weer, we roepen natuurlijk.
22: Heeft ze ook nog
24: gegeten? Het is om te zien eigenlijk met hoeveel mensen je per dag in contact komt.
22: Ja.
24: Hoe snel dat gaat.
22: Ja.
23: Zij is uiteindelijk niet meegegaan met
24: Nee, want ze was te ziek. Ze mocht niet meevliegen.
23: Ja, maar ze is er dus wel even geweest.
24: Ja.
23: Paris Saint-Germain dan staat opnieuw in de finale van de Champions League. Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München met 1-1 gelijk. En dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas laat, diep in de blessuretijd. Aan het einde van de maand dan is de finale in Budapest tegen Arsenal.
24: Snappen jullie de handsregels nog?
1: Nee, ik begrijp er helemaal niks van.
24: Ooit was hands gewoon bal tegen je hand is hands. Ja. Punt. Maakt niet uit hoe die er komt. Maar gisteravond werd
22: het
24: gewoon
22: niet opzettelijk was. Als je hand langs je.
24: Ja, maar gisteravond heb je de handsbal gezien?
22: Nee, ik heb niet gezien.
24: Ah, oké. Okay. Nou ja, dat was gewoon uiteindelijk een.
1: Maar het verhaal is nu dat als het een bedoelde paas is van een van je medespelers. Ja. En die komt tegen jouw hand aan. Dan hoef je daar geen penalty voor te geven. Oh, okay. Ja, ik had nog nooit van deze regel gehoord.
24: Niet. Maar ik had het idee dat hij daar ter plekke nog tegen de regel werd gezet.
22: Dat we nu verzinnen.
24: Nee, ja, dit is gewoon. Het riekt naar echt alle kanten dat je denkt, nou, wat raar.
23: Vrienden van volkszanger en trucker natuurlijk, Henk Wijngaard, die regelen een heel bijzonder verjaardagscadeau voor Henk. Hij wordt namelijk 13 juni 80 jaar. Oh. En hij is ook 50 jaar artiest. Maar het feest wordt komende zaterdag al gevierd. En nu hebben dus zijn fans en vrienden een oude truck van hem teruggevonden en gerestaureerd. Dat is die gele Scania die ook op de hoes van zijn albums, ik noem maar wat, Vlam in de Pijp, stond. En Henk had die truck in de jaren 80 verkocht.
1: Ja.
23: Nooit meer teruggevonden. En nu is hij dus helemaal totaal verroest. Teruggevonden onder de bomen, ergens in een achtertuin in Vinkeveen. Dat ligt dan bij Omme. En daar is een jaar lang naar gezocht. Het is wel een actie van Radio NL, maar het is toch wel leuk. Dus ja. Die truck is helemaal opgeknapt. En nu zaterdag gaat hij daar dan in rijden. Van Emmen naar een of andere wegrestaurant. De Lichtmis heet het.
1: Sympathiek.
23: Toch hartstikke leuk.
1: Voor Henk, zeker. Ja.
23: Voor Henk. De olieprijzen dan zijn gisteren voor de tweede dag op rij stevig gedaald vanwege de uitspraken van Trump over de onderhandelingen met Iran. Maar de adviesprijs voor benzine ging in Nederland juist omhoog naar een nieuw record.
22: Nou, dat is lekker.
23: Ja, dat is weer lekker. De prijs van een liter euro 95 benzine kroop omhoog tot bijna 2,65 euro inmiddels. Een cent meer dan de voorgaande dag. Ja, en premium benzine kost nu 2,84 euro. En diesel, nou, dat bleef wel een beetje stabiel op 2,58.
1: Het is een hele, hele dure hobby geworden ook.
24: Maar wij gaan niet, want één keer per week passen ze de prijzen maar aan.
1: Nee,
24: toch?
1: Dagelijks toch?
24: Oh, dagelijks. Dus vandaag is het echt gewoon tanken totdat je erbij neervalt, want het gaat omlaag. De vaten olie zijn gigantisch gedaald.
23: Kan het beste eind van de dag maar weer tanken.
22: Die blijft gewoon gelijk.
1: Nederland is hier gezegd verloren.
24: Ja, gisteren. Maar ik neem wel aan, nu gisteren vat olie zo goedkoop is geworden.
1: Jij denkt dat vandaag naar beneden gaat?
24: Nou ja, dat zou dan wel
23: dat
24: moeten.
23: Dat hopen we, maar we moeten het weer afwachten. Tot nu toe gaat het elke keer omhoog. Nou, het is vorige week wel iets gedaald weer, maar ja, de prijs van olie daalt.
1: Meestal is het dus zo dat als de prijs stijgt, dan stijgt die onmiddellijk mee. Maar als de prijs daalt, dan blijft hij op de een of andere manier op hetzelfde niveau of gaat inderdaad iets omhoog. Flo, dankjewel even voor dit moment. Straks lekker naar de wekker. Je maakt kans op de officiële ochtendshow badjas. Groen of paars, je mag helemaal zelf weten welke kleur je straks ontvangt. Als je hem wint, doe even...

0: Jennifer Lopez en David Guetta. De 17 Night in de ochtendshow om 7:10... waar het tijd geworden is om eventjes een keuze aan je voor te leggen. Een muzikale keuze.
1: Lekker na de wekker.
0: Ga je voor A of ga je voor B? Liedje 1 of liedje 2, dat is eigenlijk wat we van jullie willen weten. Liedje 1 vandaag is van Jan Engelaar, die is jarig. Je weet wel, DJ Jean.
2: Ja, de master.
0: De master. Wat zei hij ook weer? Respect the skills.
2: Respect the skills, weet je.
0: Respect the skills.
2: Een van de beste DJ's van Nederland, hè?
0: Ja, dat vindt hij zelf ook wel leuk.
2: Nou, het is gewoon zo.
0: DJ Jean, hij is 58 jaar geworden, dus wij kunnen de lounge weer eens draaien.

0: studio en je stem gaat naar Jean. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Get ready for the launch is vandaag de eerste optie. En dan hebben wij ook de verjaardag te vieren van... dit is een beetje een eendagsvlieg. Eagle Eye Cherry.
1: Broertje van, hè?
2: Ja, nee, nee.
0: Was hij het broertje, hè?
1: Neefje.
0: Ja, ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe het zat.
1: Het was iets familiairs.
0: Maar het was familie van... Nee, nee. Eagle Eye. 58 is die geworden vandaag. Had

Vijf je niet gehoord ook. Nou, laat me even weten wat jou betreft de leukste is van deze twee liedjes. Is dat DJ Jean met de Launch? Dan stuur je een 1 naar de studio en je stem gaat naar DJ Jean. En vind je Eagle Eye Cherry eigenlijk wel leuk op deze donderdagmorgen?

0: Klinkt als een echtpaar, als je ze afkondigt. Max en Andy Grammer. Maar het is Max en Andy Grammer. Dat zijn, die hebben niets met elkaar te maken.
1: Oh,
0: die
1: is Max Grammer.
0: Nee. Even voor de duidelijkheid.
1: Maar Max heeft geen achternaam.
0: Niet als artiest.
1: Nee. Oh, oké.
0: Het is 13 minuten voor 7 uur geworden. Hey, de stemmen zijn geteld, hoor. Wij

0: mocht je geïnteresseerd zijn overigens, Snyder is de achternaam van Max.
1: Inderdaad. Max Snyder.
0: Max Snyder.
1: Snyder.
0: Ja, maar ik begrijp wel dat hij gewoon voor Max heeft gekozen. Dat bekt net wat lekkerder. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Eemnes.
2: Ja, zeker.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op de radio.
1: Nou ja, Eemnes is om de hoek.
2: Ja, dat is mij inderdaad.
0: Ja, dat ligt er weer. Wat zijn? Een kilometertje of 5 hier vandaan?
1: Ik kan me niet heugen dat ik ooit in Eemnes geweest ben. Dat als je denkt, nee, ja, maar je hebt wel eens van die plekken dat je denkt van, joh...
0: Daar rij je langs, maar niet door.
2: Gemiste kans.
0: Is het leuk, Eemnes?
2: Ja, is leuk. Het is gezellig.
0: Wat is er te doen in Eemnes?
2: Nou, het is heel dorps. Dus het is altijd heel knus. Je kan, de natuur is heel prachtig. Dus heel veel mooie groene natuur.
0: Ja.
2: Dus, nee, het is echt heel gezellig.
0: Oké.
2: Okay. Zeker Koningsdag is één groot feest.
1: Nou, dat wilde ik vragen. Ja. Is er ook een Eemnesser feestweek of zo? Of,
2: Ja, dan hebben we feestweek ook. En dat wordt door het Oranje Comité georganiseerd. Dat is echt geweldig. Dus,
1: okay.
2: We hebben ook het Koningsdagspel hebben wij gewonnen. Dat is het leukste koningsspel van Nederland. Tonnetje steken.
0: Tonnetje steken?
1: Nou, dat klinkt mij als een heel...
0: Is het ton of tongetje?
2: Tonnetje. Dus het is een waterton die boven waterton, een baan hangt. En je gaat naar beneden toe. En dan, als je het goed doet, dan krijg je geen water over je heen. En als je het goed doet, dan heb je je bakjes vol met water zitten.
0: Maar er is dus, ik wist dit helemaal niet, maar er is dus jaarlijks een competitie met het leukste Koningsdagspelletje.
2: Ja.
0: Wat grappig. Ja.
1: En Henk van Dorp komt bij jullie uit het dorp.
2: Ja. En maar die zie je eigenlijk niet meer zo ver lopen. Vroeger zag je hem nog wel eens, maar nu niet meer.
0: Oké, maar hij woont er nog wel dus.
2: Ja.
0: Nou, kijk, we zijn weer helemaal bij over Eemnes. Dat is hartstikke leuk.
1: Ik ga er een keertje naartoe.
0: Ja, ga je er echt een keer heen, ja?
1: Ik denk dat Eemnes, heb je ook een brink of zo, of iets?
2: Nee, dat is in Laren. In Laren hebben ze de brink.
0: Maar dat ligt er tegenaan?
2: Dat ligt tegen elkaar aan, ja. Daarom zijn we ook een belgemeente. Blaricum, Eemnes en Laren. Dat zijn drie gemeenten die bij elkaar horen.
0: Want ik had vroeger een collega, die woonde in Eemnes, tenminste op het randje, maar die zei dan altijd dat hij in Laren woonde.
2: Dat is jammer.
0: Ja. Hey, René, je hebt je stem uitgebracht op een van de twee liedjes vanochtend in Lekker naar de Wekker. Wij hadden Jan Engelaar, die jarig is, oftewel DJ Jean, de launch is optie 1. En Eagle Eye Cherry met Save the Night is de tweede optie.
2: Ja, nummer 1. Dat is echt helemaal geweldig.
0: Ja, vind je dat leuk?
2: Ja, is een feestje.
0: Maar ben jij bijvoorbeeld met Rick eens die zegt DJ Jean is echt de beste DJ van Nederland?
2: Dat is hier wel zeker, ja.
0: Ja, nou kijk aan. Ja. Een medestander. Het is de winnaar geworden. Jij krijgt van ons een badjas, René. Welke kleur zullen we opsturen naar Eemnes?
2: Paars.
0: Een paarse badjas komt jouw kant op. Hey, maak er een hele mooie donderdag van, hè?
2: Dankjewel.
0: Laat lekker luisteren. Oké, de winnaar vandaag is deze. Get ready for the launch.

0: lunch in de ochtendshow. En de winnaar vandaag in Lekker Na de Wekker. De meeste stemmen gingen naar hem. Straks in het vervolg van deze radioshow. Onder andere eventjes een update als het gaat om de zaak van Ali B. Die komt namelijk vandaag, de uitspraak komt in het hoger beroep.
1: Maar dat is dan, nou, hij kan voor mij nog naar incassatie.
0: Ja, maar hij hoort vandaag in principe.
1: Wat verwachten jullie?
0: Ja, ik denk dat hij toch straf gaat krijgen.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Dat is wel.
2: Ik denk dat het gelijk blijft.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat ze de uitspraak die eerder is gedaan.
2: Ja. Dat ze zich daaraan vasthouden.
0: En dat was 2 jaar, dacht ik?
1: Ja, moet gewoon echt gaan zitten. Ja.
0: Later erover meer vanochtend hier in de ochtendshow. En Peter Gillis, die moet dus ook voor de rechter verschijnen vandaag.
2: Oh, en die krijgt een BN'ersdag.
0: Ja, nou, het is echt hartstikke druk. Als je BN'ers wil spotten, moet je bij de rechtbank gaan staan vandaag. Maar daarover later meer. We gaan het kokerspel spelen, dus je maakt kans op 10.000 euro. En er is hier vanochtend een pakket bezorgd. Geen idee wat erin zit, maar het ziet er spannend uit.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
6: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
10: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering.

0: nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Amsterdam.
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en tegaschnitzels, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. En daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk, daarom helemaal dicht. Politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd. En daarna kon de A59 weer open. Twee opvarenden, die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, die zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het hantavirus. Het vliegtuig met een derde passagier is geland op Gran Canaria. En Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. We worden slachtoffer van de open grens omdat terroristen zich zo makkelijk door Europa verplaatsen. Dat is de boodschap van Trump aan ons. Europa zou dan ook snel moeten ingrijpen om de westerse cultuur te beschermen. Dan het weer. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Ja, dank voor het ding. Dan een overzicht van de ochtendspits. Ja. Ik weet waar de files staan.
9: Het zijn er 17. Begin op de A12, Oberhausen, Arnhem bij IJsselbrug, 42 minuten. A50, Os Arnhem bij Grijsvoort, 24. En de N338, Doesburg-Westervoort. Bij industrieterrein Nieuwgraaf, de vertraging 15 minuten.
10: Daar heb je Huub. Van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: course, I just might.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Ja, hartelijk welkom hier, 7 mei, donderdagochtend. Tot 10 uur de 538 ochtendshow. En het nieuws voor deze ochtend. Een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus... die zat een dag eerder korte tijd aan boord van een KLM-vliegtuig in Johannesburg.
2: Oh.
0: De GGD informeert nu alle passagiers van die vlucht. En Diewertje Hilhorst van de GGD die geeft daar uitleg over.
3: Gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew... die we telefonisch zullen benaderen... omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
0: Ja, die zijn dus in contact gezet.
2: Met een brief? Je belt toch iedereen op?
4: Ik denk dat dit ook...
2: Dit heeft toch spoed?
0: Ja, ik neem aan dat ze weten wat ze doen, maar...
4: Is dat ook niet om daarna te kunnen zeggen van... joh, we hebben iedereen bereikt,
0: we hebben iedereen geïnformeerd.
2: Dan weet je met een telefoontje er ook.
4: Nou ja, maar dan zal je net weer zien... heb je er één niet te pakken gekregen... krijg je de voicemail, noem maar op.
0: En dan kan je natuurlijk altijd ontkennen dat je iemand gesproken hebt.
4: Precies.
0: Ja, dat zal juridisch zal het ook wel op dat deze manier werken.
2: Ik zou beide doen.
0: Wilfred Gené die opperde bij VI om Dick Advocaat toch Curaçao te laten coachen tijdens het WK voetbal in plaats van Fred Rutte. Johan Derksen vertelde dat hij positieve geluiden over Dick heeft ontvangen.
5: Het gaat wat beter met de familieomstandigheden van Dick, met die dochter van hem, gaat wat beter. En eigenlijk is Dick, die zou eigenlijk wel mee willen, maar die vindt het een beetje lullig ten opzichte van Fred. En dat begrijp ik ook wel. Heel het eiland en alle spelers, die zijn nu al helemaal doodmoe van Fred, want die doet net of hij de WK wil winnen met dat zootje. Dat zit er niet in.
4: Nou, laat maar zeggen, de hetze is begonnen tegen Fred Rutte.
0: Dat gevoel heb ik ook een beetje.
2: Wat Fred, Fred moet zeggen, als Dick het kan doen, dan moet Dick het doen.
0: Maar Dick wil het niet, toch?
4: Jawel, Hans Krij die gaf ook ergens aan dat hij 100% aan gaat haken weer.
0: Serieus?
4: Ja. Dat was vorige week ook de hele week al bij VI.
2: Zou toch nieuws. Fantastisch zijn?
0: Ja, ik gun het hem van harte. Ja.
4: En volgens mij zei Gijp dat Rutte wel een type persoon is. Dus het schijnt een onwijs aardige en fijne vent te zijn dat hij... echt wel zo in elkaar zit dat als advocaat, laat maar zeggen, opstaat.
0: Ja.
4: A, zie hem dan nog steeds niet, maar goed. dat Rutte dan best bereid is om plaats te maken.
0: Maar is het dan zo dat Rutte wel bij die technische staf blijft, op de achtergrond? Of?
4: Dan moet je ook wegwezen.
2: Dat is echt weg. Niet, man. Die moet je erbij houden.
0: Hij wordt niet een soort adviseur, zoals advocaat dat voor Van Persie is.
4: Die moet je dan lekker een midweek in dat Corendon Resort aanbieden. All-inclusive. En daarna zeggen,
0: Seppo van Nispen, directeur van Beeld en Geluid, die vertelde bij VI dat hij nog altijd erg blij is met de dildo-helm.
4: Oh, ja.
0: Die heeft hij natuurlijk in zijn museum staan. Die werd gebruikt onder andere in de uitzending met Mark Rutte. Alleen, er is een probleem met die helm.
6: Het enige is, dat ding staat in een prachtige vitrine iets hoger geplaatst. Dat heeft te maken met, het is toch een bijzonder voorwerp.
7: Het is niet zomaar een helm met een dildo.
6: Nee. En dat ding is zo zwaar dat die dildo er bij de voortduring afvalt.
7: Oh.
6: En dan valt hij lager in de vitrine. En dat is voor de tere kinderzieltjes en de ouders die langskijken, even uitleggen van hoe dat dan, wat is dat?
7: Oh, ja.
6: Dus dan hebben we nu extra lijm erop gezet en nu zit hij zo vast als een huis op de helm.
2: Maar hoe kan je aan een kind, als hij dat vraagt, wat is dit? Wat kan je zeggen over een dildo?
0: Vraag dat maar aan mama.

0: dit moment 19 files in Nederland. En de file met de meeste vertraging, Tim, die staat op de A12 van Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. 9 kilometer lang en de vertraging, wat denk je?
1: Ik heb werkelijk geen idee.
0: Nou, vertel ik het je, 40 minuten.
1: Zo, ja, nou, serieus. De dag begint zonnig vandaag. Later hebben we te maken met wolken en enkele buien. Hè,

0: Jam, de Underdog Project, om 16 over 7 bij 538 in de ochtendshow. Donderdagochtend is het en er staat bij ons in de studio, en ik moet zeggen, ik schrok
1: een klein beetje. Paard
0: in de gang? Je bent warm.
1: Oké. Okay.
0: Maar er is een, het blijkt allemaal te kloppen hoor, maar ik schrok een beetje, want er staat, ja, als je dit op Schiphol zou doen, dan heb je echt een marechaussee.
1: Wat is er eens bij? Ik zie helemaal niks.
0: Dit is er vanochtend afgeleverd.
1: Oké. Okay.
2: Hij heeft wel een vermoeden.
0: Heb je...
1: Het is een rugzak met
2: legerkleurig.
0: Ja.
3: Ja, van wie zou dat nou kunnen zijn?
0: Nou, er staat verder ook helemaal niks op.
1: Moet ik hem openmaken?
0: Ja, dat is goed.
1: Zit er iets in?
0: Oh jee, wel, joh. Doe een beetje voorzichtig.
1: Ja.
0: Hou hem een beetje in de buurt van Rick als je hem openmaakt.
1: Nou, dat is alleen al het aantal...
4: Wat zit erin dan?
1: Hè?
0: Ik moet zeggen, het is wel een mooie rugzak.
1: Prachtig. Mijn zoon gaat naar de brugglas, na de zomer.
3: Dat kan hij niet dragen, denk ik.
1: En ik al prima. Jezus, een helm.
3: Oh, zet hem eens op.
2: Oh, mijn god.
3: Jou staat ook echt alles.
1: Ja, ja. En een brief.
0: Zit er een brief bij?
1: Hier zit niet. Ja, een brief. Even kijken. Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: Dat zijn wij.
1: En dit komt van de Koninklijke Luchtmacht. Dus ik ga de brief eens even openen.
3: 1 april.
1: Oh. Even kijken. Dag Tim, Rick, Niels en Florentien. Ja. Ik ben jullie instructeur op 11 mei.
3: Dat is van
1: het betreft oproep tot dienst. Reservisten experience. Radio 538. In de tas die jullie hebben ontvangen zit een gevechtshelm. Dit is geen decoratie, geen filmrequisiet en zeker geen schaal voor snacks. Het is jullie eerste stukje officiële militaire uitrusting die bij ons... en bij ons verdien je je spullen door ze te gebruiken zoals het hoort. Dus bewaar hem goed.
3: Aha.
1: Even kijken, op 11 mei komen jullie bij ons ervaren hoe het is om reservist te zijn bij de Koninklijke Luchtmacht.
3: Ja.
1: Het wordt een middag die jullie niet snel vergeten en dat garandeer ik persoonlijk. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, we gaan marcheren.
2: Oh, hey. Dit wordt lachen.
1: Ik zeg dat niet om jullie bang te maken, maar om jullie voor te bereiden. Dit gaat
3: gaan wij met z'n vieren marcheren?
1: Dit gaat niet vanzelf. Even kijken, zoek maar vast wat tutorials op YouTube op en oefen het. Oh, we hebben huiswerk.
0: Maar is marcheren overal ter wereld hetzelfde?
1: Want dat ik denk het wel.
0: Dat we niet straks op de Chinese manier staan te marcheren... en dat hij dat er een Hollandse wijze is. Ja, ik weet het niet, hè?
1: Nee. Ik denk dat de Chinese marcheren iets anders is dan de Hollandse manier. Maar goed, even kijken. Verder
3: marcheren stelt er niet zoveel voor, dat kan niet.
1: Warm de armspieren op.
3: Ja.
1: Want slappe armen zijn op mijn oefenterrein... Mooi ook, dit is echt meteen...
3: Dit
1: is echt defensie, hè? Mijn oefenterrein, geen optie. Marcheren doe je met je hele lijf en slappe armen vallen op in de houding. Even kijken, ik heb al heel veel mensen die binnenkomen die dachten dat ze er klaar voor waren. Nee,
3: ik hou echt mijn hart vast. Ik zie er zo tegenop.
1: Nee,
3: dat is leuk. Verschrikkelijk wordt.
1: Maar goed, hij zegt, even kijken, ik heb al heel veel mensen die binnenkomen die dachten dat ze klaar waren. Sommigen hadden gelijk, de rest leerde het snel genoeg. Jullie ook, tot de 11e. Bevel van de dag, meld je stipt op tijd voor de briefing op 11 mei. Bij ons betekent op tijd 5 minuten te vroeg. En te laat komen betekent dat je ook aan de hele groep uitlegt. Links, rechts, de klok wacht niet en wij ook niet.
0: Jeetje. Nou, ik heb een beeld wat ons maandag te wachten staat.
2: Ja, en als je te laat bent moet je opdrukken, hè?
0: Is dat zo, groep.
2: Vaak wel, toch?
1: Ik weet het niet.
2: Uitleg, opdrukken, straf.
0: Oké.
1: We gaan het meemaken.
0: Maar we worden daar om 11 uur
1: verwacht. 11 uur verwacht.
3: Dat redden we nooit.
1: Redelijk onder begeleiding die kant op. Jawel, dan red je wel.
3: Ja, we moeten naar politiebegeleiding. Zeker.
1: Dat komt goed.
0: Ja, ik heb er in ieder geval wel zin in. Ik vind het leuk.
1: Ook.
0: Sowieso leuk om
1: een keer... Goed om te zien, man.
0: Ja. Om te zien hoe het er daaraan toe gaat.
1: Jezus, een helm is zwaar op je hoofd, hè?
3: Ja? Oh, geef mij de helm eens even.
0: He? Wat weegt die helm?
1: Nou, ik denk...
3: Oh!
1: Dat is echt zwaar ding, hoor.
3: Ik denk dat zomaar... 2-3 kilo weegt,
0: serieus?
3: Ja, dat is een hele zware helm.
1: Een hele zware helm. Je hebt een zware dobber.
3: Ja.
0: Nou, het staat je wel. Ja, het staat je wel.
3: Ja?
0: Jeetje, Rick, man.
1: Rick wordt een soort schildpad.
3: Ja, die open schildpad, weet je, die 125 jaar is. Een oude schildpad. Nee, staat hij mij, of niet?
0: Ik denk dat we jou vooruit moeten sturen als er oorlog dreigt.
1: Ik kan het goed hebben.
3: Even kijken, man.
1: Dat is lang geleden,
3: ja. Nou ja.
1: Mooi. Nou, hij zit wel lekker.
3: Ja, hij zit lekker. Ja.
1: Ja.
0: Maar heb jij in dienst gezeten, Rick?
3: Nee, ik was buitengewoon dienstplichtig.
0: Oh, oké.
3: En anders had ik me laten afkeuren.
0: Maar niemand van ons weet dus hoe het is om in te
1: Ik was er wel trots op dat ik goedgekeurd werd. Ik zat in de laatste lichting. Ik hoefde uiteindelijk niet meer in de laatste lichting dat die gekeurd werd. En ik ben uiteindelijk goedgekeurd. En dacht ik toch van, nou, ik vind dat toch wel iets van...
3: Ik weet zeker, je had het nog geen maand volgehouden in het leger, jij.
1: Oh, 100%.
3: Nee, want jij kan niet tegen...
1: ik was daar meteen sergeant geworden. Mijn kazerne. Mijn terrein. Mijn tank.
3: Ja. Ik lijkt me wel leuk. Zou we een tank mogen besturen? Dat zou fantastisch zijn.
1: Denk, nou, je gaat naar de luchtmacht, Rick.
3: Oh. Ja, een Boeing hier of een F-16. Ik durf het bijna niet te vragen. Nee, maar het is fantastisch.
0: Joh, als we kunnen marcheren aan het eind van de dag, dan
1: dat
0: is het wel heel
1: wat. Wat.
0: Als ik het zo hoor. Ja. Maar maandag gaan wij dus...
3: Voor mij is marcheren gewoon een beetje wandelen. En dan een beetje druk.
2: Nee, je moet echt helemaal in de maat ook tegelijk, alle vier.
3: Nou, dan wordt het probleem. Want jij kan geen maat houden, Flo, dat weet je.
2: Dat weet jij niet. Dan kan het denk ik best wel goed. Nou. We gaan het zien.
0: Ja. Maandag is onze proefdag bij Defensie, in dit geval de luchtmacht. Zijn we uitgenodigd op Geelse Rijen. En dan gaan we een middag lang proeven hoe het is om reservist te zijn. Ja. Want dat was uiteindelijk het hele idee. De helm is binnen, de rugzak die staat hier. En maandag meer daarover in de ochtendshow. Waar het 9:30 is geworden en muziek klinkt van Sam Fender en Olivia.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in. 7:55 in de ochtendshow. Rick die heeft gewoon besloten om de helm op te houden.
1: Nee, ik had het dingetje weer niet open. Die sluiting niet open.
0: Kijk hem niet los?
1: Nee, ja, ik ga proberen. Anders knip ik hem door, maar...
2: Nee, dat mag niet.
1: Natuurlijk mag het wel.
0: Nee, we moeten er zuinig op zijn.
2: We moeten hem gebruiken, man.
1: Ja, mee?
3: Ja, tuurlijk.
1: Okay, dat staat, goed, joh.
0: Staat hier in de brief dat we er zuinig op onze spullen moeten zijn.
1: Ja, ja.
3: Je moet je schoenen poetsen.
0: Maar je krijgt hem echt niet af?
1: Nee.
2: Maakt niet uit.
1: Kom
2: maar
1: goed, kom
0: maar. Hij staat je wel.
1: Ja, ik moet even een foto maken. Ja, of eens even naar de spiegel lopen.
3: Ik denk als de mensen thuis even de televisie aanzetten... dat ze prima een foto van jou kunnen maken.
1: Ja, hè? Ja,
3: op televisie.
0: Maak maar even een foto van Rick. En...
3: ja, misschien beeldvullend.
1: Ja.
3: En ik denk als Poetin mee zit te kijken dat hij ook... denk,
0: die was al in paniek, maar... gaat de beveiliging nog verder opzoeken. Zometeen, het laatste nieuws. Flo, wat zit daarin?
2: Bij een echtscheiding is er vaak ruzie vanwege de kinderen en geld. Maar het kan ook uit de hand lopen door heel iets anders. Ik vertel zo wat.
0: En later vanochtend spelen we nog het kokerspel. Een nieuwe dag, een nieuwe ronde. En daarin kans op maximaal 10.000 euro.
4: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Condit, vanaf slechts 1.299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar ksmit.nl.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
18: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat.
13: vat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
24: Ja, goedemorgen. We starten de dag zonnig, maar later toch wolken en enkele buien. Er staat weinig wind, dat dan weer wel. En 14 tot 16 graden is de temperatuur. Erik in de houding, ja, met de files.
25: Begin op de A12, Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 46 minuten vertraging. A58, Eindhoven Tilburg bij Moergestel, 43. En de laatste is de N338, Doesburg Westervoort bij de afrit Westervoort op de A12. De vertraging 23 minuten.
24: 1 over half 8 is het. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Florentien.
26: Goedemorgen. Twee opvarenden van het virusschip Hondius zijn gisteravond aangekomen in Nederland en naar ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf gebracht. Een derde is geland op Gran Canaria, want het vliegtuig had mogelijk technische problemen. Goed nieuws over statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens het CBS vinden ze steeds vaker snel een baan. Meestal gaan statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk, dat was genoeg. Duitse gelijkmaker viel pas laat in de blessuretijd. En aan het einde van de maand dan is de finale. En die is in Boedapest tegen Arsenal. 30 mei is dat. Een man uit Veendam dan eist in een kort geding dat zijn ex de verkoop van een hond terugdraait. Volgens hen heeft ze namelijk het dier zonder zijn toestemming op Marktplaats gezet. De vrouw kon namelijk niet voor Itchy zorgen. Itchy? Dat is een, ja, het is een...
3: Is dat een ras, dat is de naam. Of heet de
26: nee, dat is de
3: Itchy.
26: Naam van de hond. Oh, okay. Het is een
3: Shiba... Itchy.
26: Ja, Itchy. Het is een kleine Japanse herder.
3: Oh, die zijn wel mooi.
26: Ja, dat is een heel mooi beestje. Ja, ja, het beest was gewoon vervelend. Vrat het dier de borden van de kinderen leeg. Maakte speelgoed kapot.
3: Dat is Itchy kapot, niet zo netjes opgevoed.
26: Poepte in huis. Ja, dat is een eigen opvoeding, zou je toch denken.
24: Maar even, dat dier is aangeboden via Marktplaats. Wat ontzettend kil.
26: Ja, heel kil. Ja. Nou, weet je wat ook zo was? Nou. Ze gingen dus uit elkaar. En het was een vervelend beest. En hij moest ook nog geopereerd worden. Nou, dat kost een bak geld natuurlijk. En toen dacht ze, ik ga hem gewoon verkopen via Marktplaats. Heeft ze er €200 voor gehad. Nou ja, de ex is een rechtszaak aan begonnen. En die zei van, ja, je gaat die hond toch niet op Marktplaats zetten. Nee. Nou goed, de uitspraak die volgt binnenkort, dat weten we nog niet.
24: Maar worden er wel vaker dieren via Marktplaats aangeboden?
25: Ik heb een keer ook een kat gekocht. En dat beest dat was uiteindelijk dood en doodziek. En daar waren we echt heel veel geld aan kwijt aan... Aan dokterskosten.
24: Maar hoe kocht je die dan? Gewoon,
25: ja, wel, en wel, het was een heel. Het beest zag er geweldig uit. Was lief en aardig. En alleen hij had onderhuid zat hij gewoon echt heel veel problemen.
24: Oh, ja.
25: En we hebben die daar laten checken, zeg maar. En toen kwamen we uiteindelijk, ja, dat beest had honderden euro's heeft het gekost.
24: Hmm.
25: Maar voor een beetje, tenminste, ik doe voor een huisdier alles.
26: Het Amerikaanse bedrijf Fox One, dat is de streamingdienst van Fox News, zoekt iemand die tijdens het WK alle 104e voetbalwedstrijden gaat kijken.
24: Zo
26: en dat mag dan op Times Square in New York.
24: Ook nog.
3: Oh, dat is wel, heb je wel een groot scherm. Dat is wel lekker.
24: En meerdere tegelijkertijd. Je kan eigenlijk alle wedstrijden...
3: Ja, er zijn natuurlijk zeker in de poolfase zijn er meerdere wedstrijden tegelijk.
24: Ja, dat is zo, ja.
26: Nou ja, levert een aardig bedrag op, €43.000, $50.000. En nou ja, dat begint dus op 11 juni natuurlijk. Openingswedstrijd Mexico en Zuid-Afrika. Ja, tot en met 17 mei kun je je aanmelden als je dit wilt doen. Het is een leuk baantje.
3: Het is een prima vakantiebaantje.
26: Ja.
24: Maar wat is het idee dan? Dat je,
26: ja, dat je een beetje verslag
3: reclame
26: doet.
3: Voor, voor die streamingsdienst.
24: Ja, ja, ja.
3: Dat zullen wel.
24: Maar mag je het hokje uit ook? Of moet je daar echt blijven zitten?
26: Ik denk wel dat je daar moet blijven zitten.
3: Ik denk
26: je moet
3: het ook
26: wel in dienst staan van natuurlijk.
24: Ja, ja.
26: Maar je verdient ook lekker wat centen natuurlijk in een maandje tijd.
25: Het is de perfecte vakantie dan.
3: A op Times Square. Ja, ik denk dat is de plek van New York natuurlijk. Dat is waanzinnig.
26: Ja.
3: En je ziet alle wedstrijden.
26: Ja, er zullen heel veel aanmeldingen zijn. Dus ik vraag me af hoe die selectieprocedure gaat. Maar ja, wie weet. Ja, als je wat leeks.
3: Je hebt over zo'n gekke baantjes, hè?
25: Vakantiebaantjes.
3: Nou ja, dat je dit ook denkt. Van ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik heb ooit was bij een of andere edelsmid of zo. Moest ik printplaatjes verder. Er zitten natuurlijk van die kleine goudpuntjes zitten daarop of zo. Nou ja, en heel veel kleine goudpuntjes bij elkaar maakt natuurlijk een hoop geld.
25: Ja.
3: En ik was met een vriend daar naartoe gegaan. Die zei, joh, we hebben een vakantiebaantje, dit en dat. En wij komen daar. En zei die vent, nou, hier heb je een krat. Dat moet je allemaal losknippen. En dan dus ik zei, joh, laten we even dit krat snel doen. Hebben we dat gehad? En dan gaan we daarna de leuke dingen doen. Dus wij binnen een kwartier dat kratten. Komt er vervolgens een heftruck met nog 8 van die kratten op elkaar. Die man zei, nee, dit is je werk. Zeg maar, dat ga ik niet doen. Dan met 3 kwartier had ik zoiets van...
25: Dus je hebt daar hoe lang gewerkt?
3: 3 kwartier.
26: Ja, dat is ook grappig.
0: Printplaatje.
26: Ja. Ik heb ook een keer een halve dag in een snackbar gewerkt. Toen werd ik rondgecommandeerd de hele tijd door die gast. Ik denk, nou, ik kan met dat ijs maken. Moet je zo met zo'n hendel. Zo'n
25: softijs. Lekker,
26: niet te doen. Ik bakte er ook echt helemaal niks van.
3: Dat is niet beter geworden, hè, in de loop der jaren.
26: Ik kan niet echt koken. Nee, ik kan niet eens patat bakken. Maar goed, ik dacht, dit doe ik nooit meer.
3: En hoe lang heb je daar gestaan uiteindelijk?
26: Na 3 uurtjes. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Mijn kleren stonken echt helemaal naar patat. Vreselijk. Dus, en het verdiende natuurlijk ook geen zak.
25: Wel leuk. Vakantiebaantjes zijn sowieso altijd wel grappig. Er zijn ongetwijfeld onder onze luisteraars ook mensen met bijzondere vakantie.
2: Of dat het een verschrikkelijke ervaring was.
25: Nou, dat kan allebei.
2: Ja.
25: Misschien heb je een ontzettend leuke ervaring. Dat kan ook, maar de verschrikkelijke ervaringen blijven op de een of andere manier ook vaak hangen.
3: Absoluut.
25: Laat even weten. 0909-3538. Dus een beetje bijzondere, gekke of verschrikkelijke vakantiebaantjes. 0909-3538. Even horen wat onze luisteraars hebben gedaan. En hoe lang ze het hebben volgehouden.
2: Zeker.
25: Ja. 7 over half 8 is het met muziek van Justin nu.

0: dat. En het Ozo Vrolijke Cheerio. Ja, niet normaal. Dit zou echt wel eens de zomerhit van dit jaar kunnen gaan worden. Overigens wel grappig dat wij van Justin... ja, dat is ook een beetje ons eigen ding natuurlijk. Maar we hadden nog nooit van hem gehoord. Maar het blijkt dat hij is al 6 jaar bezig op een vrij hoog niveau. En hij heeft een liedje dat heet Esmeralda.
1: Ja.
0: Daar heeft hij gewoon al, ik geloof, 7 miljoen streams mee gepakt. Ja. Dus hij is in het wereldje, om het zo maar te noemen... Al vrij bekend, maar bereik nu ook de rest van Nederland met deze plaat Cheerio in de ochtendshow. Ja, we hadden het net even over vakantiebaantjes. Er wordt namelijk gezocht naar iemand die het leuk zou vinden om op Times Square alle wedstrijden van het WK voetbal te bekijken. Een speciale plek die daar wordt ingericht. Je verdient daar zo'n 50.000 euro mee.
2: Ja,
0: ja, klinkt als een prima vakantiebaantje. Maar zijn er luisteraars die ook bijzondere vakantiebanen hebben gehad? Jos, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
0: Goedemorgen.
3: En dame.
0: Hoi, hoi.
3: Jos, ja, ik heb een fantastische baan.
0: Wat dan?
3: Ja, hoe het zo? Mijn oom die had een aannemersbedrijf, oom Gerrit.
0: Ja,
3: en samen met mijn neef René was ik opperman. Ja, en opperman is best wel zwaar.
0: Ja.
3: Maar het was in Paleis Soestdijk.
1: Oh nee, joh.
3: En het was... Ja, joh, en dat was in de tijd van Juliana en Bernard.
0: Ja.
3: Nou ja, Bernard die reed al in die prachtige auto's, altijd in cabrioletten. En als de hoge gasten kwamen, dan liep de Marchusé met die grote berenmuts erop en die liepen te oefenen aan. En wij liepen dan gewoon doorheen met onze emmertjes.
0: Wat was geweldig, man. Hoe lang heb jij daar rondgelopen dan?
3: Nou ja, ik denk dat ik, ik was 15 en 16, 17, we hebben gewoon 2-3 jaar daar... verbouwd.
1: Nee, joh.
3: Verbouwd. Dus ik denk dat ik 3 jaar daar rond heb gelopen, maar alleen als vakantiebaantje.
1: En dan zag jij iedere keer via de achterdeur bij Bernard weer zo'n vrouwtje naar binnen glippen.
0: Hey.
3: Nou ja. Dat mogen we niet zeggen, jongens, hè? Dat weet je. Als je dat hebt, hè?
4: Maar heb je daar dingen. Bijvoorbeeld, misschien hadden zij ook wel een keer ruzie, Bernard.
1: Oh, ja.
4: Dat je denkt bij dat, hè, dat de paleisdeuren dicht werden gesmeten.
1: Dan konden jullie die weer herstellen.
3: Ja, nee, nou, dat was het niet. Maar wat ik wel. Alle andere gasten waren er ook, zoals Beatrix en Klaus en die tijd er allemaal. Ah ja, jongens, het was geweldig om daar te zijn.
1: Liepen die kleinkinderen, Willem-Alexander was natuurlijk ook nog een jongen, kwamen die een potje voetbal in de tuin en zo?
3: Ja, nou ja, die waren wel heel klein, want ik praat over zo'n 50 jaar geleden.
0: Oh,
3: maar die liepen er wel.
1: Wat
3: ja,
1: mooi,
3: ik ben ook wel een beetje ouder, jongens, hè? Dat begrijp je.
0: Het is een goed verhaal, Jos.
1: Lachen, hé.
0: Ja.
3: Okay.
0: Hey, en betaalden ze een beetje, die oranjes?
3: Nou, ik heb betaald door de aannemer, ome Gerrit. En ome Gerrit, die betaalde goed zwart.
1: Dat was het. Nou, het koningshuis is er ook door.
0: Jos, dankjewel. We gaan naar Hugo. Hugo, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Je had ook een leuke vakantiebaan.
5: Ja, ik dacht nou, ik ga ook eens een keertje werken. Ik was een jaar of 13 en dan mocht je bij ons in de buurt prei planten.
1: Oh nee.
5: Nou, mijn ouders die zagen het al helemaal zitten. Die dachten, nou, dat gaat hem worden. Dus ik ochtends vroeg echt fucking vroeg uit mijn bed om een uurtje of 4 of zo.
0: Ja.
5: Ik dacht echt, nou, ik ga mijn moeder boterhammetjes gesmeerd. Ik kom mijn fietsje daar naartoe. Word ik daar in een veld weggezet die dichtgeregend was met allemaal putjes. Waar je dan een preiplantje in moest stoppen. Ik denk dat ik om 4:15 thuis in bed lag. Dus mijn moeder lag helemaal in de dood. Dat ga ik niet doen.
1: Nee.
0: Hugo, dankjewel. We gaan naar Jannie. Jannie, goedemorgen. Hoi, hoi.
6: Goedemorgen, jongens.
0: Hey, goedemorgen. Wat was jouw vakantiebaan?
4: Ja, goede vraag.
6: Nou, je weet wel, vroeger bestond V&D natuurlijk nog. Vroom en Drinkman. Nou ja, dus ik was ook een jaar of 16 en ik wilde heel graag een bijbaantje. Dus ik moest op sollicitatiegesprek komen en het was kopjes wassen. En ik kreeg 25 gulden per uur.
0: Dat is hartstikke veel.
1: Nee, dat kan niet, joh.
6: Ja, weet je, het enige nadeel was op het herentoilet.
1: Nee!
0: Oh joh!
6: Ja, dat heb ik dus maar niet gedaan.
1: Maar sta je daar.
0: Maar 25 euro per uur, gulden?
6: Ja, nee, 5. Toen was het nog gulden, hè?
0: Dat was hartstikke veel geld,
1: dan
0: toch?
1: Dan weet ik waarom ze fiets zijn.
0: Kun je maar van de verkoop.
6: Ik heb heel veel... Nee, ik heb het niet gedaan. Ik vond kopjes wat ze op het herentoilet. Ging me net iets te ver.
0: Ja, wat apart. Ja. Ik snap hem. Jannie, dankjewel. We gaan naar Hanna, die heeft ook gebeld. Goedemorgen.
7: Hallo.
8: Goedemorgen.
0: Ja, Hanna. Hanna. Jij had ook een vakantiebaan.
4: Leuke naam.
8: Ja, ik was begin 20 en ik moest gewoon via een uitzendbureau, wilde ik een vakantiebaantje. En ik werd bij de Zara ingezet.
0: Oh.
8: En toen kwam er op mijn eerste dag een dame uit een bashokje. Die had een superleuk jurkje gepast. En die vroeg aan mij, is dit een beetje een degelijke rits? En toen zei ik van, nou mevrouw, u staat bij de Zara. Wat denkt u zelf? Precies op dat moment liep de filiaalmanager langs. En die hoorde dat. En ik kon mijn spullen pakken en weer naar huis.
0: Ah, nee. Op staande voeten gewoon uit.
8: Ja, want die proeftijd en ik was echt denk ik 4 uur aan het werk of zo. Dus het was echt niet de beste dag.
0: Nee, maar wel eerlijk, hè?
8: Ja, dat wel.
0: Anne, dankjewel. Mooie dag, hè?
8: Zelfde.
0: Hoi. Ja, leuk vakantiebaantjes van onze luisteraars. 13 voor 8 in de 538 ochtendshow. Muziek van U2 is hier. With or without you.

0: Shakira, Zoo in de ochtendshow. Zo grappig, ik zag vanochtend toevallig bij ons in de redactie staan dat zij op deze dag in het jaar 2010 het liedje Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika.
1: Ik denk dat als je deze twee platen over elkaar heen legt, dat je werkelijk geen verschil hoort.
0: Nee, dus eigenlijk is het liedje dat je net hoorde is jarig vandaag. Is 16 jaar oud geworden. Wij gaan zometeen in het vervolg van deze ochtendshow gaan wij geld weggeven.
1: Gaan we kokeren?
0: Ja, we gaan kokeren. We
1: hebben daar heb ik zin in.
0: 10.000 euro als absolute hoofdprijs in het kokerspel. En dat kan zomaar iedere ronde vallen. Je moet alleen maar even meespelen met het spel.
1: Het ging er gisteren ook alweer uit.
0: Wij hebben gisteren, ik dacht, 1500 euro.
1: 1500 euro'tjes, ja. Lekker hoor.
0: En dat bleek een onverstandige keuze om te stoppen. Want de laatste vraag die had hij ook geweten.
2: Ja,
0: dus dan had hij de kandidaat die meespeelde had uiteindelijk zelfs de hoofdprijs van gisteren was dat 2000 euro. Had hij kunnen winnen, maar vandaag is dat misschien wel meer. Uiteindelijk maximaal 10.000 euro. Hoeveel er in de koker zit en of jij dat geld gaat winnen, dat hangt er vanaf.
1: Is het ook zo dat als er in, laten we zeggen, in koker 2 zit 2000 euro, kan koker 3 dan ineens weer 700 euro zijn? Altijd?
0: Het loopt altijd op.
1: Dus financieel neem je geen risico, laten we zeggen.
2: Nul risico. Nee.
1: Je gaat er financieel niet op achteruit.
0: Nee.
1: Per koker.
0: Nee, het enige is dat als je de vraag fout beantwoordt, dan ben je alles kwijt.
1: Ja, maar krijg je nog een staatslot.
0: Dat zeker.
1: En daar kan je een hoop centjes mee winnen.
0: Poeh. Nou ja, eigenlijk is dat... daarom zou je al meedoen. Ja. Nou, zometeen rond 8:15 spelen we het kokerspel en maak je kans op dat prachtige geldbedrag.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
11: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
14: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: 538 Nieuws. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook echt Russische drones waren, dat is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland, die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Het vliegtuig met een derde passagier is geland op Gran Canaria. Hotels die een zaak zijn begonnen tegen Booking.com hebben het beslag laten leggen op een deel van de administratie, dat meldt het FD. De 15.000 hotels zeggen dat ze niet meer bij hun facturen kunnen. Die hebben ze nodig om Booking aan te pakken. Ze stellen dat ze te veel commissie hebben betaald. Gaan we naar het weer. De dag begint zonnig. Later wolken, enkele buien ook. Het wordt 14 tot 16 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Ja. Files dan. Rick weet waar. Begin op de A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug. 49 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem Utrecht bij Driebergen. Voorwerp op de weg en de vertraging 40 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel. Ongeval geweest met een vrachtwagen helaas. En de vertraging 46 minuten.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
6: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
7: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: 7 mei en muziek van Anouk is hier. Are you kidding me?
1: Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt, dat jij er tussendoor gaat zitten lullen.

0: Are you kidding me? Hey, goed serieus. Anno Cordio.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Maar zijn nog muziek eigenlijk? Maar jazeker. Of ze echt met nieuwe muziek bezig is, weet ik niet. Maar ze treedt nog wel op, dacht ik.
3: Ja, als hij kijkt aan het begin van het jaar met de manager, hoeveel geld heb ik nodig? Ja. En op basis daarvan boekt ze wat optredens. En als dat,
4: het is wel jammer. Ik vond haar wel zo'n beetje de rock chick van Nederland, toch?
0: Ja, is ze nog steeds.
3: Ja, ze had het laatste album was zo'n ingewikkeld ding.
0: Ja. Ze heeft ook zo'n Nederlandstalig album gemaakt.
3: Ja, maar dat laatste was zo'n soort dubbelaar met allemaal klassieke stukken, toch?
0: Ja, beetje jazzy ook.
3: Ja, beetje ingewikkeld.
5: Prachtige stem wel, hè?
0: Geweldig, geweldig artiest. Anna Gemrere, die vertelde bij RTL Tonight wat volgens haar nu de meest aannemelijke oorzaak is van de uitbraak van het Hanta-virus op het cruiseschip.
6: Dat zij, voordat zij aan boord gingen van dit schip, de natuur in zijn gegaan en zijn gaan vogelspotten. En volgens de autoriteiten van Argentinië zijn ze daarbij langs een stortplaats gekomen waar veel ratten zijn. En daar hebben ze mogelijk dan die virus ingeademd die dan als stofdeeltjes eigenlijk van die uitwerpselen van die ratten daar dan rondzweven.
0: Ja, dat zou dan nu de oorzaak zijn. Daar zou het vandaan komen. Want er is slechts één variant. Er zijn 60 verschillende soorten, maar er is één variant die is overdraagbaar.
5: En hebben ze net die.
0: Hebben zij net die te pakken.
5: Ja.
0: Ron Jans, die stopt aan het eind van dit seizoen als voetbaltrainer. Gisteravond zat hij aan tafel bij Eva Jinek, waar hem werd gevraagd hoe hij zichzelf als trainer zou omschrijven.
7: Ja, soms vraag ik me af of ik een trainer ben. Ik vind het gewoon heerlijk om mensen zichzelf te laten kennen, ontdekken waar ze goed in zijn. En daar probeer ik ze bij te helpen, maar ik probeer ze ook zelf verantwoordelijk te maken. En daar ben je als trainer alleen maar dienend eigenlijk in.
8: Dat is waarom je zegt, ik vraag me af of ik überhaupt trainer ben. Ik ben alleen maar om die connectie te maken of zo.
7: Nou, dat doe ik mezelf ook wel wat tekort.
8: Ja.
7: Maar ik denk wel dat mijn passie en mijn hart vooral ligt bij mensen, maar vooral ook mensen samen laten spelen.
0: Ja, lieve man is het toch, Ron Jans.
3: Ja, Ron Jans keukenrol.
4: Ach, houd op met die keukenrol. Ik zo verschrikkelijk flauw. Ik was alweer, weet je wat is? Dit ben jij exact, hè? Iedereen was het alweer een beetje vergeten, die keukenrol. En wat zeg jij? Ron Jans keukenrol.
0: Volgende week barst het Eurovisie Songfestival los. Maar ja, Nederland is er niet bij.
3: Lekker rustig.
0: Victor Vlam vertelde bij Nieuws van de Dag dat een boycott volgens hem echt nul zin heeft.
9: Voor iedereen in Europa is het exact hetzelfde als altijd. Er is niks anders aan. Ook voor ons in Nederland. Het wordt gewoon uitgezonden. Alleen het enige verschil is dat er dus geen Nederlandse act aan meedoet. En dan vraag ik mezelf af, wat in godsnaam hebben wij gedaan? Wij hebben heel veel Nederlanders een pleziertje opgenomen die het gewoon leuk vinden om naar dat Songfestival te kijken. En het maakt 0,000 impact. Dit was voor niks. Dit slaat nergens op. Dit begrijpt niks. Dit was waardeloos.
0: Maar
5: het scheelt wel veel geld, toch?
3: Nou, uiteindelijk gaat de NOS het uitzenden of de NTR. Wat is het?
5: Maar je hoeft niet wat er naartoe te sturen.
3: Is uiteindelijk bekend geworden wie gegaan zou zijn voor Nederland als we wel mee hadden gedaan?
4: Nee, is niet bekend geworden, toch?
3: Is dat niet uiteindelijk een dingetje geweest?
0: Was dat niet Davina Michel uiteindelijk?
3: Zou die gegaan zijn? Ik weet het niet.
4: Die is toch een keer geweest, of niet?
3: Nee.
4: In Rotterdam niet?
3: Nee, dat was Django McCoy.
0: Ik dacht dat Davina Michel dat die op de nominatie stond.
3: Zou dat gegadigd zijn om
0: te gaan? Maar dat is uiteindelijk. Het is niet gecommuniceerd, hoor, dacht ik. Er is wel naar gespeculeerd wie het dan zou kunnen worden.
4: Ja.
0: En zij wil ook natuurlijk gaan.
4: Ja.
0: Ik dacht dat zij
4: het. Oké, ik dacht nu jij het zegt.
3: Zij, laat maar zeggen, volgend jaar gaat, was zij het zeker. Dat houden ze natuurlijk droog.
4: Ja, dat houden ze.
0: Ja, het is niet dat ze dan zeggen van nu ga je niet meer.
4: Want volgend jaar gaan we wel weer. Als
3: natuurlijk.
0: Dat denk ik wel.
4: Maar moet je dan nog voorronden spelen? Of wat,
3: Er is dan zo'n commissie wijze mensen die uit die bandjes allemaal wat kiezen.
4: Ja, maar mag ook maar zomaar Europees weer meedoen dan?
0: Nee, doe mee aan die voorrondes. Je hebt de eerste halve finale.
4: Oh ja.
0: Je zit in de een of de andere halve finale.
3: Ja, dinsdag. Ja.
0: Behalve als je bij de Big Five hoort en heel veel geld betaalt.
3: Ja, en Australië.
0: Oh ja. 9 over 8 is het. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow voor donderdagmorgen, de 7e van mei. Met zometeen dus het kokerspel dat we gaan spelen.

0: Coldplay, Higher Power bij 538. Het is kwart over acht geworden. Goedemorgen op deze donderdag, die de dag voor de waarheid gaat zijn voor Ali B. Want nadat de rechtbank hem in 2024 veroordeelde tot een gevangenisstraf van 2 jaar... diende afgelopen maanden het hoger beroep. Het Openbaar Ministerie heeft de druk opgevoerd en eist nu een celstraf van 2,5 jaar voor de 2 verkrachtingen en
1: een aanhouding. Wat is jouw gevoel erbij?
0: Ja, ik denk wel dat hij straf gaat krijgen, maar...
2: Wat is nou het verschil tussen, even los van het verschil tussen de zaak Borsato en Ali B? Je hebt toch wel het idee, als je naar de publieke opinie kijkt, ja, dat men ook over, bij Borsato over, nou weet je, meer sympathie of zo.
1: Meer ja, mantel de liefde.
2: En bij Ali B dat iedereen denkt van joh, klerenleier, ik hoop
3: en,
2: dat...
3: En ja, hangen.
2: Dat is toch hoe dat werkt, hè?
0: En het zijn natuurlijk ook bij Ali B zijn het meerdere beschuldigingen. En bij Marco was het slechts 1 persoon waar het om ging.
2: Dat is waar, dat is
0: dat
2: waar.
0: Dat maakt ook wel een verschil. Ali B die blijft alle beschuldigingen overigens ontkennen.
2: Ja.
0: Hoopt op volledige vrijspraak. We schakelen nu live over naar het gerechtshof in Amsterdam. Daar staat shownieuwsverslaggever Janine Schuinders. Janine, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is er al publiek en volk daar? Want het was vorige keer was het natuurlijk echt een haag van journalisten waar Ali B doorheen moest.
4: Nou, hij zal er zelf niet bij aanwezig zijn vandaag. Dus ik verwacht wel dat het iets minder druk zal zijn. Maar er stroomt zo af en toe al inderdaad wel wat pers hier naartoe. Want iedereen wil toch wel graag even weten van zijn advocaat, die er wel bij wil zijn, Bart Swier, waarom de cliënt er niet is. En iedereen wil natuurlijk wel even live die uitspraak volgen. Dus ik denk in de loop van de ochtend, het is natuurlijk nu nog vroeg, 10 uur is die uitspraak, zal het hier nog steeds wel wat drukker worden met camera's en fotografen en schrijvende. Pers,
2: maar is het bekend of Ali in het land is? Of er gaan ook verhalen dat hij hier helemaal niet zou zijn?
4: Nou ja, dat hebben we niet bevestigd gekregen. Maar de Juice Channels die hebben er op een gegeven moment een bericht uit gedaan van is hij in het land? En toen hebben zij tips gekregen dat hij bij voetbalwedstrijden en zo gezien zou zijn. Dus hij is, hij schijnt wel in het land te zijn.
0: Okay,
4: maar waar precies? Of in de buurt of in een café hier vlakbij? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar waar hij is, dat weten we niet.
0: En het zou niet zo kunnen zijn dat hij toch op het laatste moment besluit om wel aan te haken?
4: Dat kan absoluut. Dus daarom blijf ik in ieder geval ook tot iets voor 10 blijf ik hier buiten staan. Want dat heeft hij natuurlijk de laatste dag heeft hij dat ook gedaan. Toen is hij via de andere kant naar binnen gekomen.
0: Oh, ja.
4: En toen zaten wij allemaal de verkeerde kant op te kijken. Alleen mijn cameraman had als enige toen het shot dat hij toch nog even naar binnen glipte. Dus kijk, ja, je weet het maar nooit met Ali B. Misschien heeft hij toch zoiets van, nou, ik wil er toch wel bij zijn. Hè? Want dat is ook wel een beetje uit respect voor het hof en uit respect eventueel voor de aangeefster, dat je dan toch, als je erbij bent geweest bij de inhoudelijke behandeling, dat je dan ook de uitspraak hoort.
0: Want de aangeefsters, die zijn er wel bij vandaag?
4: Nee, die zijn er ook niet bij.
0: Is de rest er wel? Nee, anders kunnen we het gewoon schriftelijk afdoen.
4: Die zijn er wel inderdaad. Nee, de advocaat van Ali is er, Bart Swier, en de advocaat van Naomi, dat is het meisje van de schrijverskamp, die zijn aanwezig. En de andere twee advocaten, Sebas Dijkstra en Rutte Jager, die zullen niet bij aanwezig zijn vandaag. Ook, het Hof verwacht ook maar dat het maar 30 minuten duurt. Hè, dus zo lang duurt het ook niet.
0: Snel?
3: Nou, 30 minuten, maar het is alleen maar uitspraak, toch?
4: Ja, maximaal 30 minuten hebben ze gezegd.
0: Ja, maar dus, ze onderbouwen misschien dat toch ook even, denk ik?
4: Absoluut, dat denk ik wel. Zeker omdat er het is geen schriftelijke uitspraak, er zijn camera's bij, dus dan doen ze de uitgebreide versie doen ze eigenlijk. Misschien pakken zij hun moment natuurlijk dan ook eventjes.
0: Nou, volg jij deze zaak ook al een hele tijd. Wat is jouw verwachting?
4: Nou ja, wat ik denk, kijk, dit is natuurlijk gewoon hoe het gerechtshof al het bewijs wat er ligt weegt. Maar ik kan mij niet voorstellen als er een goed onderbouwd vonnis van de rechtbank ligt en dat hij veroordeeld is tot 2 jaar cel, dat ze nu zeggen van vrijspraak. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nee. Dus ja, of het inderdaad het 2,5 jaar cel wat er geëist is door het Openbaar Ministerie, of dat het minder wordt, dat is inderdaad koffiedik kijken. Kijk, ze hebben Willem natuurlijk graag veroordeeld hebben voor 2 verkrachtingen en 1 aanranding. Uiteindelijk is hij door de rechtbank is hij veroordeeld voor poging, verkrachting en verkrachting. Dus dat is natuurlijk ook, er waren 2 dingen bij de rechtbank en 3 dingen willen ze hem graag veroordeeld hebben bij het gerechtshof. Mm. Dus daar kan ook natuurlijk nog wat in zitten. Maar ja, het is koffiedik kijken, maar ik kan me nogmaals niet voorstellen dat hij nu ermee wegkomt, helemaal.
0: Oké, nou, om 10 uur is daar de uitspraak. Dan hebben we nog een andere BN'er die zich moet verantwoorden.
2: Een deurtje verder.
0: Is dat bij dezelfde rechtbank ook?
4: Nee, dat is even gas geven. Dat is even naar Den Bosch. Maar het lijkt wel of ze het op elkaar hebben afgestemd, want 10 uur is dus inderdaad de uitspraak van Ali B. En om 2:30 is de uitspraak in Den Bosch. Dus dan gaat de hele goede gemeenschap van de pers die gaat daar naartoe.
0: Voor Peter Gillis, en, voor alle duidelijkheid.
4: Ja, voor Peter Gillis inderdaad. En die krijgt een dubbele uitspraak om zijn oren. Dat is de uitspraak van Nicole Kremers, de mishandelingszaak. Ja. En de belastingsfraudezaak. En dat zijn ook pittige eisen die hij om zijn oren heeft.
0: Welke eisen?
4: De eis van de mishandeling van Nicole Kremers is 140 uur taakstraf. Mm-hmm. Het Openbaar Ministerie heeft 1,5 jaar cel geëist in de belastingsfraudezaak. En 1,4 miljoen moet hij terugbetalen. Zo. Zo. Het is natuurlijk wel bizar, hè, dat je voor mishandeling 140 uur taakstraf.
0: Nou, dat wou ik net zeggen.
4: Ja. En dan doe je de staat wat aan en dan mag je 1,5 jaar gaan zitten.
0: Nee, maar goed. Niet met de Belastingdienst. Moet je.
2: Met de Belastingdienst.
5: Wat denk je dat daaruit komt? Moet hij zitten?
4: Ik denk het wel. Nou ja, hij is in eerdere, en daar loopt nu het hoge beroep van, want er zijn meerdere belastingsfraudezaken. In het hoge beroep, of in de eerste, andere zaak van belastingfraude, ja, is hij veroordeeld al tot 1,5 jaar cel. En dit is een andere zaak, hè. Dit gaat over een andere periode vandaag, de uitspraak. Die mishandelingszaak, dat was ook wel redelijk duidelijk voor het Openbaar Ministerie in ieder geval. Het is er liggen politierapporten ook die zijn daar geweest, zeg maar, toen de melding van een mishandeling van Nicole daar binnenkwam. Die zijn daar geweest. Dus ja, het is, ook dat is weer koffiedik kijken of hij inderdaad daarvoor veroordeeld gaat worden. Maar als hij al voor een eerdere keer voor belastingfraude veroordeeld is, zou dat ook maar zomaar kunnen. Maar die is er dus wel bij. Ik heb hem gisteren nog heel even gesproken en die zei van, ik loop er niet voor weg.
0: Nou, zei waarschijnlijk Petertje loopt er niet voor weg. Wat zegt hij nou ook al?
4: Petertje loopt er niet voor weg. Dat zegt hij inderdaad vaak. Ja. Maar het bizarre is dus, om 1:30, hij kan gewoon blijven zitten in dezelfde zaal, alleen de rechters wisselen. Oh. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Maar goed. Ja.
0: Een drukke dag voor jou, Janine. Fijn dat je ons even het woord wilde staan. En succes zo dadelijk.
4: Dankjewel.
0: Janine Schuinder, het gerechtshof in Amsterdam waar ze nu staat. En dan moest ze vanmiddag echt als een speer moeten naar Den Bosch. Ja. Voor die andere BN'er die ook voor de rechter staat. Een drukke dag.
6: En dit is de nieuwe Smulschijn.
0: Die is van Miss Montreal deze week. Haar nieuwe plaat.

0: West Montreal. Eerst deze week de smulschijf bij ons in deze radioshow. Was er zelf ook heel erg blij mee, dus leuk. Goed nieuw liedje heeft ze gemaakt. 8:45. Zometeen het laatste nieuws van Florentien.
1: Welke BN'er gaat het theater in? Dat hoor je zo.
0: Heel erg benieuwd. En we gaan geld weggeven. Het kokerspel wordt gespeeld. 3 kokers staan hier in de studio. Daar zit maximaal 10.000 euro in. En jij kan dat geld winnen.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
2: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
10: Het goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
12: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie!
14: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Daar heb je Huub, van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Ja, goedemorgen. We beginnen zonnig, maar later hebben we te maken met wolken en buien. Er staat weinig wind en het wordt 14 tot 16 graden. Ik zag je schrik. De files, waar staan ze?
22: Ja, het is ouderwets druk. 74 files beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden-Oost 44 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 54. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. Daar woon jij, hè?
21: Ja.
22: 31 minuten.
21: Het is 8:55 en dus tijd voor de hoofdpunten. Flo, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Veel schade na een plofkraak in Amsterdam-West. Daar is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Op beelden is te zien dat de gevel uit de winkelpand is geslagen... en dat er overal op straat brokstukken liggen. We krijgen hulp van Argentinië bij het uitzoeken of iemand het Hantavirus heeft. Ze sturen tests deze kant op. Nederlands stel dat op het cruiseschip was en is overleden... is misschien in Argentinië besmet. En Booking.com krijgt het steeds lastiger met 15.000 hotels. Die vinden namelijk dat ze te veel commissie moesten betalen. Booking zou niet meewerken aan het onderzoek... en daarom is beslag gelegd op een deel van de administratie. Mariska Bauer, ja, de vrouw van Frans Bauer natuurlijk... zet een opvallende nieuwe stap met haar populaire kookvlog. Ze brengt haar vertrouwde keuken en online succes nu naar het theater.
21: Nou, wat een leuk idee, ja. Maar Mariska, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
21: Wat ga je dan precies doen in het theater?
24: Ja, wel leuk, hè?
21: Ja.
24: Ik ga natuurlijk koken, maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik natuurlijk met publiek. Het wordt gewoon een avond alsof je een avondje bij mij op visite bent in de keuken.
21: Maar is dat leuk om naar te kijken, Mariska?
24: Ja, nou, dus niet alleen kijken, hè. Je moet wel dingen doen ook, hè?
21: Oh, het is interactief.
24: Zeker, ja. Ja.
21: Maar jij gaat een beetje verhalen vertellen en gerechten bereiden.
24: Ik ga natuurlijk ook anekdotes vertellen. Gewoon hoe mijn leven eruit ziet. Ja, gewoon, je krijgt tips. Van alles. Het is gewoon een gezellige avond uit.
23: Nou, maar gaat het publiek dan ook koken?
24: Ja, natuurlijk. Ik ga natuurlijk niet alleen die aardappel zitten schillen.
21: Maar het is...
24: Nee,
21: het is
24: dan moet ik thuis wel, hè. Thuis moet ik wel alleen de aardappel schillen.
21: Ja.
24: Maar in het theater ga ik dat natuurlijk niet doen, hè.
21: Maar het is letterlijk een kijkje in de keuken bij de bouwers.
24: Ja. Ja. Ja.
21: En je vertelt een beetje persoonlijke verhalen. Je deelt tips voor in de keuken. Recepten worden uitgewisseld.
24: Ja, gaan lekker eten maken. Eten, nou...
21: Klinkt als een hele leuke avond uit. Tenminste, ik denk dat mensen dit heel erg leuk vinden. Even iets anders. Je bent natuurlijk onlangs oma geworden. Hoe bevalt dat?
24: Ach, dat is geweldig.
21: Ja?
24: Ach, ja, het is echt ongelooflijk. Hij was gisteren de hele dag bij ons en mocht ik oppassen. En ja, het is... Ach, ik kan me niet... Frans zei gisteravond nog, zullen we de deuren op slot doen? Zeg ik dat ze niet meer hoeven te komen.
21: Maar het is natuurlijk ook wel lekker dat je hebt eigenlijk alleen de leuke dingen maak je mee. Want op het moment dat je van nou, nu is het wel even mooi geweest, dan worden ze weer opgehaald.
24: Ja, dat is wel zo, ja. Maar ze komen hem wel heel snel weer halen, hoor. Maar het is natuurlijk een premature baby, hè. Maar hij groeit als kool. Hij doet het echt supergoed. Ja, het is echt gewoon echt fantastisch.
21: Nou, wat leuk. Trotse oma is altijd leuk om te horen.
24: Ja, heel erg leuk.
21: Ja, en dan een beetje een gek verhaal. Maar dat beeld van jullie hier, of beelden... Madame Tussaud, dat beeld van Frans?
24: Ja, daar is iets mee, hè?
21: Ja, dat hebben ze vernietigd. Heb je dat meegekregen?
0: Hè?
21: Ja.
24: En wat hebben ze er dan nu van gemaakt?
21: Ja, dat vraag ik me dus. Ik denk, misschien weet jij dat. Maar ze hebben het verhaal is dat ze het hebben vernietigd.
24: Oh, oké. Nou, ik zou echt niet weten wat ze ermee hebben gedaan dan, ja.
21: Maar daar hebben ze niet over gebeld van tevoren?
24: Nee, ik weet van niks.
0: Nou, wat raar.
21: Dat is toch gek?
24: Ja, blijkbaar kan dat. Dus ja.
0: Maar waarom zou je dat beeld weghalen of omsmelten of wat dan ook?
24: Ja, hij stond natuurlijk al een paar jaar niet meer in Madame Tussaud, hè.
21: Ah.
24: Dus dat is misschien dat ze ruimte tekort hebben achter de opslag of zo. Dat er al meerdere personen, dat noemen ze toch ruim of zo. Ja,
0: ja, ja. Oh.
21: Ja, toch een gek idee.
24: Mariska, ja, heel raar.
21: Doe Frans de groeten, fijn dat we even mochten bellen.
24: Ga ik doen, dankjewel.
21: Goeiedag, Mariska Bauer, dus de BN'er die binnenkort in het theater te zien is. En daar gaat koken voor mensen en persoonlijke verhalen delen. Nou, leuk, maar, leuk concept. Hey, wij gaan even op zoek naar iemand die het leuk vindt om op de radio 10.000 euro te verdienen. Want dat is de hoofdprijs in het kokerspel. Via 0909-30538 kun je je nu opgeven. Het zijn een hoop luisteraars die zich afvragen hoe je je aanmeldt voor dat spel. Nou, dat is dus op dit moment bellen 0909-30538. En dan maak je kans op een bedrag van 10.000 euro als jij de kandidaat wordt en de 3 vragen in de kokers juist weten te beantwoorden. Maar je moet dus wel een beetje lef hebben, want doorspelen kan je ook geld kosten. 0909-30538.

0: Een fever dream. Het is 13 over half 9 in de 538-ochtendshow. Oh, Niels zit opeens op een andere plaats.
1: Ja, we hebben de microfoon gesloopt.
0: Oh.
1: Dat is lastig bij radio, hè?
0: Als de maar hij doet helemaal niks meer.
1: Nee, ja, ik draaide hem en toen brak het snoertje af.
0: Oh, jeetje.
1: En het is hier ook niet zo gemaakt dat je een nieuw snoertje inprikt.
0: Nee,
1: de Nationale Soldeerdienst moet nu komen.
0: Nee, alles is netjes weggewerkt.
1: Ja, ja, het ziet er prachtig uit. Ja. Maar je kan ook denken, is het functioneel? Nee, dat niet.
0: Ah, joh.
1: Nee, er komt iemand nu solderen en doen.
2: Solderen is echt een kunst, hè?
1: Nou, en dat ruikt lekker.
2: Ja,
1: dat doe je met tint.
2: Tint?
1: Ja, maar je moet er iets op smeren, toch?
2: Spuug?
1: Zo met zo'n kwastje.
0: Ja, dat kan, ja.
1: Hoe heet dat nou? Dat is een bepaald vuur of zo wat je er eerst op moet doen.
2: Vuur?
1: Nee, zuur.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is toch een soort zuur met zo'n kwastje.
2: Oh. Ja, de laatste keer dat ik heb gesoldeerd is zo'n tijdje geleden.
1: Jij hebt je kwastje al even niet gegeven. Nee,
2: niet om te solderen.
0: Nee. De Staatsloterij die bestaat dit jaar 300 jaar, wordt groots gevierd. Daarom onder andere de Staatsloterijshow bij SBS 6.
1: Ja, zaterdagavond, hè?
0: Ja, om 8 uur start dat met Helene Hendricks. Die spreken we daar overigens morgen over. Maar in aanloop daar...

0: bedrag dat je kunt winnen hangt wel een klein beetje af van de bedragen in de kokers. Maar we gaan erachter komen hoeveel daar deze ronde in zit. En degene die daar kans op maakt is Nanja uit Schiedam. Goedemorgen, Nanja.
1: Hi, goedemorgen.
0: Nanja Bakker.
1: Ja, helemaal.
0: Is de normaal gesproken leerkracht.
2: Aha.
1: Ja,
2: moet je dan niet, het is 9:15.
3: Ja, moet je ze binnen roepen.
2: Dan moet je de deur niet open doen.
1: Nee, ik ben vrij vandaag. Ik ben part-time.
2: Lekker, lekker. Kijk.
1: Zeker. Mooi weer.
0: Er wordt een hoop van jou verwacht natuurlijk als leerkracht in dit spel, ja. Anja.
1: Ja, maar ik doe de kleutjes, hè. Dus dat...
2: Ja, maar je moet ook de slag bij Waterloo...
0: Het zijn 3 vragen waarin jouw algemene kennis wordt getest. Je mag na iedere vraag stoppen, maar ja, hoe langer je doorspeelt, hoe meer geld je kunt verdienen. Uiteindelijk is de hoofdprijs 10.000 euro. Je hebt 8 seconden om te antwoorden. Doe dat binnen die 8 seconden. Want ben je later dan de tijd, dan het klokje dat loopt, dan kunnen we helaas geen geld uitkeren.
1: Oké.
0: Nou ja, verder zou ik zeggen, doe gewoon ongelooflijk je best en probeer zoveel mogelijk geld te verdienen.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Nou ja, daar gaan we. Koker 1. En inmiddels is Sophie weer bij de kokers gaan staan.
4: Ik pak hem erbij.
0: De grote vraag is allereerst, hoeveel geld zit erin?
4: In koker 1 zit 200 euro.
2: Zo.
3: Om te beginnen.
2: Lekker.
0: Dat is een begin. Ja,
2: maar dat is een cadeautje.
0: Ja, maar dan vraag ik me ook af, is de vraag die hoort bij 200 euro...
3: Is die ook makkelijk?
0: Is die makkelijker?
4: Ik denk het wel.
0: Oké.
4: Ja.
0: Zit jij er klaar voor, Nanja?
1: Ja.
0: Hier
1: ja.
0: Komt je vraag.
4: Van welk land verloor Nederland de WK-finale van 2010?
1: Oh jeetje, dat weet ik dus echt niet.
0: Oh nee.
4: Gok wat.
0: Oh, noem iets.
1: Spanje?
0: Spanje?
2: Zeg jij Spanje?
0: Serieus, is dit een gok?
1: Ja, dit is een gok.
0: Het is goed!
1: Ja. Oh jeetje.
0: Ja, ik denk dat je het gewoon stiekem ergens wel wist.
3: Nee.
2: Ja, je onderbewust.
0: Ja, dat denk ik.
2: Tuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Het was Spanje inderdaad. Ja, we worden er liever niet meer aan herinnerd. Maar
3: was
0: het was
3: dat
0: wel
3: die teen?
0: Zo. De teen van Casillas.
3: Oh ja.
0: Ja. Hé, hey, Nanja, 200 euro zijn binnen.
2: Nou, moeilijker dan dit kan het worden.
0: Nee, in jouw geval wordt het misschien
1: ik
0: alleen maar makkelijker.
1: Ik kom wel vragen dan meer, hè?
0: Ik denk, maar ik weet het natuurlijk niet zeker... maar ik denk, we hebben nu 1 sportvraag gehad.
2: Ja.
0: Nou, nu naar een ander onderwerp.
3: Denk het ook.
0: Durf je de tweede koker te spelen?
1: Ja hoor.
0: Dan gaan wij de tweede koker openmaken.
3: Oh. Ik ben zo benieuwd.
0: Ik ook.
4: Nou, we maken best een grote sprong nu. Hierin zit 1000 euro.
1: Zo!
0: Hey, now we're talking.
3: Wat?
4: Klaar voor de vraag?
0: Nou ja, daar komt hij aan. De vraag in koker 2.
4: Wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland?
1: Oh nee, ik
0: krijg
1: helemaal Haarlem.
0: Haarlem?
2: Weer een gokje.
4: Ja, wel weer goed.
0: Ja! Yeah! Yeah!
2: Yeah! Wat goed.
0: Maar je maakt het wel spannend dan,
3: ja?
1: Ja.
2: Maar Tim, jij zegt de hele tijd maximaal 10.000 euro.
0: Ja.
2: We zitten nu op 1000, dus...
0: Ja. Ja, je zou denken, dan is die laatste...
2: Dan hebben we hebben nog een marge van hier tot...
0: We gaan een grote stap maken, maar wij weten dus ook niet hoeveel geld er in de laatste koker zit.
2: Nee, maar...
1: Ik ga het gewoon doen.
2: Ja!
4: Oh, yes, eindelijk koker 3!
0: De derde koker, die hebben we nog helemaal niet gespeeld in de ochtend.
4: Koker 3. Die gaat ook echt moeilijker open. Die is nog niet zo vaak open geweest.
0: Hoeveel geld zit erin, Sophie?
4: Hierin zit 3000 euro.
2: Oh,
0: Nanja, 3000 euro.
1: Eetje.
0: Ben je klaar voor de laatste vraag?
2: Ik hoop het.
1: Ik hoop het.
3: Ik hoop het ook.
0: Dit is je vraag.
4: Komt-ie. Welke Nederlandse film trok met ruim 3 miljoen bezoekers... de meeste bezoekers ooit in Nederlandse bioscopen?
0: Nederlandse film.
1: Turks fruit, die weet ik wel.
0: Turks fruit? Is dat goed?
4: Dat is goed!
0: Dat is goed! Nee, ongelooflijk! Wat waanzinnig goed gespeeld.
2: Zo.
1: Yeah.
2: Vind ik echt knap.
0: Dat is echt waanzinnig knap.
1: Ja, maar wij zijn gisteren ook naar het Soldaat van Oranje geweest. Hè? Dus druk gehouden en zo.
2: Wat goed zo.
0: Nou, dit is echt niet normaal. Eigenlijk wist je alleen de moeilijkste vraag. Daar komt het op neer. Dit is geweldig gespeeld. Jij wint een geldbedrag van 4000 euro. En dit geldbedrag... 3000 euro, sorry. Ja, dit geldbedrag wordt je aangeboden door de staatsloterij. En de prijs wordt ook nog vergezeld door een staatslot.
2: Zo.
1: Nou, superleuk. Nou, daar win ik helemaal de hoofdprijs mee dan. En dan komt het goed.
2: Hey.
0: Fantastisch. Nanja, veel plezier met de centjes.
1: Ja. Dankjewel. Fijne dag nog, jongen.
0: Ja, nou, wat spannend.
2: Zo.
0: Niet normaal. Ik vind het wel knap dat hij dat ze de laatste vraag gewoon wist. Nanja gaat er dus vandoor met 3000 euro hier in dit spel. Het kokerspel op 538. En morgenochtend spelen we een nieuwe ronde. En als je niet kan wachten tot morgenochtend, dan zou ik lekker luisteren naar de middagshow. Maar dat was je toch al van plan. Want vanmiddag raak.

0: Having Four van Kensington in de ochtendshow van 538. Terwijl de studio hier zich vult met de geur van soldeertin.
1: Ja.
0: Er wordt op dit moment wordt, de microfoon wordt in elkaar gesoldeerd weer. Kleine draadbreuk, maar het wordt opgelost. Overigens, we hadden het net over dat vet of zuur, of nou ja, hoe je het ook noemt. S39 is
1: oh,
0: dat.
1: Ja. Oh ja, ja, ja.
0: Dat je op een soldeerwerkje smeert. Soldeervet of S39?
1: Voor mij moet je echt wel een beetje een pietje precies zijn om te kunnen solderen.
0: Nou, ik zie het hier voor mijn ogen gebeuren. En inderdaad, je moet daar waarschijnlijk een pietje precies voor zijn. Lukt het een beetje?
1: Pietje. Ja.
0: Straks spelen wij begin de dag met een mooi bedrag. Je maakt kans op €538 als je zometeen de stem weet te raden. Zal ik even een kleine preview doen van de stem waar we zometeen mee spelen? Het is denk ik wel voor veel mensen een bekende stem, maar je moet er net even opkomen. Dit is vandaag de opgave. Luister.
2: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: Wie is dat? Daar ga je straks achterkomen.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
5: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek

0: Corendon.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
6: Niet bij mij, tv is te klein.
7: En ik heb geen barbecue.
8: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
14: Are you drinking my Müller milk protein?
15: No.
16: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria eigenlijk een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met 2 opvarenden van het schip landde gisteravond al. Een afscheidsbrief die waarschijnlijk van Jeffrey Epstein was, is vrijgegeven. Hij zou hem hebben geschreven vlak voor een zelfmoordpoging in 2019. Die mislukte, maar een paar weken later maakte hij alsnog een einde aan zijn leven. Een celgenoot van Epstein vond het briefje en tot nu toe hield de Amerikaanse justitie het geheim. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. En dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die je vaak betaalt langs de snelweg, is gedaald met 1 cent. Naar €2,63 per liter. En ook de dieselprijs is ietsje gezakt. Gaan we naar het weer. De dag is zonnig begonnen, later wolken, enkele buien ook. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Dankjewel Flo, files dan. En Rick weet waar je ze tegenkomt. 49 files beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenberg 34 minuten. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug 44. En de laatste is de A28 Assen Hogeveen bij de brug over het Oranjekanaal. De vertraging 49 minuten.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof...

0: in hun eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Nou, in principe gewoon in de studio. Lost Frequencies, where are you now?
1: Test,
0: in,
1: test.
0: Doet
1: test,
0: hij het?
1: Ja, oh, veel mensen dachten lekker, laat die microfoon
2: ja, heel veel mensen.
0: He, wat lastig. Het viel mij ook wel op dat ze opvallend lang naar een soldeerbouw moesten zoeken. Die stond achter slot en grendel. En ja. Nee, de microfoon doet het weer, dus dat is erg fijn. Snel geregeld. Wij gaan voor begin de dag met een mooi bedrag op zoek. En we hebben hem net al even laten horen. En er waren veel luisteraars die hem al dachten te herkennen, deze stem.
3: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: Wie is dat?
1: Oh, ik twijfel nu.
2: Wispelturig?
3: Kijk, ik ben heel wispelturig.
1: Rug.
0: Ja. Wie heb je daar gehoord? Dat is eigenlijk de vraag. Wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. Het rad wordt zo dadelijk de studio binnengebracht. Daar gaat aan gedraaid worden door Sophie. En die heeft beloofd dat het echt... Die heeft, nou, in ieder geval beter dan de afgelopen dagen.
1: Ik heb wel het idee, grappig, dat Sophie... Alles wat we met geld doen, dat beheert Sophie in dit programma. Ja,
2: dat is wel
1: de penningmeester?
4: Nou, dat is over het algemeen een heel slecht idee... om mij de verantwoordelijkheid over geld te geven. Maar ik ga inderdaad mijn best doen.
0: Dit is het geld van anderen, hè?
4: Dit is het geld van anderen, dat geef ik wel heel graag uit.
0: Via 0909-30538 mag je nu bellen. Dan ben jij zo meteen misschien de kandidaat en begin de dag met een mooi bedrag. En is jouw antwoord juist, dan wordt er aan het rad gedraaid... en maak je kans op €538. Dit is de stem.
3: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: En 0909-30538 is het telefoonnummer. Bel maar voor begin de dag met een mooi bedrag. Taylor Swift, Open Light.

0: Het is 9:50. En
1: we zijn laat.
2: Ja.
0: Ja, we zijn heel laat. Hoe kan dat nou?
1: Dat maakt niet uit.
0: Nee, is ook veel meer
1: gezellig. Gezellig.
0: Dit is onze stem.
3: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: Nou, het is niet onze stem. Het is de stem van...
2: Nee,
0: dat is eigenlijk de vraag.

0: moet het lot jou een klein beetje gunstiger zin zijn. En Sofie een beetje de best doen ook natuurlijk. Ja, we geven jou iedere keer de
1: schuld. Sofie kan er ook niks aan doen.
2: Nee, ik draai hard en zacht, hè, maar niks werkt tot nu toe.
0: Vandaag gaat het goed komen, ik voel het. En Brandon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij gaat zo meteen gewoon dat geld verdienen. Tenminste, als je even de juiste naam noemt. Want wie hoor je hier?
4: Kijk, ik ben heel wispelturig.
3: Heb Jade Anna in mijn gedachten.
0: Jade Anna.
5: De influencer.
0: Ja.
3: Ja, klopt.
0: Brandon. Het is helaas niet goed.
3: Jammer.
0: Ja, spijtig, man.
3: Helaas.
0: Ja, hey, mooie dag, hè?
3: Evelyn. Hoi, hoi.
0: Dennis dan, een kandidaat die ik mag proberen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Wie hebben we hier gehoord, Dennis?
6: Ik denk Maxi Meiland.
0: Maxi,
1: zit wat hoger in de stem, toch?
0: Even luisteren.
4: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: Nee. Is niet goed, Dennis.
6: Dat is jammer.
0: Ja, man. Sam dan, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Allemaal mannen die bellen vanochtend. Ja.
7: Wie is natuurlijk... Sorry.
0: Ja, wie is het, denk jij?
7: Dit is natuurlijk Monica Geuze.
0: Monica Geuze? Dit?
4: Kijk, ik ben heel wispelturig.
0: Nou, dat is helemaal goed.
8: Nee! Hoppa! Is dat even lekker? Is dat even lekker?
5: Wat een draai is dit.
0: Ik denk dat jij nog nooit zo hard gedraaid hebt.
2: Even keer echt hard. Misschien is dat het
0: Welk bedrag gaat Sam winnen in begin de dag met een mooi bedrag?
5: Nou...
0: Het rad loopt nog steeds en jij wint...
2: Yes! €538.
0: Dus dat is de truc. Dat, ja, €538.
7: Kijk, zo begin je de dag pas echt lekker.
0: Hey, maar dat is een mooi bedrag.
7: Heerlijk.
0: Wat ga je ermee doen?
7: Ik zou in de zomer komen staan.
0: Ja.
7: Ik heb een mooi reisje gepland over een tijdje. En gewoon lekker op het terras, denk je.
0: Ik ben bang dat het helemaal goed gekomen met het geld. We gaan dat naar je toe sturen en wensen jou er heel veel plezier mee.
7: Yes, hartstikke bedankt.
0: Oké dan, hoi hoi.
5: Bye bye, man.
0: Ah, wat is het toch leuk om geld weg te geven.
1: Ah, dus
0: we hebben al €3000 hebben we betaald aan iemand. Zojuist hebben we €538 overgemaakt.
5: Maar wij zijn ook de gulste ochtendshow van Nederland.
0: Nou, dat lijkt haast wel, ja. Goed, de ochtendshow met muziek van Homewrecker. Homewrecker.

0: Thunder, homewrecker in de ochtendshow. Het is 9:45. Straks hier onder andere het laatste nieuws dat voor je klaar staat. Sommieus onderweg, Armin van Buren en meer.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Amsterdam.
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
17: Play.
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
17: Zoé!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
17: Yes!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Amster.
0: Goedemorgen, dit is 538, het weer voor vandaag. We beginnen zonnig, later wolken en enkele buien. Er staat weinig wind en het wordt 14 tot 16 graden. En dan een overzicht van de files.
22: Staartje.
0: Waar staan ze?
22: Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. 21 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 39. De N338 Doesburg-Westervoort bij Afrit Westervoort. 28 minuten. En flitsers op de A4 Heiningenberg-op-Zoom bij Halsteren 229.0. A4 Leiden-Amsterdam bij Weteringbrug 20.8. En de laatste is de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam 46.2.
0: 2:30. Hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Op Schiphol is het vliegtuig geland met aan boord een zieke opvarende van het cruiseschip Hondius. Hij heeft symptomen van het hantavirus. Twee passagiers die gisteravond aankwamen liggen in het ziekenhuis. Na het opblazen van een geldautomaat in Amsterdam-West wordt gezocht naar twee verdachten op een scooter. De plofkraak zorgde vannacht voor een ravage. De complete gevel is eruit geblazen. En de gedaalde olieprijzen van gisteren zorgen nu ook voor een iets lagere prijs aan de pomp. Hey. De landelijke adviesprijs, ja, goed nieuws, voor 1 liter benzine is met 1 cent gedaald. Niet heel veel, dus €2,63.
0: Nou, doe er je voordeel vandaag. Dankjewel Florentien voor dit moment. Sommieus hier.

0: Armin van Buuren en Mr. Props. Another you hier.
1: Zou die Mr. Props tegenwoordig doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Jij stelde hem net buiten de uitzending om. En ik dacht, ik zoek eventjes op Google wat dingetjes over Mr. Props. Maar een van de artikelen die ik tegenkom, en ik denk dat we niet heel veel, of tenminste medelijden moeten hebben met Mr. Props, is een artikel op QuoteNet. Ook voor multimiljonair Mr. Props. Mo money, mo problems.
1: Echt waar? Want hij woonde voor mij in Almere, daar kwam hij vandaan.
2: Ja. Maar had hij toen ook niet...
1: Hij zat in zo'n jeugdbende, was neergeschoten.
2: Ja, dat is ook zo. Maar is deze plaat ook uiteindelijk niet in Amerika een grote hit geweest?
1: Ja.
2: En dan verdien je natuurlijk lekker centjes.
0: Ja, blijkbaar. Hij is...
2: Leuk toch?
0: Ja.
2: En ja, dan hoef je op zich je wekkertje niet te zetten.
0: Hij schrijft hier in het artikel dat hij zich bijzonder voelde toen hij de grens van 10 miljoen euro passeerde.
2: Oh. Dus nou, dat is, ja. Dan weet ik hoe dat volgende week... Ja. Het zal toch wat zijn dat je op een gegeven moment gewoon een keer...
1: miljoen.
2: Nou ja, maar ook mensen, dat je 10 miljoen, dat je inlogt en ziet, dan word je toch gek?
1: Ja, 10 miljoen.
0: Bijgeschreven. Ja.
2: Dat is toch bizar? Wat een bedragen of niet flow.
3: Ja, wat je daar allemaal van kan doen. Ik weet het wel eigenlijk.
0: Nou, wat zou je doen?
3: Nou, ik zou ermee denk doen? Ik gaan investeren in huizen.
1: Nu nog?
2: Waarom nu?
1: Ja.
3: Ja, je moet toch wat doen. Ik ga eerst reizen.
2: De verhuur is toch helemaal niet meer.
1: Rendement is nul op huizen, hè?
0: Jij zou ook stoppen met werken, denk ik.
3: Ik wil wel iets blijven doen, hoor. Ik zou niet helemaal stoppen, nee.
2: Maar wat zou je dan blijven doen?
3: Nou, ik vind wat ik nu doe heel erg leuk, dus ja.
2: Dan zou je dat een beetje part-time gaan doen.
3: Ja, misschien...
1: Alleen om 10 uur.
3: Nee, ik ben ochtendmens. Nee, dus dat weet ik niet. Maar ik zou wel wat meer...
2: Vrijheid.
3: Vrijheid, ja.
2: Ja,
3: het geld koop je natuurlijk vrijheid. Ja. Vooral.
0: Ja.
3: Het zit... En jullie dan?
0: Ja, lastig.
2: Ik zou denk ik gewoon blijven doen wat ik nu doe.
0: Ik denk, dat denk ik dus ook.
2: Het lijkt me zo vreselijk om thuis te komen.
3: Ja, dat lijkt mij ook.
2: Dat je gewoon elke dag dat je wakker wordt en niet denkt... je moet wel iets om handen hebben. Ja, dat is het.
3: Ja, je moet leven.
2: En ook als je niet
3: meer
2: werkt. Er zitten natuurlijk een aantal mensen die zeggen... ik stop met werken. Je wereldje wordt zo klein, joh.
3: Ja.
2: En er komen natuurlijk alleen maar van die kraaien om je heen zwermen. Die denken geld, weet je wel. Er valt wat te halen. Ik ken natuurlijk allemaal van die loesje gasten die... wil je een beetje investeren? Wil je hier even wat fondsje, hier wat geld induwen?
3: Ja.
2: Dat denk ik, hoor. Ik heb er geen ervaring.
0: Nee, dat is wel wat er gebeurt.
2: Dat is het gevoel.
0: Ja. Ik ken toevallig wel mensen die in de gelegenheid waren om op een gegeven moment te stoppen met werken. En die zijn uiteindelijk allemaal wel weer wat gaan doen. Omdat ze ook zeiden ochtends wakker worden en de hele dag niks doen.
2: Dat is
0: 3 maanden leuk. En dan
2: denk je toch, en nu?
0: Dan gaat het echt tegenstaan.
3: Ja.
0: En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat niet zo ervaren.
2: Nou ja, je hoort er ook genoeg van die met pensioen gaan. Die voelen ook echt alsof ze een soort van af... dat je niet meer ertoe doet, weet je wel.
0: Ja.
3: Mijn man die werkt dus niet meer. En die heeft soms kijkt hij wel met een jaloers oogje van... ja, jij hebt... toch wel een leuke baan. En je hebt wel leuke dingen maak je mee.
0: Maar dan gaat hij toch weer wat doen?
3: Ja, maar ik weet ook niet of die... Ja, je wil wel wat doen, maar je wil ook niet weer in een volle baan... 80 uur per week werkte hij. Ja, daar heb je dan ook weer geen zin in.
0: Nee.
3: Dus dat is lastig. Ja, nu helpt hij een beetje zijn kinderen met van alles.
2: Start-ups.
3: Ja.
2: Dat is ook zo lekker. Start-ups.
0: Maar heb jij nooit zoiets van, joh, ga wat doen?
2: Ja, jij komt dus thuis en zit hij thuis.
3: Hij is altijd druk.
2: Dan zit hij te wachten op je.
3: Nee, hij zit helemaal niet te wachten. Hij heeft hartstikke druk,
2: zit hij niet
3: druk,
2: op je
3: joh.
2: Te wachten?
0: Nee. Oh, ben je nu alweer thuis? Oh. Maar wat doet hij dan de hele dag?
3: Ja, wat doet hij dan de hele dag?
0: Is hij is druk.
2: Hoe laat wordt hij wakker?
3: Zijn zoon heeft een bedrijfje en daar helpt hij mee. Dus hij heeft ook een paar uurtjes zoet. En hij tennist en hij... we hebben natuurlijk... we hebben natuurlijk een huis gekocht in Spanje. En daar is hij heel druk mee.
0: Ja,
3: en verder. Ja, wat doet hij verder? Hij komt de dag prima door. Maar ik denk wel dat hij af en toe... Hij gaat heel veel vrienden langs bij vrienden.
2: Die werken ook allemaal niet.
3: Nou ja, wanneer ze dan vrij zijn. Ja, dat.
2: Oké, hebben zij ook een soort appgroepje van houdt Emiel bezig?
3: Nee,
2: nu ben jij aan de beurt.
0: Waarschuwing, Emiel is onderweg.
2: Hij zit ook niet bij... Je zou zeggen, joh, ga bij een vrijwilligersclub. Ja. Draag iets bij aan de maatschappij. Ga, ja,
3: inderdaad, joh.
2: Jullie hebben toch zo'n hertenweidje in Bergen?
3: Hertenweidje?
2: Ja, dat is toch zo'n hertenweidje?
3: Ja. Ik veel.
2: Weet
3: ja,
2: ik veel.
3: Je hebt hertenkamp, bedoel je?
0: Ja, midden in het dorp.
2: Centrum, man.
3: Ja, dat bedoel je.
2: Jij weet niet waar het is, hè?
3: Ja, zeker wel.
2: Nee.
3: Natuurlijk weet ik dat wel. Iedereen weet waar het hertenkamp is.
2: Ja, nou, dan gaat daar een beetje die hertjes onderhouden.
3: Zo, ja.
2: Ja, nou ja, draag iets bij.
3: Nou ja, ik zal het hem zeggen. Ja.
2: Of rondleidingen bij dat monument. Jullie hebben toch zo, of die kerk, wat is dat? Die,
3: Ja, die kerk, ja.
2: Dan kan hij toch rondleidingen geven. Dat is leuk. Ja, gaan we rondleiding met Emiel. Dan gaat hij een beetje wat dingen vertellen over de gemeente. En...
3: Ja, nou ja, wie weet. Ik geef de tips door. Ja.
0: Emiel die
3: maar hij is niet zielig hoor. Jullie, maar jullie schilderen hem nu af als een zielig hoopje ellende. Die niet weet wat
0: met sterk,
3: wat
0: ik denk, Emiel die ligt nu naar ons te luisteren in bed. Die is net 10 minuten wakker.
2: Die staat te juichen, te springen op zijn bed.
0: Die trekt de wekkerradio uit. Die draait zich nog een keer om. En die denkt, joh, zoek het uit. Met je hertenkamp.

0: van Simply Red hoorde je bij 538. Het is om 9:45 is het geworden. En dat betekent dat morgen hier... nu al de weken van online is te beluisteren.
1: Dat zit wel bij de dinsdag, denk ik, rond deze tijd.
0: Rob Scheep is morgen hier weer.
2: Dinsdag zitten we inmiddels 28 april. De veelbesproken opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Loosdrecht is pal naast de villa van zanger Jaap Reesema. De overlast is verschrikkelijk. Alleen al deze week ben ik meerdere malen wakker geworden van nachtelijk gekrijs bij de buren. Al dus vluchteling Vladimir. Reactie buurvrouw Anatevka. We waren eerst bang dat Jaap ons met de nek zou aankijken. Maar die heeft hij gelukkig niet. De nieuwe buren zijn voor Jaap kut. Maar voor zijn vrouw Kim kutter.
0: Morgen weer hier. Rob Scheepers, de week in One-liners.
3: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Lose Yourself in de ochtendshow, die zo goed als op zijn einde is gelopen.
1: Wat jammer.
0: Ja, dat gaat altijd snel. Maar goed nieuws, morgen zijn we er gewoon weer, joh.
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: En we moeten nog eventjes wat vraagjes beantwoorden die gaandeweg het programma binnen zijn gekomen. Even kijken, hier zegt JJ, mag ik vragen hoeveel mensen er bellen op het moment dat jullie een spelletje spelen? Want ik kom er nooit doorheen.
3: Ja. Ja, dat is een goede vraag.
0: Dat is inderdaad een goede vraag.
4: Ja, de ene keer 5 en de andere keer 100.000.
0: Ja. Wij weten het ook nooit helemaal precies. Maar het zijn soms wel heel veel mensen.
4: Maar we hebben een hoop lijnen hier. Dus blijft wel proberen.
0: Ja, maar niet iedereen komt in de studio terecht. Nee. Dus er zijn heel veel mensen die dan te horen krijgen, helaas, we kunnen je niet doorverbinden. En een aantal mensen komen dan wel in de studio terecht. Maar we kunnen ze ook niet allemaal tegelijk opnemen. Maar uiteindelijk proberen we wel zoveel mogelijk mensen uiteraard te woord te staan.
4: Het is een soort zaadcelletje. De eentje, ze zwemmen allemaal heel hard. En eentje komt bij het eitje.
3: En dan moet je nog zien te winnen.
0: Ja, dus eigenlijk als je meespeelt met een spelletje op 50 jaar, ben je gewoon een zaadcel.
4: Wie het snel zwemt, die is als eerste bij het eitje.
0: Nou, dat voor wat betreft de vraag van JJ. En dan hebben wij vanochtend een grap gemist. Daar zijn we door meerdere luisteraars op geattendeerd. Die dame die vertelde over haar vakantiebaan bij de V&D, kopjes wassen op het herentoilet. Dat is een oud grapje. Nog van voor de tijd van Rick. Die werd in Utrecht ook altijd gemaakt.
4: Nou, dan wist zij die grap ontzettend slecht te brengen, die mevrouw.
0: Maar als je kopjes wassen op het herentoilet, dat is
1: eigenlijk de plasser.
0: Dat is eigenlijk dat je dan...
4: Oh, de dop.
1: Ja. De dop. Oh, ja.
4: Oh.
0: Hadden wij inderdaad even gemist.
4: Ik had echt niet het idee.
1: Nee.
0: Het was een grapje.
4: Ah. Dus ik ga het gesprek nog eens terugluisteren. Kijk of ik dan het grapje eruit kan halen.
0: Sterker nog, ik ga het hele programma terugluisteren. Zo meteen in de auto. Leuk.
1: Oh, waar je zit.
0: Dennis.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Mindchef. Elk moment de reis.
1: Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
17: Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we
20: Aldi.
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoi.
4: Hoi.
5: Hallo.
2: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het hantavirus, meldt RTL. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Ja, het is een bemanningslid met symptomen van het hantavirus. Meerdere ambulances stonden op te wachten daar. Twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. En tanken blijft duur, maar is vandaag iets minder duur dan de recordprijs van gisteren. De gedaalde olieprijzen zorgen namelijk nu voor een iets lagere prijs aan de pomp. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine, die je vaak alleen betaalt langs de snelweg, is met een cent gedaald naar €2,63. Gaan we naar het weer. De dag is zonnig begonnen. Later wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 5.

extra reistijd. Snelheidscontrole, onder andere de A4 Leiden-Den Haag bij Den Haag 43.9. En de A4 Leiden-Amsterdam ter hoogte van Schiphol 7.6. En ook op de A10 controle, de Nieuwmeer-Koentunnel Amsterdam 24.8. En op de A12 Utrecht-Gouda bij Harmelen.

0: maken zometeen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

professioneel uitgezocht door Laurens van Record Deals. Kleine webshop voor alledaagse gadgets. Opgericht door deze Laurens met wat vrienden. En ze sturen de playlist in via 538.nl/bedrijf.

Ed? Ja, Ed. Ja, ik ben toevallig natuurlijk in Costa Rica geweest. Daar heb je een staatsoliebedrijf in Costa Rica. En de regering bepaalt daar zeg maar de prijs. Dus de benzinebedrijven mogen niet concurreren. Betaal je omgerekend 1,20 euro per liter. Dus misschien moet ook in Nederland zo'n bedrijfje oprichten. Dat kan misschien wat schelen aan de pomp natuurlijk. Chesto met The Business hoor je zo meteen in de vijf bedrijven. Ook de Rolling Stones te gast. Naar Jacqueline Govaert. En de helden en heldinnen van deze band, Cressip. Nu op 538. Dit is I Would Stay. If this is-

van de Zuidas tot het platteland. Let's get down to business voor donderdagmorgen in de vijfde bedrijf Tiësto. Eén voor één strepen we alle werkplekken in Nederland een beetje af natuurlijk. Hè, met de vijf van het bedrijf. Van de babyspa tot het hospice die bij ons de gast zijn geweest. En van de carpaccio developer tot de aardappelhandelaar. Heb jij een beroep wat je nog niet hebt gehoord in de vijf van het bedrijf? Leuk als je even aanmeldt. 538.nl/bedrijf. Je kan ook gewoon even een appje sturen richting de studio. Met de 538-app, dan komt dat allemaal in orde. Sturen wij even taart. En jouw liedjes op de radio in de vijf van het bedrijf. Bij de start van de 538 werkdag. Het is de donderdagmorgen. Welkom.

0: tijdens je 58 werkdag. Het is wel leuk, een van de nieuwslezers van de 58, Hanneke van Zes is een van de allergrootste fans van de broertjes die je zo hoort. En ook Marshmallow, zometeen.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 58 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
13: Tango?
12: Huh?
13: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
19: Het goed!
20: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
21: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
0: binnen 1 minuut
2: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app.

toe achter de schermen bij 538 een beetje gesprek over de liedjes. En de nieuwslezer Hanneke, die vorige week was, die is enorm fan van Hanson. Die reizen overal achterna, gaat dan naar de concerten om Bob te horen. Onder andere een van hun grote hits natuurlijk. Bij 538 tijdens je 538-werkdag. Onze vrienden uit Amerika die hebben weer eens wat nieuws uitgevonden. Nee, het is zowaar niet gefrituurd, oversized of chemisch gekleurd. Maar een nieuwe snelheidslimiet voor in het verkeer. En ik dacht wel eens, nou goed, Amsterdam, 30 km per uur, dat is wel een beetje overdreven. Zeg maar, alle fatbikes halen je gewoon links en rechts in. Maar in de staat Wisconsin verscheen kort geleden een nieuw bord langs de weg. Met daarop een nieuwe maximumsnelheid. 17,3 miles per uur. Omgerekend, maximumsnelheid 27,8 km per uur. En dat heeft een reden. Want van ronde getallen kijken we niet op. En hiervan wel. En dan ben je toch weer even met je gedachten bij het verkeer. Zo is het bedacht. Er zit dus psychologie achter. Maar het is wel handig om extra goed op de snelheid te letten natuurlijk. 27,8. En daarvoor kun je de volgende...

0: Wingardium Leviosa. Een ode aan de tovenaars Benson Boone. Mystical Magical, Radio 58 en de 58 werkdag. Met zometeen een nieuwe Dance Smash Classic. Lekker om even de voetjes van de vloer te gooien. Esther, aangeschoven voor het nieuws deze donderdagmorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, de straf tegen Ali B. is bekend.
0: Zou er al veel zeep zijn ingekocht?
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
4: Hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
5: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster!
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Ali B. heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen. Het Hof deed deze uitspraak in zijn verkrachtingszaak.
22: Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
21: De rapper gaat er cel in voor het verkrachten van een vrouw tijdens een schrijverskamp en de verkrachting van Ellen ten Damme. Bij de rechter had Ali eerder 2 jaar gekregen. De 3 jaar is ook hoger dan de eis. Justitie vroeg om 2,5 jaar. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het datacentrum ook gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met de Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Ze was uit een vliegtuig gezet omdat ze ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. En in Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. En dan het weer. Ja, de dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Er staat weinig wind vandaag en het wordt 14 tot 16 graden.

0: Bunschot, daar wordt geflitst. 127,5. En ook op de A4 Leiden-Den Haag bij Den Haag bij 43,9. De A4 Leiden-Amsterdam, Hoofddorp 15,2. En de A10 Zeeburgertunnel A10 Noord, de hoogte van Amsterdam, hectometerpaaltje 3,9.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: naar de dierentuin met Shakira. Je hoort de Zoo.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, muziek is toch een beetje als een dagboek, hè? Tenminste, dat is wel hoe de artiest achter de Dance Smash Classic van vandaag noemt. Voor Kid Cudi is zijn grootste hit met de Italiaanse Crookers. Een soort autobiografie, moeilijk woord geworden. Naar eigen zeggen was hij extreem high. Toen hij zijn gevoelens probeerde te delen. Hij zei, ja, weet je wat, ik ga gewoon achter de microfoon kruipen. We bouncen gewoon op de beat. Daaruit kwam zijn grootste hit aller tijden. Zijn grootste wapenfeit. Het jaar 2009 alweer. En ik heb die gast van de Crookers een keer live gezien. Dat is een aanslag op je zenuwgestel. Echt in het...

0: Liefde voor de synthesizer Oberheim OBXA van Eddie Van Halen eindigt uiteindelijk in deze track Jump.
1: De 538 Inzetbalie.
0: Tijdens je 58 werkdag, de 58 incheckbalia van de schoonmaakploeg tot de barman van de stamkroeg. De 58 werkdag werkt natuurlijk met je mee. Onder escorte van de topnotch van de 58 artiesten de hele werkdag. En misschien even leuk om te checken, waar is Nederland op dit moment aan het werk? Vanuit de studio in Hilversum, zonnetje hier op de bol, benieuwd waar je zit. Ben je keihard aan de bak? Heb je een thuiswerkdag? Of misschien doe je vandaag gewoon even lekker rustig aan. Laat dat vooral even weten. Stuur even een appje met de 58-app richting de studio. Voor de 58 incheckbalie en laat weten waar ben jij ingecheckt bij de 58-werkdag. Tractaties op muzikaal gebied. Marshmallow.

0: Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: De Belastingdienst stapt over naar de Rabobank en krijgt daarom een nieuw rekeningnummer. Reactie: koning Willem-Alexander. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit dan welk rekeningnummer ik geen geld hoef over te maken.
0: 538! De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: dus doet.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek.
12: Tijdens de 538 werkdag.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: zonnetje erbij, lente in het land, 5 over 11:30. En de 5 zegt incheck Bali. Dankjewel voor het appen. Even leuk, even gedeelde smart, halve smart qua werkvloer in het land. Bert, Dennis met stralend weer aan het werk in de Sluisbuurt in Amsterdam. Groeten van alle medewerkers van de firma Wagelaar BV. Denise, letterlijk en figuurlijk om 4:30 vanmorgen ingecheckt. Ik werk op Rotterdam Airport. Groeten van Denise. Werk ze daar, Denise. Johan, ja, niet aan het werk. Vakantie, we zitten heerlijk bij de rivier. In Kanchanaburi, in het prachtige Thailand. Ah, sawadika, massage good for you. Lekker hoor. En ook Jeroen is druk.
1: Goedemorgen, lekker noodoverstortjes aan het afkitten op Hellevoetsluis. Lekker met 5-3 achterop.
0: Ja, lekker bezig man. Hey Denman, hier.

vandaag op het menu staan? Nou, lekker bezig, man. Zag ik hier beneden in de kantine ook volgens mij vandaag. Pulled pork, grillworst, alles. Smakelijk vast mocht je al aan de lunch zitten. Met Ray, Where Is My Husband, na YouTube. Dit is Beautiful Day, nu op 538.

0: Meestal ben je Arie in de kroeg, Jorgas punt, mocht je hem zoeken. Je hoorde Ray op 58 tijdens de 58 werkdag. Tof dat je hem aan hebt staan. Altijd leuk hoe artiesten eigenlijk komen uiteindelijk bij het schrijven van een liedje. Zo had Pharrell echt een prachtig inzicht toen hij Get Lucky schreef. Luister mee.
1: When I heard Get Lucky, it just reminded me of like some kind of exotic island. Not sure if it was on this planet or not, but it just felt like a place where it was forever 4 in the morning. Because you're on an island, you could sort of see the sun rising and the sky is like, you know, that peachy color.

0: Al Smith, Niall Horan. En natuurlijk Esther met het nieuws van 12 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, wat Ali B gaat doen tegen zijn uitspraak.
0: Dat en meer zometeen bij Lindo. Veel plezier.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl Punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
16: Tango?
15: Huh?
16: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
19: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
7: Yeehaw!
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
23: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: 538 Nieuws.
26: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Maar hij gaat nog niet de gevangenis in, want de rapper is het niet eens met zijn straf. Zijn advocaat vertelt aan Boulevard hoe Ali reageerde op zijn uitspraak.
27: Heel strijdbaar. Hij zegt van dit moet niet kunnen. Dit moet Nederland ook weten dat dit een onterechte veroordeling is. Dus doorvechten tot met de Hoge Raad. Want het is onrechtvaardig wat hier is gebeurd.
26: Ja, het kan een jaar duren tot de Hoge Raad uitspraak doet. En al die tijd blijft Ali B. op vrije voeten. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Iedereen was op tijd buiten en er is niemand gewond geraakt. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen. Een einde van een tijdperk, want Cheetos die stopt met de iconische Nibbit-rings. Ja, de ringchips die je om je vingers kan doen. En die veel getrakteerd worden op school, bijvoorbeeld als ketting met een dropveter. Maar de fabrikant wil met de Nibbit stoppen. Waarom wordt niet helemaal duidelijk. En op sociale media reageren mensen teleurgesteld en nostalgisch. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog een keer in eigen land en dat is op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. En daarna vertrekt het Nederlands elftal dan naar Amerika. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag. Later wel wolken en enkele buien. Er staat weinig wind vandaag en het wordt 14 tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: Ja, allemaal niet belangrijk. Even terug naar die chips. Wat gaan we nou doen? Gaan we stoppen ze mee?
26: Ja, ze stoppen er helemaal mee.
1: Wat een gedoe allemaal.
26: Zonde. Je kan ze nog inslaan. Het is nog niet helemaal sloes, maar het gaat uiteindelijk stoppen.
1: Ja, dan ga ik nu.
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je...

0: De Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel.

Smith, Niall Horan, Drive Safe, hoorde je bij 538 aan de start van je lunch, hoop ik, denk ik. De 538 werkdag die je gezelschap houdt. Het is een mooie dag, eindelijk weer eens een keer. Mocht wel even, vond je niet? Ja, goed hoor. Je lunch die voelt als een, toch wel een soort van muzikale vakantie met non-stop zongarantie. Vandaag dacht ik de hits van 538 en Brandy en Monica zijn hier. The boy is mine.

0: Blues, de Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Teddy Swims, die zijn favoriete feestdag is Pasen. Want hij houdt zo van de chocola.
1: Nou ja.
0: Had je ook kerst kunnen kiezen, heb je ook chocola toch? Maar goed, bij Pasen moet je er wel wat moeite voor doen. Moet je gaan zoeken naar die eitjes. En met kerst hangen de krantjes gewoon in de boom.

0: klinken ook allemaal beter met het weer. September, hoorde je Cry For You.
1: High 538.
0: Oké, de High 538. Je weet hoe dat werkt, hè? Je kan even een High 538 geven aan een collega, aan al je collega's, aan het hele bedrijf of aan je beroepsgenoten, bijvoorbeeld. En zo'n High 538 kan je inspreken via de 538-app die je op je smartphone hebt, als het goed is. En in die app kan je gewoon op dat WhatsApp-icoontje drukken, rechtsboven in beeld. En dan ga je naar WhatsApp. Dan heb je rechtstreeks je verbinding met de studio. Dat is echt hartstikke makkelijk. En dan kan je met ons chatten, maar je kan ook even een voiceberichtje inspreken. En dat laat ik je dan even horen, zoals High 538. Even een voorbeeldje. Dit is Marieke.
2: Hi, met Marieke Kollard. Ik wil vandaag een High 538 doen naar alle verloskundigen in Nederland. Werk ze allemaal. Doei.
0: Doei. Ja, dat is leuk. Ja, alle verloskundigen, dat kan. Dus bijvoorbeeld, laat even weten voor wie jij een High 538 over hebt. En spreek die even in met de app. Dan hoor je hem zo hier.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 Kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hi, dag.
8: Hoi, hallo.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
17: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Het goed!
19: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
20: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: Cradles komt eraan zo dadelijk, een heerlijke classic. En ook Bruno Mars, I Just Might.

0: goodbye.
1: Dean Lewis, how do I say goodbye?
2: High 538.
1: High 538.
3: Ja, wat komt er allemaal binnen in de appbox voor de High 538? Dit is Jeroen.
4: Ik wil even een High 538 geven aan Arthur van Schilderbedrijf Verhulst. Hij is echt een keiharde werker en hij zet zich altijd in voor het bedrijf.
3: Heel goed. Jimmy.
5: Ik ben Jimmy uit Groningen. Ik wil allemaal collega's van Veenstra Verwarming allemaal een beste dag wensen en sleutel ze. Mooie.
3: Sleutels ze. Dat is mooi. Ja, dat is een monteur die dan sleutels ze. Dat is gek. Sleutels ze op een donderdag werkdag betekent iets anders dan sleutels ze op een zaterdagnacht in een club op Ibiza. Weet je, heel mooi. Jennifer.
6: Hoi, Jennifer Meijers hier. Ik wil graag een high 538 doen aan mezelf. Want ik ben vandaag jarig. Jee, 33. Fijne dag allemaal.
3: Wat leuk, gefeliciteerd. Maudies.
7: 3-8 geven aan alle hulpdiensten die altijd voor ons klaarstaan.
3: Ja, viel een beetje bij, maar high 5-8 geven aan alle hulpdiensten. Je hebt het ook hard nodig. Maar ik zag alle hulpdiensten bij ons in Almere weer. Dat datacenter dat is afgebrand. Tenminste, het stond zo in de fik dat ik denk, daar kan je weinig nog aan redden. Barry.
8: Hey,
3: een
8: high 5-3-8 voor de Belastingdienst. Voor wie ik altijd zo keihard moet werken. Yo.
3: Ja, is toch lief dat die ook eentje krijgen. En Kobi vanuit de Wibra.
9: Hoi hoi, Kobi hier uit Apeldoorn van de Wibra. Ik wil eventjes een high 538 doen aan alle collega's bij de Wibra in Apeldoorn in het magazijn. En voornamelijk aan Evelien natuurlijk, want die werkt het hardst hier. Groetjes, doei!
3: Doei, dankjewel Kobi. Je krijgt een 538 tosti-ijzer voor in de Wibra daar. Dat is leuk. Kun je die lekker met je collega's delen?
10: This is my church. This is where I heal my hurts.

Miley Cyrus came in like a wrecking ball bij 538. Ik weet niet of je een beetje gevolgd hebt wat allemaal gebeurde bij 538 Koningsdag. Het was één groot spektakel in Breda, zoals ze dat elk jaar doen. En ook volgend jaar. Get your tickets nu alvast, zou ik zeggen. En Afrojack, onze Afrojack, was de closer, de afsluiter. Het grote, de toefslagroom op de taart, weet je wel. En dat deed hij fantastisch. En wie kwam daar ineens aanlopen om even mee te zingen? Gerard Joling. En ik weet niet of dit gepland was of niet of zo. Maar Joling is ook, die stond veel eerder op de dag op het grote podium. Die is helemaal niet naar huis geweest. Die is gewoon daar gebleven. Op een gegeven moment, hij dacht, ik heb toch een pasje waarmee ik het podium op kan. Die is gewoon het podium opgerend, is gewoon gaan meezingen. Vond ik dat heel erg leuk. En ik hoor geruchten dat Afrojack dat net zo leuk vond als Gerard. En dat er misschien wel iets nog, wie weet nog wel een liedje voor die twee uitkomt. Maar goed, dat voor later. Nu Afrojack, die toch ook wel weer een mooi gezelschap heeft gevonden. Sia en David Guetta in Awake Tonight.

0: Morgan Wallen. Tate McRae. Die zingt ook nog, en dat hoor je. En One on One bij 538. Zometeen nieuws met Esther. Het gaat even over dat, weet je, als je op vakantie gaat, heb je wat van die resorts waar mensen dan 's ochtends om 8 uur, of misschien wel eerder, naar het zwembad rennen om hun handdoekje alvast op zo'n stoel te leggen.
1: Ja, nou, en de vraag is eigenlijk, mag dat eigenlijk wel? Je hoort zo hoe het zit.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
11: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
12: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
13: Zin in een koffietje?
12: Ja, lekker.
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met...
20: Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken

0: anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat Ali B. wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van de Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. En chauffeurs kunnen nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. Sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand bloot foto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. En een Duitse toerist is naar de rechter gestapt vanwege het bekende handdoekje leggen bij een hotel op het Griekse eiland Kos. Tijdens zijn gezinsvakantie waren de lichtstoelen bij het zwembad elke ochtend al vroeg bezet met handdoeken, terwijl gasten vaak uren wegbleven. Het verpestte zijn vakantie en zou in strijd zijn met de regels van het hotel. De rechter gaf hem gelijk en kende bijna 1000 euro schadevergoeding toe, omdat de reisorganisatie had moeten ingrijpen. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag vandaag. Later op de dag wel wat ruimte voor meer wolken en ook enkele buien. Er staat wel weinig wind en het wordt 14 tot 16 graden. Morgen is het zonnig en dan 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Oh, sorry, was even mijn handdoekje leggen. Ik ga maandag een vakantie, hè?
4: Ja, lekker.
5: Even kijken naar het verkeer. De A2, Dambos-Utrecht. Daar heb je tussen Kerkdriel en Knopendel 22 minuten extra. Komt door een kapotte wagen daar. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem voor de IJsselbrug. Werkzaamheden 1/2 uur extra. En dat zijn de langste vertragingen. Verder valt het allemaal wel mee. Nog wat controles. A2 Amsterdam-Utrecht 39,5. De A2 Den Bosch-Utrecht 92,1. A5 Badhoevedorp Amsterdam 16,4. A16 Dordrecht Breda 54,1. A28 Hoogveen Meppel 122,2. De A50 Apeldoorn Arnhem 196,9. En nog de A74. Dat hele

0: Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: 538. Lindo de Vries. Even een lekker zomerse beuken voor je. Calvin Harris, Clementine Douglas in Blessing.

0: talent heeft die somber. Homewrecker bij jou, 5-3-8. Het is donderdagmiddag. Ik zit met één been al in het weekend. Jij ook of niet? Nou, meestal wel op donderdag. En dan begin je toch een beetje vooruit te kijken. Wat gaan we dit weekend allemaal doen en zo. En laten we even kijken naar morgen. Morgen op vrijdag, vlak voordat Edwin Evers en co. Het weekend officieel inluidt. Dan doen we altijd rond deze tijd ietsje eerder. De dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie. Maar ook in een sekstape. Laten we even terug naar vorige week. Vorige week vrijdag ging het over de buurtbarbecue. Dat is ook een mooie dag, net als vandaag. Het was lekker warm. Dus de dingen die je kan zeggen bij een buurtbarbecue, maar ook in een sekstape. En dat leverde dit op.
1: Dingen die
0: je kan zeggen bij de buurtbarbecue.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, precies, ja. Dit kwam van Indra.
2: Zo, jij hebt een dikke worst.
0: Ja, ik denk, laat maar meteen even met die worst beginnen. Die worst die kwam heel veel binnen. Mark.
3: Daar zit net al eentje vet te veel aan.
0: Nou, bijvoorbeeld Vincent.
4: Wel regelmatig even draaien.
0: Even regelmatig even draaien. Kan bij de buurtbarbecue, kan ook in een sekstape. Rijn.
5: Oeh, dat ziet er lekker uit.
0: En Rick.
6: Volgens mij is dit jouw speklap.
0: Adverdarrie. Ricardo.
7: En wie gaat alles weer schoonmaken?
0: Wie gaat alles weer schoonmaken? Dit hoor je ook wel eens in de sekstape. Ja hoor. Olivier.
8: Zeg, hoort dat vlees zo rood?
0: Gerda.
9: Oh, buurman, wat doet u nu?
0: Mijn buurman, wat doet u? Kleine knipoog naar vlodder natuurlijk. En Robin, die zei dit, Robin.
10: Pas op, het spettert.
0: Pas op, het spettert. Ja, dit zijn allemaal dingen die je kan zeggen tijdens de buurtbarbecue, maar ook in de sekstape. En Arjen kwam met eentje. Eigenlijk was hij over de rand. Maar ja, toch. Arjen, zeg maar.
11: Er zit nog een beetje witte saus in je mondhoek.
1: Dingen die...
0: Morgen, rond dit tijdstip, een nieuwe editie van Dingen Die. En dan blijf een beetje in de eethoek. Dingen die je kan zeggen bij zo'n all-you-can-eat restaurant, weet je wel? Dat je voor 15 tientjes de hele avond mag bestellen en eten. Wat zou je daar nou kunnen zeggen, maar ook in een sekstape? Morgenmiddag gaan we op zoek naar de allerleukste. Heb je vast een suggestie? Spreek hem vast even in. Ik bewaar hem.

0: hoorde Suzanne Freek in Halverwege. Hey, wist je dat jij, eigenlijk jullie, dat jullie de liedjes kunnen uitkiezen die je hoort bij 538 als je aan het begin de eerste deel van je werkdag zit. Wist je dat dat kan? Dat noemen wij hier
1: 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: 5 van het bedrijf. Kun je 5 liedjes uitkiezen samen met je collega's. En dan krijg je ook nog een stukje taart. Ook nog
3: van...
0: Ja, dat is lekker toch? Stukje taart van jou en collega's. De 5 van het bedrijf om 10 uur elke ochtend hier in de 5 werkdag. En je kan even gaan overleggen nu, hè, van joh, wat vinden wij leuk allemaal? Wat willen we hebben op een mooie, misschien morgen al op een vrijdag. Of ergens komende week. Dus even overleggen. 5 liedjes kiezen. Samen met je collega's. Dat noemen we de 5 van het bedrijf. En had ik al gezegd dat je dan ook taart krijgt?
3: Hiep hoi!
0: Ja, dat had ik al gezegd. Ja.

0: Het is Mr. Armin van Buuren en Dream a Little Dream with Me bij jou, 538. Ja, er is een artiest waar ook jij de hit zeker van kan meezingen. Die zichzelf vergelijkt met een spons. Een spons. Wie dat is, maar vooral ook waarom. Dat is ook wel een goeie, dat hoor je zo meteen hier.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen. Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
17: Het goed!
18: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
19: Schuren, afplakken, lakken.
20: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
22: Oh yeah.
21: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hakburrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
24: Binnen 1 minuut.
25: Meer muziek.
24: Tijdens de 538 werkdag.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
26: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: 538 Lindo Duval.
2: Scrap zometeen The Last Time en nu Taylor Swift. Opa.

0: Script, The Last Time bij 538. Van rock tot rap en van klassiek tot country. Ricky Martin die is dol op echt alle soorten muziek. Hij zegt, ja, ik luister naar alles. Ik ben net een spons qua muziek. Dat is leuk. Hij maakt dus eigenlijk sponspop. Maakt hij,
1: ja.
0: Ricky Martin. Dit maakt hij wel, dat is lekker hè, voor dit weer zo heerlijk. Live and let me.

0: Wat een lekkere toeters, man.
1: Wat een tieten, man.
0: Toeters, zei ik.
1: Is dat lekker?
0: Ja, dat wel, ja. Dat wel lekker, ja. Het is 538. Laten we de zomer even volop binnenkomen met dit prachtige nieuwe liedje van Bruno Mars. En dat die zomers is, ga je nu meteen horen. Heerlijk. Ik zie gewoon de Havana-rum voor me staan. Heerlijk. Risk it all.

0: Sam Smith en Nice to Meet You. Het is Extra Home. Extra, zei ik nou Extra?
1: Ja, dat zei mijn opa vroeger ook.
0: Extra? Ja. Oh ja, nou, ik ben niet je opa.
1: Nee.
0: Extra zometeen met het nieuws over de uitbraak van het Hantavirus.
1: Ja joh, want die vlek met mogelijk besmette mensen, die groeit.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
10: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in... Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Even over later.
20: Ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Hoi van Ethos.
25: 538 Nieuws.
26: 2 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigde hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. Singapore gaat 2 opvarenden testen van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Zij werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. Verzekeraar Achmea schrapt 350 banen bij bekende merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Sommige teams overlappen nu en Achmea wil ook verder automatiseren. Vakbond CNV is niet verrast en weet nog niet of er gedwongen ontslagen vallen, maar hoopt dat er een vacaturestop en een natuurlijk verloop al iets oplossen. En PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Ahead Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk op het veld. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Zij krijgen in elk geval een stadionverbod. Ja, het weer vandaag. Het is nog zonnig. Later komen wel meer wolken en enkele buien en er staat weinig wind. Het is 14 tot 16 graden. Morgen is het zonnig en 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dankjewel Esther. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens. 7 minuten. Klein half uurtje op de A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. En de A20 Hoek van Holland naar Gouda toe bij Nieuwekerk aan den IJssel door een ongeluk. 42 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. De A2 Echtweert bij 222.8. A2 verderop bij Bokstel richting Den Bosch 127.5. A10 vanuit Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij Amsterdam 4.

0: 4.0. A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg 54.1. A28 bij Rogat richting Meppel 122.3. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196.9. En de laatste de A59 Breda naar Dinteroord bij Langeweg 88.7.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: 538. Nou, donderdagmiddag. Het voelt verdacht veel als vrijdag. Lekker hoor, met de Spin Doctors en Anton. Zometeen.

koelkast vaker openen dan je WhatsApp. Slapeloze nachten, omdat je dekbed aanvoelt als lasagne. En een terrasstoel die aan je benen blijft hangen, alsof die emotioneel afhankelijk is geworden van je. Dat is uit eigen ervaring, ja. Ik kan in principe de zomer doorbrengen zonder deo, maar hier is het hashtag zweetbenen altijd. Ja, zijn we lotgenoten? Ah, fijn. En zomer is toch echt al deze. Another and

Anto en tot het eind van mij. Dit is 538. Hey, dit is een verhaal over Robbie Williams. Die woonde ooit in de Hollywood Hills naast Joe Pesci. Ken je die? Die kleine driftkikker uit Home Alone. Op een dag kwamen wat maten van Robbie langs om koffie te drinken. Alleen parkeerden ze blijkbaar net iets te enthousiast voor de oprit van Pesci. Dus Joe die komt naar buiten met een golfclub. En die zou daar hebben geroepen, oké, als die auto's niet binnen een half minuut weg zijn, dan sneuvelen alle ramen. Dus Robbie dacht natuurlijk, ja, oké, het is wel de buurman. Ik moet het even oplossen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij kocht een auto. Een Bentley van bijna 2 ton. En zette die als een soort van vredesduif bij Joe op de oprit. En het mooiste van het verhaal, ik weet niet of je dat weet, Robbie heeft zelf geen rijbewijs. Nee, dus Robbie Williams is de enige man zonder rijbewijs die ooit een verkeersruzie won. Wat kan deze man niet? Het is ongelooflijk. Je hoort hem nu op 538. Robbie, dit is Supreme.

0: Utrecht werkdag. Lekker, we doen het samen. Richting einde werkdag van deze donderdag. En dan, ja joh, bijna weekend. Hey, en wat is nou het meest maffe dat jij ooit in je brievenbus hebt gevonden? Of misschien op je werk, in je postvak? Zometeen een wereldberoemde zangeres die zegt, nou, toen ik dit vond, ik heb denk ik wel 10 keer mijn handen gewassen. Wat ik nog weinig vind. Ik bedoel, ik zou echt mijn handen boenen alsof ik met blote handen een Dixie gevangen zou hebben na een dag Dance Valley. Zo ranzig. Het hele verhaal. En deze dame hoor je zo meteen. En Harry Styles en Offenbach komen er ook aan.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Het goed!
4: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
15: Nee!
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
13: Stihl, sterk werk.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
19: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
20: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud. Voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
20: Aldi.
2: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
22: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Hey, goedemiddag.
4: 538. Maak La Brand.
3: Ja, even slow down zometeen met Bob Marley, maar ook gasten op het

0: verjaardag.
1: Zo, een heel geslaagd muzikaal huwelijk tussen Bibi Rexha en Faithless New Religion. Hoorde je bij 538. En hey, ik kom net zo'n maf onderzoek tegen. Ja, daarom stelde ik je net de vraag. Wat is het meest bizarre dat je ooit in je brievenbus hebt gevonden? Of in je postvak op werk? Oké, postbodes delen op fora op internet de meest krankzinnige verhalen. Aardappels in enveloppen tot bijen, kippen, kameleons. Oké, 1916, daar moeten we naartoe terug voor het gekste verhaal. Heeft ooit iemand 80.000 bakstenen verstuurd om een heel huis te versturen? Dat is een hele rare manier om aan je ouders je nieuwe huis te showen. En Bibi Rexha, die je net hoorde, ja, die heeft ook wel een mooi verhaal. Het raarste dat ik ooit opgestuurd heb gekregen van een fan is gebruikt toiletpapier. Ik heb daarna de hele dag wel 10 keer mijn handen staan wassen, ja. Wat ik net zei, ik vang nog liever na een dag Dance Valley een Dixie met blote handen, denk ik. Gadver, wat goor. 538 en it's Max en Andy Grammer, de

0: Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Eliana en Tini. Oftewel Coldplay en ieders moeder. We Pray, The Form, Room 5 en Christina Aguilera. Het nieuws komt eraan. Iris, wat heb je voor ons zometeen?
1: Nou, de oorzaak van een natuurbrand bij het Harde is bekend.
0: Verder zomerhit in wording De Pauza, Walk the Moon en Lucas en Steve zo direct voor je.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hé, hey, bedankt.
17: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De grote natuurbrand op het militaire terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw in zat voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, dat zegt de KLM. Die heeft de passagierslijst nu gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze dicht in haar buurt zijn geweest. Een stewardess heeft al klachten en ligt in het ziekenhuis. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. En ondanks de gestegen brandstofprijzen zijn we meer gaan autorijden. Gemiddeld gaat het per week om zo'n 10% meer kilometers. Het tankgedrag is wel iets veranderd, want automobilisten die gaan vaker de grens over voor goedkope benzine. Krijg je nog het weer? Af en toe zon. In het binnenland kans op een bui. Het is rond de 15 graden. Vanavond en vannacht is het droog en een graad of 6. En tot zover het 538 nieuws.
0: Yes, dankjewel Iris. Dan de drie grootste files. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. 9 minuten. A12 verderop Oberhausen naar Arnhem voor IJsselbrug vanuit Zevenaar. Klein half uur. En ook een klein half uurtje voor de A20. Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het scherp in de gaten houden. A2 bij Bokstel naar Den Bosch toe, 127,5. A16 Rotterdam-Dordrecht, 33,7. A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg bij 54,1. A35 bij Enter naar Wierde toe bij 45,6. A59 Breda-Dinteloord, 88,7. En de A73 Venlo-Echt bij Roermond, 14,3.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl.
25: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: onlineveilingmeester.nl.
28: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

Hey, het is 538. Kunnen we je toevallig ergens mee feliciteren vandaag met het bereiken van einde werkdag bijna, omdat het een zware werkdag is voor je? Misschien ben je wel jarig? Nou, dan ben je tegelijkertijd jarig met DJ Jean, ja. 58 kaarsjes uitgeblazen. Goede kans dat de lounge niet meer lukt zonder Viagra. En het schijnt van sommige gezinnen heeft hij nu van de drie

paar jaar geleden, op Koningsdag, bediende prinses Amalia de special effects bij Lucas en Steve, die je net hoorde bij 538, toen ze aan het optreden waren in Maastricht. Dat zag je Beatrix toch niet doen, hè, op haar 19e. Zo'n CO2-kanon bedienen, terwijl Wim Sonneveld aan het zingen was. Radio 538, hey, hoe kun je nou binnenkort 20.000 euro rijker worden? Met misschien wel hetgene wat je het allerliefste doet. Zometeen hoor je alle info. 538 op je werkdag. Bruno Mars en Bryan Adams, die komen eraan zometeen. En dit is Dua Lipa en Break My Heart.

0: De appbox kun je altijd een bericht sturen. Markie, ik voel me echt een soort batterij die langzaam naar de 1% zakt. Kan niet wachten tot het vrijdag is. Alsjeblieft, doe even Afrojack. Kan ik nog even mentaal terugspoelen naar Koningsdag. Lies van Saskia. Dat gaat geregeld worden. Even energie daar op de werkvloer. Never Forget You van Afrojack. Dus komt eraan zometeen. Ook Shanna Spyro en Kygo.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
12: Greets. Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow.
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Lieve mama.
0: Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: 538. Mark LaBrand.
19: Hey, goedemiddag. Brian Adams en Mel C. Hoor je zo meteen.

Dit is jouw 538 tijdens de werkdag. Met zometeen Maxime en Babette, hoe dan ook. Hey, en 11 juni, het lijkt nog mega ver weg. Maar het is natuurlijk al bijna zover. Twee keer knipperen met je ogen. Ja, zie je wel. Het WK voetbal. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ben jij de grootste dik? Advocaat van de straat als het om voetbal gaat. Ja, dan willen we je heel graag uitnodigen voor echt een bijzonder 538-spel. Namelijk komt ie het NK-WK voetbal kijken. Dan gaan we jou dus als voetbalfan testen op je uithoudingsvermogen en je voetbalkennis. Hoe gaan we je dan testen op uithoudingsvermogen? Je komt hier in een ruimte bij de 538-studio met een paar andere 538-luisteraars non-stop voetbal kijken. Nee, maar echt non-stop. Dus je mag niet slapen. Nee. Hou je dat het langste vol en testen we je ook ultiem goed op voetbalkennis? Dan win je 20.000 euro. 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Moet je er wel snel bij zijn? 538.nl/acties. Daar kun je opgeven nog tot en met morgen. Zometeen Shanna Spyro naar Brian en Mel C.

0: Maxime en Babette. Hey, afgelopen week bij de middagshow met Bas en Iron. Zit er iemand te luisteren die kampioen is in iets heel bijzonders? Nou, Sam, die is kampioen eten.
1: Ja, ik doe een jaartje of 5 doe ik al mee aan een etenstrijd. Het was de wedstrijd dat je 20 minuten tijd had om zoveel mogelijk gekookte eieren te eten. Het had ik in 20 minuten had er 42 op.
2: 42 oh, eieren?
1: Hè? Ja, ja.
3: Nee, maar dat is niet goed.
2: Dat kan helemaal niet.
1: Het jaar daarvoor was het van die piccolini's, van die mini-pizza's.
4: Hoeveel had je?
1: Nummer 2 had er 30 en ik had er 55.
2: Wow. 55 piccoli in 20 minuten?
3: Maar we zijn ons als mensheid toch echt aan het vervelen.
0: Welcome to Barf City Central. Zometeen middagshow met Bas en Jelte. En Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen?
5: Nog een geval van het Hanta-virus in Nederland.
0: Dat en meer zometeen. En dit is Inna.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout, plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Het goed!
9: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 538 Nieuws.
19: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schuts. Een passagier van het cruiseschip die is opgenomen in het Radboud MC heeft het Hantavirus. De patiënt kwam vanmorgen in Nederland aan, is toen naar Nijmegen gebracht en ze ligt sindsdien in isolatie. In Amsterdam is een stewardess van KLM opgenomen. Zij werd ook getest op het virus. Slachtoffer slachtoffers in de zaak van Ali B. balen dat hij in cassatie gaat. Hij is het niet eens met de 3 jaar cel die hij vandaag van het hof kreeg. Hij werd wel vrijgesproken van aanranding van Jill Helena. Haar advocaat Sebas Dijkstra die zegt dat zij ook baalt, maar vertelt bij RTL Boulevard wat de overwegingen kunnen zijn.
8: Echt redenen tot cassatie, anders dan tijdrekken en misschien dan, omdat die procedure zo lang duurt, misschien nog een maand cel eraf te krijgen. Ja, ik zie het niet zozeer.
19: Ali's advocaat zegt dat hij wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen hem is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. Bijna 30 gemeenten denken erover om fatbikes te verbieden. Op 2 plekken is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag ook in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer die lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog en 1 graad of 6. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
18: Dan de verkeer heeft Jelte. Er staan 29 files en de langste nu op de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar staat voor Nieuw-Vennep 17 minuten. Op de A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 18. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Grijshoort en Valburg is een ongeluk gebeurd. Daar staat 3 kwartier file. Flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 44.5. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 127.6. De A4 tussen de Grens en Bergen op Zoom bij 246.2. En ook eentje op de A28 Utrecht-Amersfoort bij 27.4. A28 Groningen-Assen 192.9. En de laatste op de A35, als je rijdt tussen Hengelo en Wierden, dan staan ze te controleren bij 45.6.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.

0: KPN.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: 538.
3: Gloednieuwe middagshow is hier met Shakira. Dit is Zoom.

0: slaapwandeling heeft gemaakt die helemaal uit de hand is gelopen?
1: Supergoeie vraag. Ik wil daar alles over weten.
0: Nou, je doet gewoon van alles terwijl je het niet echt in de gaten hebt.
1: Eng, man.
0: Je hebt misschien niet de kleding aan die op dat moment handig is. Want nee. Je kunt ook gewoon naar buiten.
1: Oh, ik vind dat zo'n eng idee.
0: Ja, dat je gewoon niet weet wat je doet. Ja, en wat je zegt ook.
1: Dat je iemand iets aandoet. Zeg maar, ja, in een droom kan alles. Dus als je denkt dat het de realiteit is, dat gaat helemaal mee. Ik had van de week nog, dat was mijn kat, die was, ik weet niet wat die aan het doen was, maar die maakte allemaal geluid. En nou, dan schrik ik wakker. En ik was er heilig van overtuigd dat er inbrekers in mijn huis stonden. En als dat dan nog zo semi in je slaap gebeurt, nou, wie weet wat je allemaal, waar je toe in staat bent. Dus ja, zit er iemand te luisteren Die rare slaapwandelverhalen heeft. Dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn.
0: Je hoort natuurlijk vaak van mensen die op de verkeerde plek gaan plassen.
1: Oh ja,
0: dat hoor je echt veel. Ja, maar volgens mij gaat het toch echt nog wel eens wat verder.
1: Ja. En is dit iets wat bij heel veel mensen op latere leeftijd ook nog is? Ik heb lang de tijd het idee gehad dat het vooral bij kinderen gebeurt.
0: Weet ik, is dat iets... Nee, toch?
1: Ik heb geen idee.
0: Volgens mij doen volwassenen het net zo vaak als kinderen.
1: Maar goed, het hoeft geen recente ervaring

0: zijn.
1: Nee, dus zeker niet.
0: Heb je zo'n verhaal, heb je wel eens geslaapwandeld en is dat helemaal uit de klauwen gelopen? Bel even 0909-3058 of stuur een berichtje via de 538-app. Dat is het wel zo'n beetje, hè?
1: Ja.
0: 0909-3058 of een berichtje in de app. We horen graag van je.

0: 5-3-0, Jordan, Phil Collins en Easy Lover. En de vraag is, ja, heb je ervaringen met slaapwandelen? Dat kan echt goed misgaan, hoor. Ja,
1: het lijkt dus alsof dat er meer mensen wel slaapwandelen dan niet. Want ja, we hebben echt mega veel reacties gehad.
0: Maar ik vind het eng, man. Het lijkt me echt eng. Je kan van alles ondernemen en je hebt geen idee.
1: Nou, je zou jezelf ook eigenlijk gewoon moeten opsluiten. Maar het ding is, je kunt in je slaap dat ook weer gewoon ongedaan maken.
0: Ja?
1: Mensen kunnen de gekste dingen.
0: Je weet waar de sleutel ligt.
1: Ja. Ja.
0: Bianca.
2: Ja, goedemiddag.
0: Welkom op 538. Jij hebt ervaring met slaapwandelen.
2: Ja, klopt. Jammer genoeg wel.
0: Vertel.
2: Nou, ik was met mijn vriend, nu mijn man, op vakantie in Zeeland. Ze waren lekker aan het kamperen op de camping met een tentje. En ja, ik slaap altijd naakt. En ook die nacht. En ik word op een gegeven moment wakker. En ik zit op het toilet, in het toiletgebouw. Wat s'nachts lekker heel goed verlicht is. En ik hoorde allemaal mensen lopen. Dus ik had echt zoiets, oh jee, en hoe kom ik nog terug in mijn tent?
1: Want je zat in je naakje op de wc?
2: In mijn naakje op de wc, ja.
0: Nou ja, maar...
2: En ik moest heel wat stuk nog terug naar het tentje.
1: Hoe ver was het?
2: Nou, ik denk 100 meter of zo.
0: Maar hoe kwam je erachter dat je... Ja, zeg maar, ergens word je wakker.
2: Ja, ik werd wakker. Ik weet niet waarvan. En ik kijk rond en ik denk, hè? Wat doe ik nou hier?
1: Maar daar snap je toch helemaal niks van dan?
2: Nee, en ik zat ook echt netjes op het toilet. Dus ik denk, ja, ik ben ook echt gaan zitten. Ik zou wel naar het toilet moeten hebben. Maar ja, in je slaap ga je wel meer naar het toilet. Dat je niet echt wakker wordt natuurlijk. Maar nou, nu was ik op camping.
0: Oh, maar wat
2: en
0: eng.
2: Toen heb ik heel lang zitten wachten tot ik dacht, nou, ik hoor echt niks meer. En toen heb ik de deur op een kiertje. Ik denk, ik zie ook niks meer. Toen ben ik keihard teruggerend. Met mijn handen overal zo'n beetje voor waar ik kon voorhouden. En toen kwam ik in het tentje en zeg mijn vriend, kom jij nou vandaan? Zo, van het toilet. Ik had echt zo.
0: Maar,
2: zo.
0: Heeft iemand je gezien?
2: Ja, dat weet ik dus niet, want de volgende dag liep ik echt al die campingen zo van, oh, zou ze me herkend hebben? Heeft iemand me gezien?
0: Ja, dit was
2: dan loop je toch iets anders naar het
0: toilet. Dit was geen nudiste camping, zeg maar.
2: Nee. Oh. Met kleren aan zie ik er misschien toch anders uit, hoop ik.
0: Maar ben je vanaf dat moment ook bang dat het vaker gebeurt?
2: Ja, want dat is ondertussen al wel 30 jaar geleden waar ik het nu over heb.
0: Ja.
2: Dus als ik nu ergens ben, dan heb ik dus gewoon een onderbroek en een shirt aan. Want ik denk, mij hebben ze niet meer, hè? Dat ik s'nachts ineens...
0: Nee, ik snap het echt. Ja, je kan er verder... Ik wil nog om een soort tip vragen of zo. Maar ja, dit is eigenlijk de enige tip. Trek gewoon een onderbroek aan.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Oké. Okay. Bianca, dankjewel.
2: Oké, nou, fijne dag nog, hè.

0: 538, het is de middagshow, je hoort de Supergirl. En zometeen moeten we het echt even hebben over Ali B. Groot in het nieuws vandaag.
1: Nieuws van de dag, denk ik wel, toch?
0: Absoluut. Ja. We gaan Jermaine Ellekamp even bellen. En straks ook het 538-kokerspel, waar je kans maakt op
1: heel veel geld. Maximaal 10.000 euro zit er in de kokers.
0: Niet normaal. En zometeen het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Welke nostalgische chipjes gaan verdwijnen?
3: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45, Rob Schepers en de Week in One-Liners.
4: De Belastingdienst stapt over naar de Rabobank en krijgt daarom een nieuw rekeningnummer. Reactie koning Willem-Alexander. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit naar welk rekeningnummer ik geen geld hoef over te maken.
3: 538! De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
13: Tango?
12: Huh?
13: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
22: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
23: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
24: Kippie. Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama.
0: Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Het is 5:30 met het weerbericht. Vanavond en vannacht droog en 6 graden. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En dan het verkeer, heeft Jelte.
3: Er staan 40 files en de langste staan nu op de A2 zit Michels-Gestel. Empel, daar staat op de hoofdrijbaan voor Empel 1.5 uur. De A35 Enschede-Almelo voor Delden, daar zorgt een auto met pech voor een file van 32 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss staat tussen Grijshoort en Heteren 34 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven-Den-Bosch 127.6. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 37.5. De A6 Muidenberg-Lelystad 45.9 en op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 85.3. De laatste de A35 Hengelo-Wierden bij 45.6.
2: Heel even voordat we naar Iris gaan, er komt een berichtje binnen. Dat is wel even belangrijk. Iemand die zegt, dan geef ik straks de verkeerd bestelde inlegkruisjes mee en 3 lege flessen. Ik zit te kijken, wat is dat?
3: Waar gaat dit over,
2: ja? Dat was bedoeld voor picknick. Ik ben als ze per ongeluk naar 538 gestuurd. Ja, het kan gebeuren. Het nieuws van Iris.
4: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft net een persconferentie gegeven over het Hanta-virus. 5 van de 8 vermoedelijke gevallen zijn nu bevestigd. Ook de patiënt die sinds vanmorgen in Nijmegen ligt. Het risico op besmetting blijft laag, maar meer besmettingen zijn nog wel mogelijk. Het virus is bekend bij artsen en behandeling dus ook. Het is dus niet te vergelijken met het coronavirus. Die was tot dat moment onbekend en veel besmettelijker. Het blussen van de brand in een datacentrum in Almere gaat nog wel even duren. Er werd in de omgeving een NL-alert verstuurd. Meerdere instellingen en organisaties konden door de brand niet werken omdat ze onbereikbaar waren. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Ali wil doorvechten tot het einde, zegt zijn advocaat. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. Het gaat dan over de verkrachting van Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Zij doet vanavond haar verhaal in RTL Tonight. Sam van Hooijen die gaat zijn presentatiedebuut maken bij SBS6, de sportverslaggevers. Vanaf 11 juni elke dag om 5:00 PM te zien in het Oranje Café. Talpa heeft namelijk de rechten voor de samenvattingen van alle WK-wedstrijden. Samen met wisselende analisten gaat hij dan de hoogtepunten van de wedstrijden bekijken en bespreken. En ook vooruitblikken op de wedstrijden die later op de dag nog komen.
3: Dat is wel te gek, want je hebt natuurlijk veel nachtwedstrijden. Er wordt, omdat het in Amerika is, op heel veel verschillende tijdstippen gespeeld. Het is echt wel lekker om er om 5:00 even voor te kunnen gaan zitten.
2: Heerlijk.
3: En dan alles even voorgeschoten te krijgen. En bij Sam weet je ook niet in welke taal. Want dat is een soort Ivonier. Die spreekt volgens mij echt.
4: Normaal,
3: die spreekt echt alles.
2: Nee, ik heb die video's wel eens gezien.
3: Italiaans, Spaans, Duits, Frans.
2: Met het perfecte accent.
4: Ja.
2: Bizar.
4: Ja, echt knap. Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het WK trouwens nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. Dat is op 8 juni in New York, vlak voordat het WK echt begint. Er mag daar geen publiek bij zijn. Die mogen wel naar de oefenwedstrijd op 3 juni komen in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt Oranje dan naar Amerika. En ja, het is toch het einde van een tijdperk. Cheetos die stopt namelijk met de iconische Nibbit Rings. Je kent ze wel, die chipjes die je als kind om je vingers schoof of een ketting mee maakt. Hè?
3: Ja, dat was als tractatie toch?
4: Ja.
3: Met een dropveter.
4: Het bedrijf gaat zich voortaan richten op snacks met betere smaak en voedingswaarde. Op social media zijn heel veel mensen teleurgesteld.
3: Ja, maar wat is dat nou, joh?
4: Ja, dikke kans dat ze dus snel uitverkocht zijn als mensen ze nog massaal gaan inslaan.
3: Maar wacht, zij gaan gezondere dingen verkopen, maar mag een ander merk dit niet overnemen dan?
4: Nou, er zijn al huismerken die het al een
3: maar
4: beetje nagemaakt hebben,
3: maar er is iets aan de hand met die chips, want ze zijn eerst overal een zout uit aan het halen, dus de smaak gaat al een beetje achteruit.
4: Ja.
3: Nu ging het van, het heette al geen Nibbit meer. Nee, maar ik word,
2: heette het geen Nibbit
3: nee,
2: meer?
3: Nee, het was toch Cheetos, was het? Ik moest altijd al een beetje zoeken.
4: Ja, Cheetos, dat is het merk.
2: Ja, precies. En die maken de Nibbit.
3: De Nibbit, ja.
4: Nibbit Rings,
2: zou het echt zo zijn dat dan de verkoopcijfers tegenvallen? Ik bedoel, ja, ze gaan toch niet alleen maar ongezondere dingen maken, de Nibbits schrappen. Het is gewoon cultuur. Is dat.
4: Ja, is het?
2: Het is echt niet te vreten. Ik bedoel,
3: ik vind ze heerlijk.
2: Nee, als in er is lekkerdere chips vindt.
4: Maar je hebt die staafjes ook nog, hè? Die blijven wel.
2: Ja, die zijn precies hetzelfde, maar dan een andere vorm.
3: Ja. Nou, maar dat heb ik altijd gedacht. Maar er zit toch een andere smaak. Maar
2: jawel. Nee, joh.
3: Maar dat is omdat die vorm anders is. Smaak is anders.
2: Tuurlijk. Ja,
3: denk je echt dat
2: het een ander product is?
3: Nee, maar ik heb altijd het idee gehad dat die rondjes iets minder smaakten. Dus
4: dat heb ik ook wel.
3: Toch?
2: Zijn ze er nu nog?
4: Ja.
2: Want als we nu even die staafjes en die rondjes halen, dan hakken we die even in kleine stukjes. Dan kunnen we even testen.
3: Een blindproeverij.
2: Even kijken of
4: wat
2: dat
4: een goed idee.
2: Vind ik wel leuk.
4: Ja.
2: Ja. Nou, we rennen even naar de supermarkt. Dankjewel.
5: 538. De 538 Middagshow.
2: Zometeen alles over Ali B. We bellen even met Jermaine Elekamp.

0: 538 Zomer en Homewrecker. Het is de middagshow, Bas en Jelt hier. En nou ja, de hele dag gaat het eigenlijk al over Ali B. Die moet 3 jaar de bak in. Bizar.
1: Ja, dat was 2 jaar in de eerdere uitspraak. En, ja. En dan hoor je vaak toch dat er of een paar maanden vanaf gaat... of de straf blijft hetzelfde. Maar dit hadden we toch niet aan zien komen?
0: Zeker. Ja, de straf die viel in hoger beroep. Dus 1 jaar hoger uit dan die eerdere uitspraak. En aan de telefoon is misdaadverslaggever Jermaine Ellekamp. Jermaine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom viel die straf hoger uit?
2: Ja, het gerechtshof heeft in tegenstelling tot de rechtbank nu geoordeeld dat Ali ook Ellen ten Damme daadwerkelijk heeft verkracht. En dat was in eerste instantie niet bewezen. Ze hadden toch niet genoeg bewijs daarvoor. Maar nu zegt het gerechtshof, daar is ook genoeg bewijs voor. We geloven Ellen ten Damme volledig. Er is ook steunbewijs en dus 2 verkrachtingen die bewezen zijn.
0: Bizar. Het is dus inderdaad zelfs hoger dan de eis van het OM. Is dit wat verwacht werd? Of schrok jij hier ook van vandaag?
2: Nou, het was een beetje erop of eronder. Niemand wist eigenlijk wat er nou zou gebeuren. Het is altijd lastig, want je hebt te maken met steunbewijs. Nou, dat is een term die we vaak hebben gehoord. Ook bij de zaak bijvoorbeeld van Marco Borsato. Als er een aangifte is van bijvoorbeeld een verkrachting... dan moet er ook steunbewijs zijn die, nou ja, wat meer waarde geeft... aan de verklaring van een slachtoffer. En dat was er dus in deze zaak uiteindelijk. Maar ja, het had ook zomaar te weinig kunnen zijn. Je kunt niet in het hoofd van de rechters kijken, ja. Maar... Natuurlijk hebben ze er wel rekening mee gehouden dat er een veroordeling zou kunnen komen. Ik denk dat de reden is dat Ali er vandaag niet was.
0: Ja. En hoe gaat dat nu verder? Want hij gaat in cassatie. Wat houdt dat in?
2: In cassatie gaat de zaak niet meer inhoudelijk worden beoordeeld. Maar kijken ze alleen maar, is alles volgens de juridische regels gebeurd? Dus dat is ook niet dat er een zitting komt. Is alleen maar schriftelijk. Gaan echt juristen met elkaar bettelen. Maar... dat kan wel 1 jaar, misschien al langer duren... voordat daar uiteindelijk uitspraak in is. En dat betekent dat Ali tot dat moment vrij blijft. Ze blijft op vrije voeten. Maar als dat dan uiteindelijk helemaal klaar is... en hij blijft veroordeeld... ja, dan zal hij toch echt moeten brommen.
1: En mag hij gewoon naar het buitenland en dat soort dingen in deze tijd? Want hij was veel in Dubai en dat soort dingen. Is er geen kans dat hij hem gewoon smeert?
2: Nou, er is geen reisverbod en hij heeft ook gezegd dat hij gewoon het Nederlandse rechtssysteem gewoon accepteert. Dat hij daar gewoon aan meewerkt. Hij heeft ook altijd meegewerkt aan verhoren, hij is bij de rechtszaken geweest. Dus ik denk niet, ook met zijn gezin dat hij hier heeft in Nederland, dat hij die stap zal zetten. Hij mag wel gewoon op vakantie naar het buitenland, maar uiteindelijk, ja, als hij dan definitief is veroordeeld, dan zal hij toch of... moeten komen naar Nederland als hij buitenland zit. Of ze komen hem halen. Uiteindelijk komt niemand weg met die straf.
1: En dat extra jaar wat er dan nu mogelijk bij komt door die cassatie... kan dat hem dan ook weer korting opleveren omdat het dan bij elkaar zo lang duurt?
2: Nee, dat gaat hem geen korting opleveren. Dus uiteindelijk gaan ze gewoon kijken... is het allemaal volgens de regels gegaan? Als dat niet zo is, dan wordt de zaak weer opnieuw behandeld. Maar als de Hoge Raad zegt... ja, het is allemaal gewoon volgens de regels gegaan... dan blijft die straf die hij nu heeft 3 jaar gewoon staan.
0: Hoe wordt zo'n man ontvangen als hij straks de gevangenis ingaat? Hoe ligt dat op het moment dat er zo'n BN'er binnenkomt?
2: Verkrachtingszaken, zedenzaken, daar maak je jezelf niet populair mee in de gevangenis. En ja, iedereen zal hem kennen, iedereen zal weten wat hij heeft gedaan. Dus ze zullen daar misschien ook al maatregelen van nemen in de gevangenis. Dat ze hem extra beschermen, dat ze hem misschien op een speciale afdeling plaatsen... Ja. Waar er iets meer toezicht is. Maar ik weet 1 ding zeker, het is geen pretje om daar te zitten... als je voor dit soort feiten bent veroordeeld.
0: Nee. En de slachtoffers, hoe zijn die eronder?
2: Ja, die zijn natuurlijk blij dat er gerechtigheid is. Zo voelen zij dat ook echt. Zij hebben natuurlijk jarenlang in een strijd gezeten... waarvan ze ook niet wisten wat de uitkomst was. En ja, dat de rechters dan nu zeggen... jij hebt misbruik gemaakt van je machtspositie... je hebt je seksuele voorkeuren boven het recht van de slachtoffers geplaatst... en daar misbruik van gemaakt. Ja, dat is gewoon voor hen heel waardevol. En ik denk dat zij ook wel heel opgelucht zijn... dat in ieder geval nu dat inhoudelijke... ja, eindelijk klaar is.
0: Jermaine, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Ik had zeg maar veel dingen verwacht, maar niet dat we nou in de stress zouden zitten over nibbits.
1: Ja, ik heb het gezegd, hè? Ja. Mensen gaan ze inslaan. Ja. 9 schappen in de supermarkt.
0: Dit is echt wat er met die wc-rollen gebeurde toen corona uitbrak.
2: Maar ik ben altijd een staafjesman geweest. En ik ben op een gegeven moment omgegaan naar die rondjes. Die vond ik toch lekkerder. Ja,
0: maar jij zegt dat chipjes die je om je vinger kan doen.
1: Ja, ja, de nibbitrings die worden dus uit de handel gehaald. Ja. Dat is het nieuws. En mensen die zijn in paniek en die zijn ze allemaal aan het hamsteren.
2: Ja, het is een soort leuke jeugdherinnering ook. Want je deed ze altijd om je vingers. Je maakte ze, je maakte er zo'n ketting van. Ja. Al dat soort dingen. Ze waren gewoon. En ik ben ze lekker gaan vinden, omdat ze eigenlijk iets minder smaak hebben en meer crunch hebben dan die staafjes. En er is echt verschil.
0: Nee, maar dat is,
1: maar dan ga je toch altijd voor meer smaak?
2: Nee, ik ben ergens tussen die rondjes wel gaan waarderen.
0: Maar kijk, ik vind het aanstellerij. Ik denk dat het precies hetzelfde is met een ander malletje en dat belandt in die zak. Maar er zijn wel mensen die jou bijval geven hoor.
2: Ja, we krijgen wel appjes ook van Sharon. Die zegt, nee, die smaakjes zijn echt anders. De stokjes zijn 2 kleuren. en de ringetjes zijn 3 kleuren. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Nee. Er zijn echt meerdere mensen die erover appen ook, ja.
0: Ja. Nou ja, we hebben eventjes de voltallige redactie van zijn plek gehaald. En gezegd, ga naar alle supermarkten in de buurt, want we moeten 2 zakken. We moeten even weten.
2: Een blinde smaaktest.
0: Nou, precies. Dan gaan we eens even kijken of dat lukt. Ik hoop het, maar ja, aan Iris te horen zijn ze nergens.

0: 538 hoorde Harry Styles en American Girls. En zometeen gaan we het spelen. Het 538 kokerspel.
1: Ja, en die bedragen lopen steeds op. En ik hoorde vanmorgen weer iemand die dan, weet je wel, gewoon uiteindelijk alle vragen goed had. En dat het dus echt, echt zin heeft om door te gokken.
0: Ja, want je kan gewoon tot 10.000 euro winnen. En dat is lekker. Moet je wel een beetje algemene kennis hebben en een beetje durf. Dat is eigenlijk een beetje waar we op zoek zijn.
1: Ballen worden beloond.
0: Ja, kun je nu al bellen? Ja, ik denk het wel, hè. 0909-3538. Pak je telefoon en bel. 0909-3538. Maak je zometeen kans op, nou ja, maximaal 10.000 euro. En dat is toch even lekker. Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Of Peter Gillis in hoger beroep gaat tegen zijn celstraf.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
4: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
4: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
3: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
4: Dan win je 20.000 euro.
3: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
4: Aanmelden via 538.nl.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
14: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Aan boord van het cruiseschip dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. En volgens de organisatie hoeven we ook niet bang te zijn voor corona-achtige toestanden. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in 't Harde. Het had niet mogen gebeuren, zei hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude vandaag. En hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro.
2: Ik vind het gewoon belachelijk. Ik vind het ten eerste al belachelijk dat er een strafzaak van komt. Het is een beetje voor mij het idee ondernemertje kapot maken.
1: Ja, Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. En Ali B. is er al wel over uit. Hij stapt naar de hoogste rechter in ons land. Hij gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Hof vandaag. Hij kreeg 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. En zijn advocaat vertelt hoe Ali er nu in zit.
3: Strijdbaar. Gewoon heel erg strijdbaar. Hij zit echt heel erg oneens met deze veroordeling. En wil het tot aan het einde uitvechten.
1: Zo'n cassatie kan wel 1,5 jaar gaan duren. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog en 1 graad of 6. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: Van Jelte met de files. Er staan 58 files en de langste staan nu op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Leendeheide, 21 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, daar staat 36 minuten. En op de A35 Enschede-Almelo voor de Loofrietbrug, 26 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven-Den Bosch, 127,6. Op de A2 richting Amsterdam, daar staat bij Amsterdam, bij 35,5 een flitser.
5: Oh ja.
4: Ja, logisch. Ja. A4 Heiningen-Bergen-op-Zoom met 223,5. En de A16 Dordrecht-Breda bij 51,8. De laatste dag 35 Hengelo Wierde bij 45,6.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Veronica TV bestaat 5.

0: je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: je klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: Lekker zeg.
2: Zin in. Het 538 kokerspel.
0: Oh, er staan drie waanzinnige kokers in de studio van 538. En die zijn gevuld met vragen. En bedragen. En die bedragen die lopen op. De vraag is, hoe ver ga je komen, Remco?
3: Ja, ik hoop tot het einde.
0: Ja, zou lekker zijn. Je kan maximaal 10.000 euro winnen. Er zitten elke keer andere bedragen in. Hoe zit jij in je lef?
3: Ja, algemene kennis die is al prima. Alleen ja, het gaat om de eerste twee vragen. En als die lekker gaan, dan zit ik qua lef denk ik ook al wat lekkerder.
0: Oh, je durft dus echt.
3: Ik ben wel een, weet je, het komt niet zo vaak voor dat je bij 538 in de uitzending komt. Dus moet er ook maar gewoon alles uit halen.
0: Oh, kijk, okay. Dat vind ik wel leuk om te horen. Dat vind ik heel leuk om te horen. Zijn er onderwerpen waar je helemaal niks van weet?
3: Ja, die vragen staan al vast, dus dat kan ik nu wel vertellen.
0: Ja, ze zitten in de kokers.
3: Ik weet heel weinig van buitenlandse artiesten.
0: Spannend.
2: Koker 1.
0: De eerste koker, die gaat open. En Jelte, die vist er een blaadje uit.
4: Het bedrag is 200 euro, daar beginnen we mee.
0: Ah, kijk. Okay. Mooie start.
4: En de vraag waarvoor je 8 seconden hebt om hem te beantwoorden is... Welke beroemde Nederlander sloot zijn praatje op tv altijd af met de tekst Ot Moorn?
3: Piet Paulusma.
0: Jelte. Ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn.
4: Dat is goed.
0: Is hartstikke goed. Lekker.
3: Kijk, top. Lekker.
0: Gaan we door, jongen?
3: We gaan door, tuurlijk.
0: Gaan we door.
2: Koker 2.
0: Koker 2. Doppie gaat eraf. Blaadje komt eruit.
4: In koker 2 zit 2000 euro.
0: Oh.
4: Zo.
3: Kijk, dat wordt even andere koek, hè? Dat factor 10.
0: Ja, dat is andere koek. Nou, ik hoop geen buitenlandse artiesten voor jou.
4: Buitenlandse artiesten, want de vraag is... welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in de Gelredome?
0: De timer, die timer.
4: Die loopt timer niet eens te starten.
0: Nee. Eens even kijken, is dat goed? Maar natuurlijk is dat goed. Hartstikke goed. 2000 euro. Heb je nu?
3: Ja, super.
0: Dan is de grote vraag, Remco. Gaan we door voor koker 3?
3: Ja, wij gaan door.
0: Oh!
2: Koker 3.
0: Okay. Betekent dat als je deze vraag fout hebt, dat je helaas niks hebt. Dan krijg je een staatslot van ons. Dat is niet niks.
4: Dat is niet hard, dat kan heel veel opleveren, maar het is geen 2000 euro.
0: Dat kan nog veel meer opleveren zelfs. Zo is het ook weer. Hij is open. De vraag en het bedrag zijn eruit.
4: Het bedrag, ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Wat is het?
4: 10.000 euro.
0: Oh, nee.
4: Het is hem.
3: Hoppa.
4: Het is hem.
0: Oh, ik hoop zo dat het goed gesteld is met je algemene kennis.
3: Ja, ik ook. Nu.
4: Daar gaan we. Hoe noemden we het IJsselmeer voordat het een meer werd?
3: Dat is een goeie. Zuiderzee.
0: Oh my god.
4: Dat is goed!

0: gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt niet normaal.
0: Het is toch bizar.
2: Zo.
0: Oh, maar wat lekker dat dat lef ook beloond wordt.
2: Ja, je moest even graven, hè?
1: Zo, jezus. Ja, ik dacht, laat het een topo-vraag zijn. Maar ja, dan toch ga je twijfelen, hè. Maar zo.

0: en 10.000 euro is voor jou en een staatslot. En die prijs die wordt verzorgd door de staatsloterij.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik dacht ik hou nog wat voor mezelf. Ja, over, maar als ik het snel zeg, heeft niemand het door. Maar helaas, gefeliciteerd, jongen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is Radio 538, de middagshow. Frank nog even op vakantie. Iron die heeft vandaag de operatie.
1: Spannende dag, die is nu aan het bijkomen, denk ik. Want we zouden ongeveer rond dit tijdstip straks van haar de duimpjes omhoog krijgen dat alles goed is gegaan.
0: Krijg een hoop appjes ook van mensen die het vragen. Dus zodra er een update is, dan krijg je die ook. Verder gaat het hier al de hele dag over de wasstraat. Je had een filmpje gezien.
2: Ik had weer een TikTok gezien van een meid die in de wasstraat stond en die letterlijk zei, ik ben echt net boven op een Tesla gereden en er is een andere auto achterop mij gereden. En daarvoor staat er nog één. Die had gewoon een kettingbotsing in de wasstraat.
0: Maar
2: doodeng!
0: Ik denk dat de wasstraat van alle plekken op de wereld mij nog steeds het meest stress geeft.
1: Ik raak toch ook altijd een heel klein beetje in paniek.
0: Ja, nou, maar dat is zo.
1: Ik heb er ook een keer iets gehad. Toen had ik net een nieuwe auto en die had een neutral stand, dus neutraal. En daar moet je hem inzetten als hij op zo'n band gaat.
0: Ja.
1: En ik wist niet hoe dat ging, want ik had die auto net. En toen...
3: Maar
1: toen stond hij dus op de rem, maar dan gaat hij dat ding tegenhouden en blokkeren.
2: Ja.
1: En toen kwam er dus iemand die klopte heel snel op mijn raam. En die zegt, je moet dat pookje ook in één klein tikje geven, dan gaat hij op neutraal. Maar ik was echt in paniek. Ik
2: trok dat.
0: Hoe moeilijk is die auto?
1: Nou, het valt mee. Als je weet dat je een klein tikje aan het pookje moet geven, dan weet je het. Maar ik wist het echt niet.
2: Maar het is toch altijd, je gaat altijd met fingers crossed die wasstraat in. Dat je denkt, ik hoop dat ik hier gewoon weer ongeschonden uitkom.
0: Ik heb denk ik jeugdtrauma's door dit. Want we hadden er gewoon eentje bij het tankstation zitten. Weet je wel, zo'n automatische waar je zo'n briefje moet halen bij de kassa en dan stop je hem in dat apparaat. En wat er dan gebeurde, mijn vader vond het dan leuk dat wij dan in die auto bleven zitten. Dus dan ging hij dat briefje halen. Dat deed hij in dat ding. En dan kwam hij zo van dat apparaat zo richting de auto gerend. Maar ja, dan begint dat als een... Dan beginnen die dingen al te bewegen. Ja, echt in alle broekpoepen die ik heb. En ik heb nog steeds dat wat ik toen voelde, dat voel ik nog steeds als ik zo'n wasstraat binnenrijd.
1: Het is een creepy plek.
0: Ja,
1: dat blijft zo.
0: En we gaan er zo meteen even nog wat extra creepy maken ook.
2: Want we gaan je angst even voeden.
0: Ja, want we willen graag van je weten, wat ging er bij jou mis in de wasstraat? Ik denk dat er een hoop verhalen zijn. Ja, afgebroken spiegels, afgebroken antennes, ramen open. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, toch? Kom maar door. Abby van 538 kun je berichtje sturen. Of 0909-3000-538. Pak je telefoon en vertel ons, wat ging er bij jou mis in de wasstraat?

0: Het is de middagshow waarin we op zoek zijn naar horrorverhalen in de wasstraat.
1: Er komen dingen binnen, Bas. Ik denk niet dat je ooit nog in de wasstraat durft straks.
0: Ja, en ik was al zo gerust op de wasstraat. Kom maar door, 0909-3058. Heb je bijzondere ervaringen in de wasstraat? Drop het eventjes in de app of bel. Zometeen ook. Het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Een rechtszaak over het handdoekje leggen bij het zwembad op vakantie.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
17: Prachtige planten. En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
1: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
17: Kippie.
7: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
2: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipstietsels, kip cordon bleu en Texas-schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
7: Boeie!
2: Hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
2: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
2: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
7: Zoey!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen?
20: En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Het weerbericht vanavond en vannacht is het droog, een graad of 6. Morgen zonnig en maximaal een graad of 20. Dan het verkeer krijg je van Jelte.
22: Er staan 46 files, de langste nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar staat door een ongeluk voor Zoetewoudendorp een half uur. Op de A12 Lunetten-Den Haag op de parallelbaan voor Harmelen ook een half uur file. En op de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2, 49 minuten vertraging. Flitsers op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij 127,7. De A2 richting Amsterdam bij 35,8. Op de A16 Dordrecht-Breda bij 51,8. En op de A35 Hengelo-Wierde bij 46,0. De laatste op de A73 Venlo, echt pas op, daar staat een flitser bij 14,2.
0: Het is 6:04, de middagshow. Met het nieuws krijg je van Iris Schut.
23: Goedemiddag, ook de patiënt die in het ziekenhuis in Leiden ligt heeft het hantavirus. Het was nu bevestigd. Eerder vandaag bleek ook al dat de cruisepassagier in Nijmegen inderdaad besmet is. We hoeven niet bang te zijn voor corona-achtige toestanden nu mensen met het virus zijn opgenomen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen de plek van de uitbraak op een cruiseschip is opvallend. Verder gedraagt het virus zich niet ongewoon. De organisatie denkt dan ook niet dat het virus zich nog verder gaat verspreiden. Staatssecretaris Boswijk van Defensie die baalt ervan dat een militaire oefening met springstof de oorzaak is van de grote natuurbrand op het Harde vorige week. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ali B. kreeg vandaag 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie. Realityster Peter Gillen stond ook voor de rechter voor belastingfraude en moet 1 jaar de cel in. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf. Talpa heeft net bekendgemaakt de opnames van het programma Familie Gillis Massa is Kassa tijdelijk stil te leggen. Peter denkt er nog over na om in hoger beroep te gaan. Koning Willem-Alexander heeft vandaag voor de allerlaatste keer als co-piloot gevlogen met het regeringstoestel, een Boeing 737. Hij vloog het vanuit Venetië, waar hij samen met koningin Maxima was, voor een werkbezoek. Nu gaat de koning zich om laten scholen om met een Airbus te mogen vliegen.
24: Het blijft toch te gek dat dat gewoon zijn hobby is, dat hij dat er gewoon bij doet. En dat is volgens mij niet heel makkelijk.
22: Dat is echt heel knap.
23: Zeker.
0: Die bizarre droom van heel veel mensen, toch? Om ooit piloot te worden. Gewoon, ze doet het erbij. Als je naast de radio maakt, iets anders zou moeten doen. Gewoon in zijn lijf. Wat zou je dan willen zijn?
24: Jeetje. Ja, ik vind piloot toch ook wel echt heel erg gaaf.
0: Ja, het is wel cool.
24: Het is wel cool, maar echt, volgens mij echt heel ingewikkeld.
0: Ik zou iets met heel veel dieren willen. Gewoon dat je zo'n boerderij hebt met waar dan van alles op.
23: Ik zie dat je helemaal doen. Er zijn deze week ongeveer evenveel bloemen verkocht voor Moederdag als 1 jaar geleden. En bloemen zijn nog altijd nummer 1 Moederdag cadeau. Dat is zondag, hè, trouwens. Dat zegt de bloemenbranche. Oh ja. Vooral de kleuren roze en wit. De roos is net als andere jaren weer de populairste bloem. Daarna komt de chrysant, de gerbera, de tulp en de pioen.
0: Ik vind dan dus, als je een bloem geeft, dan voelt het voor mij alsof ik te weinig mijn best heb gedaan.
23: Ja,
0: dat zo weinig persoonlijk is.
24: Omdat je niks. Nou, je hebt niet zelf iets bedacht. Je bent gewoon meestal nog naar diesel ruikend bloemetje.
0: Ja. Een sticker van een tankstation erop. Ja, dat voelt niet zo goed.
23: En het handdoekje leggen bij het zwembad van je hotel. Sommige vakantiegangers die zetten er zelfs de wekker voor om maar vast een lichtbedje te bemachtigen. Grote ergernis, hè? Nou, een Duitse toerist die is naar de rechter gestapt. Daarom. Bij een hotel op het Griekse eiland Kos gebeurde dat namelijk heel veel. Daardoor had hij nooit een lichtbedje. De reisorganisatie en het hotel grepen ook niet in. En hij heeft van de rechter dus gelijk gekregen. Hij krijgt bijna 1000 euro schadevergoeding.
0: Oh. Het is toch, kijk, dit is sowieso super irritant. En echt, echt vervelend, vind ik. Maar ja, je kan niet anders, want als je er zit en iedereen doet het, ja, dan heb je gewoon geen bedje.
24: Je gaat meedoen.
0: Het is toch belachelijk dat je als hotel of resort of whatever, waar dat je ook zit, niet genoeg bedden hebt.
23: Ja,
0: je weet toch hoeveel mensen er komen.
24: Zorg dan dat iedereen een bedje heeft, dat ten eerste. Maar ook, en zorg er gewoon voor dat de badmeester die handdoeken er allemaal afgooit.
0: Ja,
24: ja, gewoon niet als je er niet bent.
0: Maar je staat ruzie te maken, hoor.
24: Ja, maar je kunt het niet claimen. Het is gewoon niet jouw bedje omdat je handdoek erop ligt. Dat is ook nog een handdoek van het hotel.
0: Ja, maar je bent op vakantie. Ja, je hebt geen zin in dat een of andere zwaar gespierde gozer met overal tatoeages ineens naast je bedje staat en zegt, hé, daar lag mijn handdoek.
24: Dat is mijn plek.
0: Dan zeg ik waarschijnlijk iets van, oh ja, is goed, inderdaad, ga maar liggen. Ja, dat is. Dus leg gewoon genoeg bedden neer. Ja. Iris, dankjewel.
23: Ja, graag gedaan. 538.
21: De 538 Middagshow.
0: Zometeen. Erge ervaringen

0: Ja, vertel eens. Wat ging er bij jou mis in de wasstraat? Ik zat er net even een beetje over die wasstraat te horen. En dat bevalt mij niks.
1: Het wordt er niet makkelijker van,
0: nee. Nee, ik vind dat een hele nare plek. Fijn dat je auto schoon wordt, maar ik vertrouw het allemaal niet. Allemaal die draaiende dingen van die ruwe borstels. Ik weet niet, ik heb denk ik echt vaak zat in mijn leven gedroomd dat er ramen open stonden en zo. Het is gewoon een plek waar stress samenkomt.
1: Ja, er is ook ineens haast. Er staat soms ook iemand, weet je, zo naar je te zwaaien en rijd door. En dan links, links, links, rechts, rechts, rechts. Ja, dan doe ik het altijd verkeerd.
0: Och, en bij de ene moet de antenne eraf en bij de andere moet de spiegels ingeklapt worden. Ik krijg stress. We gaan even wat verhalen oprakelen. En Aline die begint. Hallo Aline.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jou overkomen in de wasstraat?
2: Aan het eind van de wasstraat ging de kofferklep van de auto in één keer open.
0: Nee. Ja. Oh nee. En wat voor wasstraat was het? Neem ons even mee.
2: Ja, gewoon een hele grote Washington 7 wasstraat. En ik rijd de wasstraat in. En lichtjes en schuim en alles wat erbij hoort. En aan het eind van de wasstraat wil die droger beginnen. En daarmee gaat de kofferklep van de auto open.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik vind überhaupt de droger, daar moeten we het ook wel even over hebben. Dat die soort machine naar beneden komt. Met dat, ja, ik vind dat eng, man. Dat begint te zoomen en te zuigen. En
1: te rennen van je auto. Oh,
0: dat is toch niks. Aline, dankjewel. We gaan eventjes naar Jiban.
3: Ja, ben ik hier.
0: Is hier,
3: ja.
0: Hallo, vertel.
3: Nou, bij mij is ik met mijn vriend met zijn nieuwe auto de wasstraat in. Ja, hij rijdt netjes in. Dat is de eerste keer wat we moeten doen. Dus hij zet hem in zijn E1. Hij rijdt vol gas. Hij rijdt zo over de drempeltje heen, zo de borstels in. Borstels vliegen door de ramen heen. Mm. Mijn deur kapot. Mijn ramen in. Ik vlieg net zo'n borstel langs me heen. Dus ik heb het net overleefd. Maar de hele auto totaal los.
0: Totaal los? Ja, en de wasstraat.
3: En de wasstraat elk jaar.
0: Nee.
3: En dan sta je met die man met de camera, kijk je naar binnen van wat gebeurt er allemaal?
0: Nou, wat erg.
3: Maar is degene die achter ons kon de wasstraat niet meer gebruiken.
0: Maar niemand gewond geraakt?
3: Nou, net niet, nee. Scheelde me een centimeter of 5.
0: Heb je beelden hiervan?
3: Nee, maar hun wel, denk ik.
0: Oh, maar wat erg. Oh, dat is wat een drama, zeg. Durf je er nog in, of niet?
3: Ja. Oh, ik wel, maar dus ik automaatjes en schakel. Als je dat niet weet hoe dat gaat, dan was je het niet op.
0: Ik hou mijn hart vast voor de volgende keer. Jiban, dankjewel. We gaan even naar Astrid. Hallo.
4: Hi.
0: Hi. Vertel, wat heb je meegemaakt in de wasstraat?
4: Nou, mijn vader ging de auto wassen en ik was blindsport geweest met volwassenen. En zijn kleinzoon zat achterin. En die deed gewoon het raam open, dus die was doorweekt. Die was anderhalf. Nee.
0: Oh, dit is het allerergste.
1: Dit is
0: de ramen open, ja, dat wil je niet.
4: Ja.
0: Dankjewel. En Claudia is ook nog... Oh, die staat er nu, denk ik. Hallo, ik denk dat die blazer net begonnen is. Claudia?
5: Hey, hoi.
0: Ja, hi. Wat ging er mis in de wasstraat?
5: Nou, bij mij, ik heb een rijschool en bij mij moeten alle leerlingen die moeten door de wasstraat om juist al die ellende die ik nu net hoor, om die te voorkomen.
0: Ja.
5: Maar mijn speeltje die zat een beetje los. Dus ik denk van, oh, nu kan het. Dus ik doe mijn raam open om mijn spiegel even vast te zetten. Ja. En op dat moment is er net een sproeier. En die sproeit zo heel mijn leerling helemaal onder.
0: Nee, dit meen je niet. Oh.
5: Ja.
0: Maar dit zijn toch trauma's voor het leven? Zo iemand gaat toch nooit meer die wasstraat in?
5: Nee, ze durven ook niet meer.
0: Nee, ik snap het. Ja, nou goed. Dankjewel, Claudia. Ja, Jelte, zeg maar, waarom moest dit?
1: Ja, het is er niet makkelijker op geworden. Ik ben nu echt nog banger. Ik ben blij dat ik vanmiddag geweest ben trouwens.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. Het is de middagshow waar we zo meteen een gloednieuwe baannaam kunnen toevoegen aan de lijst met namen. En het zijn al mooie namen. Petra Dorenspleet is een verloskundige, dat is super.
1: Stefan Tax, die is lobbyist tegen erfbelasting.
0: Ja, en wat dacht je van Corrie Luijer, die is kraamverzorgd. Nou, gewoon maar even een paar en zo meteen een nieuwe. En het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Wanneer Femke Bol haar nieuwe afstand gaat rennen in Nederland.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
10: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
9: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
10: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
14: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
13: Die andere stuiterbal daar.
14: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
17: Buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt.

0: zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws. 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Nog een besmetting met het hantavirus in ons land. Een passagier van het cruiseschip die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt in Nijmegen ook besmet is. Er wordt nu nog uitgezocht of een stewardess van KLM het heeft. Zij ligt in het Amsterdam UMC. Het is nog steeds onduidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod komt. Het kabinet wilde een maand geleden al helderheid geven, maar er wordt nog altijd gepraat, onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Slachtoffers in de zaak van Ali B. zijn tevreden met de uitspraak van het Hof vandaag. Hij kreeg 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Ze zijn vooral blij met de boodschap dat daders er dus niet mee wegkomen. Je hoort de advocaat van Jill Helena bij RTL Boulevard.
4: Ik hoop echt wel dat dit het signaal geeft. Ja, het heeft wel zin en er wordt wel naar je geluisterd. Het pijnlijke is wel, dat gaat niet zonder slag of stoot. En de prijs van naar voren stappen, de prijs van spreken is soms heel hoog en soms wel hoger dan wat je is overkomen.
3: Peter Gillen stond ook voor de rechter voor belastingfraude en mishandeling. Kreeg onder meer 1 jaar cel. Talpa grijpt in en zegt dat de opnames voor een nieuw seizoen van Massa's Kassa worden stilgelegd. Het huidige seizoen wordt nog wel uitgezonden. En Femke Broeders Bol loopt bij de FBK Games in juni voor het eerst een 800 meter in Nederland. Dat is namelijk in Hengelo. De tweevoudig wereldkampioen 400 meter hoorde stapte eind vorig jaar over naar de nieuwe afstand. Maar ze liep tot nu toe maar 1 wedstrijd vanwege een blessure. Dat was in Frankrijk. Ze zette daar wel direct een Nederlands indoor record neer. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht droog en 1 graad of 6. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: Dan het verkeer van Jelte.
6: Er staan nog 29 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg, 19 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek, 16. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek, daar staat 37 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 35,7. Op de A16 Dordrecht-Breda bij 51,8. De A35 Hengelo-Wierden controle bij 45,7. En op de A73 tussen Venlo en Echt bij 14,0. De A77 richting Duitsland, daar staat er ook nog een, die staan ze bij 10,6.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: de baannaam.
1: We gaan op zoek naar een nieuwe baannaam. Je kan een berichtje droppen in de 538-app als je iemand kent die een naam heeft die akelig goed past bij zijn of haar baan. En vandaag aan de telefoon Gerben. Ja, hallo Gerben. Hoe vind jij het om een naam te hebben die past bij je baan?
2: Ik vind het zelf best vermakelijk. Ik heb er geen last van.
1: Nee. En word je er vaak mee geconfronteerd?
2: Dat valt wel mee. Het is wel een naam waar ik in het verleden veel mee ben geconfronteerd. Maar nu niet zozeer in relatie met mijn baan. Nee, maar dat valt wel mee.
1: Heeft het je bij je sollicitatie geholpen, denk je?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Dat niet? Oké. Okay.
2: Nee.
1: Kijk, je gaat het natuurlijk in de baan. Dan ga je het opnemen tegen, nou ja, Corrie Luijer, kraamverzorgster. Fanny Tietema, die sensuele foto's maakt. Dat soort...
3: Wouter Snoek, die een hengelsportwinkel heeft, maar precies. Dan wel voor karpers.
1: Ja, Justin Cijfers, dat is een wiskundeleraar. Om er maar gewoon even een paar te noemen. Hoeveel kans denk je zelf dat je maakt?
2: Ik doe niet mee om te winnen. Maar ik denk wel dat het gewoon een mooie naam is. Die past inderdaad bij de baan. En de moeite waard om te noemen.
1: Waanzinnig. Ik kan niet wachten. Laten we even beginnen bij wat je dan doet.
2: Ik werk binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg.
1: Oké. Dat is een mooie baan. Dat is een hele mooie baan.
3: Heel mooi werk en heel belangrijk werk ook. Dus jij werkt met mensen die in geestelijke nood zijn soms ook? Of die,
2: Ja, zeker. Mensen die tegenwoordig worden de termen verward gedrag zo gebruikt of onbegrepen gedrag. Ik vind het vaak ook wat normafwijkend gedrag, waardoor mensen soms iets wat in de problemen komen of dat mensen daar last van hebben. En daar mag ik mij mee bemoeien om te kijken of ik als dat nodig is, wat hulpverlening kan organiseren voor diegene.
1: God, ja, hoe zou je dan heten, Gerben?
3: Ja, Bas, ik ben benieuwd wat je durft te gokken hier.
1: Gerben, ja, maar... Kijk, is het een beetje cynisch? Is het een beetje geinend?
2: Ja, een beetje. Ja, zeker.
1: Het is niet van Gerben Benny Wijs of zo, snap je? Dat is zoiets...
2: Nee. Nee, wel een goede poging.
3: Gerben Wous.
2: Er is zelfs een zeer bekende film geweest over ook mijn werkveld. Waar mijn naam een beetje in terugkomt.
1: Oh?
2: Een hele oude klassieker.
1: Daar ben ik niet zo goed in.
3: Nee, ik ook niet.
1: Gerben, jij werkt in de geestelijke gezondheidszorg. En je hebt een naam die past. Wat is jouw naam?
2: Mijn naam is Gerben Koekoek.
1: Nee!
3: Nou ja.
1: Nou, maar dat
3: is echt top.
1: Gerben Koekoek. Wat een fantastische naam sowieso. Ja. Laten we daar even mee beginnen. Maar ja, dat staat...
3: Dit klopt.
1: Hoe noemde jij het zelf nou ook weer? Een normafwijkend gedrag. Ja, maar dan is koekoek wel duidelijker. Eerlijk gezegd.
2: Ja, zeker. Maar het kan in sommige manieren natuurlijk ook positief gebruikt worden.
1: Ja.
2: Sommige termen ook negatief. Het past er zeker bij.
1: We zijn allemaal wel eens een beetje koekoek. Zo is het ook weer. Ja. Gerben, we zetten je erbij.

0: Inmiddels 24 uur geleden zaten we hier een soort tietenfeestje te houden.
1: Nou, inderdaad zeg.
0: We wisten echt even niet wat ons overkwam gisteren. Maar Iron die werd vandaag geopereerd.
1: Ja.
0: De borstimplantaten die werden eruit gehaald. Daar wilden ze vanaf. En dat is best wel een dingetje. Dus ze was daar de afgelopen week al best wel veel naar aan het uit- en opkijken. Zeg maar tegenop aan het kijken. Veel appjes van mensen die vragen hoe het is gegaan. En we hebben zojuist een update gekregen.
1: Ja, ze heeft een appje gestuurd in de groepsapp. En ze is eruit. Alles is goed gegaan. De borsten zijn er ook uit natuurlijk. Geen kuilen. Ik herhaal geen kuilen.
0: Nee, daar was ze bang voor.
1: Erbij. Daar was ze bang voor.
0: Ze gingen dus ik weet daar helemaal niks van. Maar ze gingen dus proberen om vet uit een ander deel van het lijf te halen. Ja. Om het nog een beetje op te vullen. Zodat het mooi rond is en dan kun je allemaal kuilen krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is niet gebeurd.
1: Nee, ze is wel misselijk en nu helemaal beurs. Maar goed, het is in ieder geval allemaal goed gegaan. Dus dat is natuurlijk super fijn om te horen.
0: Vanaf komende maandag dan is het team in die zin weer compleet dat Frank er is. En de Iron die zal er ook snel weer zijn.
1: Ja, zo snel mogelijk.
0: Maar dank voor alle berichtjes ook gisteren. Echt waanzinnig. Iris, nou ik jou toch spreek.
1: Ja.
0: Heel eventjes terug. Je had een nieuwtje net over de Nibbits.
1: Ja. De rings, ja. Die gaan uit de handel. Ja, en er is paniek.
0: Die chips dingen die je om je vinger kan doen.
1: Ja.
0: Ja, er is paniek, want het hele land staat op zijn kop. Dat is jeugdsentiment, cultuur.
1: Ja.
0: En ze gaan ermee stoppen.
1: Lege schappen.
0: Ja,
1: mensen
0: waarom ook alweer?
1: Ze zijn massaal aan het inslaan.
0: Het was omdat ze gezondere dingen gaan produceren.
1: Ja, en ze komen met nieuwe smaken en vernieuwing en dat. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik ik kijk heel even naar het podiumpje in de studio van 538. Daar staat Jelte.
2: Ja, daar sta ik. Ik sta hier klaar. Want wat ik zei, heel stellig, van ja, ze smaken echt anders dan de staafjes. Dat zijn gewoon andere chips.
0: Ja.
2: Het is echt een andere smaak. En jij zegt, Bas, van nou, dat is gelul. Het zijn gewoon dezelfde dingen met een andere vorm.
0: Tuurlijk zijn het dezelfde dingen.
2: Ja, ik begrijp überhaupt niet waarom ik hier sta. Want het zijn gewoon twee verschillende smaken. En ik ga gewoon nu een proef doen.
0: Ja.
2: En dan ga ik jullie bewijzen dat het twee verschillende smaken zijn. Maar ik sta hier dus geblinddoekt in de studio. Voor mij twee bakjes. En als het goed is, hebben jullie ze helemaal fijn gemaakt, waardoor ik dus ook niet meer kan herkennen of het de rondjes zijn of de staafjes. En ik ga dan nu proeven en meteen aan jullie vertellen wat ik dan proef en of het de staafjes zijn of de rondjes.
0: Ja, want jij zegt echt stellig.
2: 100%.
0: De staafjes en de ringen zijn exact hetzelfde. Zijn verschillend qua smaak.
2: Ja, zijn echt verschillend qua smaak. Ja.
0: Maar daar ben je echt van overtuigd.
2: Dat zeker weten.
0: Maar hoe kan je nou zeggen? Hoe kan je nou zeggen dat het anders smaakt?
2: Nou, ik ga het je gewoon bewijzen. Dat is, kijk, weet je, jij gelooft het niet, dan ga ik het je gewoon bewijzen.
0: Okay.
2: Dus daarom hebben we hier nu die twee bakjes staan. Ben ik geblinddoekt en ga ik gewoon proeven. En dan zal ik het bewijzen.
0: Ik ga het even stilmaken.
2: Oké.
1: Okay. Ja, kom maar met je hand.
2: Ja, oké, Iris is erbij.
0: Iris helpt even een handje.
2: Ik wil nou een goede hap.
1: Dit is oké, wacht. We doen hem. Ja.
2: Oké, ga ik
0: bakje heen.
2: Ja, komt ie, ja.
0: Er wordt geproefd.
2: Maak je een?
0: Mm-hmm.
2: Oeh. Ik vind het best, ja, toch misschien wel een beetje lastig, maar ik denk dat ik, ja.
1: Okay.
2: Mag ik de andere?
0: Als je dit soort stellige meningen aanneemt, dan hoor je nu eigenlijk al wel te weten wat het is. Hè?
2: Nee,
1: Oeh. En welke vond jij lekkerder?
0: Ja, wat vond je lekkerder?
2: Oké, twee zijn de rondjes en één zijn de staafjes, 100%.
0: Dus nog één keer.
2: Eén zijn de staafjes, twee de rondjes.
1: Ik ga kijken, ja?
2: Ja,
1: ik ga
0: kijken. Er wordt nu gekeken.
2: Ook op zo.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Nee, ja, natuurlijk.
3: Helemaal niet.
2: Ja, natuurlijk.
3: Nee.
2: Ja, 100%.
0: Nee, hou eens op.
2: Ja,
0: maar haal jij ze er echt uit?
2: Ja,
0: jij weet wat de ringen zijn.
2: Zeker weten.
0: Nou, hoe kan dat? Het is precies hetzelfde.
2: Maar pas, het zijn andere smaken.
0: Oh, maar jij bent ook zo'n man die dan zegt dat je M&M's kan proeven. Dat je weet welke smaken of welke kleuren het zijn.
2: Ja, en deze zijn van de Chardonnay-druif. En,
0: Nou ja, waanzinnig applaus voor Jelte, hoor. Dat vind ik echt heel knap. Overigens, dit leeft binnen het 538-team heel erg gigantisch, heb ik het idee. Want ook mijn vrienden uit de avondshow, die zijn helemaal gek. Die houden er ook niet van dat ze gaan stoppen met de Nibbitringen.
2: Nee.
0: Dus die hebben alvast een petitie opgestart.
2: Ja, wat goed. Heel goed.
0: Ja, dus mocht je daaraan willen bijdragen, check het even in de stories. @538avondshow, daar vind je de petitie. Dus ben je ook zo stellig dat je vindt dat de Nibbitringen moeten blijven.
2: Ze moeten blijven.
0: 538avondshow op Instagram.

0: petitie staat er nu op. 538 Avondshow op Instagram. Daar kun je in de stories het linkje vinden. Onze collega's uit de avond, de vrienden van de Avondshow, die hebben een petitie gestart.
1: Ja, heel goed. De Ronde Nimbert moet blijven.
0: Ja, nou dat is het. Want de producent gaat stoppen. Ik vind wel echt, ja, het is bizar. We hebben net een blind proeftest gedaan. Jelte, jij beweerde dat je het smaakverschil tussen de staafjes en de ringen zou proeven.
1: Met gemak.
0: Bizar.
2: Ja, maar weet je dan ook welke smaakjes erin zitten?
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Nee, nou, daar kwam ik dus vanmiddag ook achter. Het is dus naturel, salami en curry.
0: Salami?
2: Ja!
0: Salami?
2: Rood is salami, ja. Maar dat las ik net.
0: Iets anders dan salami moet toch niet naar salami smaken?
2: Nee.
0: Ah ja, waanzinnig. Zo meteen heb je het nieuws hier, dus wat heb je?
2: Ja, waarom een Nederlandse vrouw helemaal viral gaat in India.
3: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
4: Het goed!
5: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout, plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
13: Mamma mia.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allerlof voor Almof.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
13: Met het weerbericht vanavond en vannacht droog, een graad of 6. Morgen is het zonnig en maximaal een graad of 20. Dan een verkeer krijg je van Jelte.
14: Er staan nog 8 files en de langste staan op de A2 Utrecht en Bos voor Geldermalsen 11 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos staat 12 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2 19 minuten. Flitsers op de A16 Dordrecht-Rotterdam bij 16.0. A28 Amersfoort-Zwolle bij 94.1. De A35 Hengelo-Wierden bij 45.7. En de A73 Venlo-Echt bij 14.2.
13: Het is 4 minuten over half 7. Het 538 nieuws krijg je van Iris Schut.
15: Goedenavond. Twee vliegtuigpassagiers die klachten hadden nadat ze in contact waren gekomen met het Hanta-virus, hebben het virus niet. Een derde wacht nog op de uitslag. Ze zaten aan boord van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw zat. Zij is eraan overleden. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht door de grote brand in het datacentrum in Almere. Daardoor liggen alle systemen van de universiteit eruit. Onder meer de toegangspasjes, die doen het niet. De blessure die Emmanuel Emega vorige week opliep in de eerste halve finale van de Conference League lijkt mee te vallen, zegt zijn trainer bij Racing Straatsburg. Meevallertje voor bondscoach Ronald Koeman, want die wil Emega misschien wel meenemen naar het WK. Op 25 mei maakt hij de definitieve selectie bekend. Op 3 juni speelt Oranje dan eerst nog een oefenwedstrijd en daarna gaan ze richting Amerika. Vanavond ook voetbal, de Europa League. Aston Villa die speelt tegen Nottingham Forest. De return in de halve finale, de eerste eindigde in 1-0 voor Nottingham. De Duitse club Freiburg die speelt in eigen stadion de return in de andere halve finale tegen Portugese Braga, dat het eerste duel won met 2-1. De Belgische voetbalicoon Jean-Marie Pfaff die gaat allerlei spullen veilen. Waaronder een gedragen t-shirt van Diego Maradona met een startprijs van 3,5 ton. Dat is het topstuk van de veiling, hoewel het al wel de tweede keer is dat hij hem te koop aanbiedt. 2 jaar geleden probeerde Pfaff hem te verkopen met als startprijzen 640.000 euro.
14: Ah, ja, maar het voelt ergens heel gek.
15: Dat lukte toen niet.
14: Wat is dat een boodschap op voor hem?
15: Ja.
14: Dat maakt het ook een beetje. Ja, waarom dan zet hij dat te kopen? Dan wil hij er 3,5 ton voor hebben. Maar er staat echt voor lieve vriend Jean-Marie Pfaff. Voor jou.
15: Ja, maar ja, wel van Maradona.
14: Ja, nou en. Ik wil. Kijk, als het nou een match-worn shirt is van Maradona. Weet je wel, uit een bepaalde wedstrijd. Zonder die tekst aan Jean-Marie Pfaff. Dan snap ik dat het heel veel geld wordt. Maar dit is. Ja. Ja.
5: Maar hoe zou hij zelf hebben berekend wat dat waard is? Want, ja.
15: Dat is gewoon een natte vingerwerk.
14: Hij is al gehalveerd dus.
15: Hij is al gehalveerd, ja.
5: Goos heeft gewoon een foto gemaakt en aan ChatGPT gevraagd... Wat moet dit kosten?
14: Wat denk jij dat waard?
5: Ja.
15: Er zit ook een shirtje van Johan Cruijff tussen, trouwens. Ze gaan op 23 mei onder de hamer in Parijs. En een video van een Nederlandse vrouw die een stuk naanbrood eet... gaat viral in India. Duizenden reacties en 60.000 likes. Waarom? Ze eet het met mes en vork. En in India is het natuurlijk gebruikelijk om naan met... de handen te eten.
14: Alles met de handen.
5: Joh.
15: Ja, mensen die reageren dan ook met... mijn ogen doen pijn, het lijkt wel een plaatsdelict... en breng haar extra kosten in rekening voor het gebruik van bestek.
5: Ik moet heel eerlijk zeggen... want ik vind dit echt een van de lekkerste keukens die er is. Als je bij zo'n Indiaas restaurant een heerlijke butter chicken eet. Fantastisch. Maar ik wist niet dat dat niet mocht.
14: Ik eet daar ook alles gewoon met vork en mes.
5: Ja,
14: maar alleen dat naanbrood pak je wel met je handen.
15: Ja, dan ga je
14: dat
15: toch niet snijden.
5: Ik weet niet hoe ik dat eet, maar dat zou best een keer... kunnen dat ik dat dan met een mes heb gezien.
14: En je pizza?
5: Pizza? Gewoon
15: ananas. 538.
5: Alles met
16: de 538 middagshow.
5: Waarom doen we eigenlijk geen butter chicken met ananas?
15: Ja.

0: Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. 7:15 geweest. Dat betekent dat het tijd is voor een scheve. Deze week doen we eventjes de best of. Gewoon ja. Echt eventjes, echt de klassieker.
1: Uit de signature collectie.
0: Ja. Mocht je zelf van dichtbij hebben meegemaakt dat iemand vreemd ging. Daar heb je het zelf gedaan. Ook goed. Stuur van het woord scheve in de 538 app. We gaan even luisteren naar Henk. Het had iets te maken met een seksboete.
1: Ja, een boete.
0: Henk, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Betrapt op een scheve om 7:15. Henk, wat is er gebeurd?
2: Ik heb een goede vriend. Die heeft een jaar of twee geleden heeft hij een affaire gehad. En hij besloot op een gegeven moment om met deze affaire af te spreken in het bos. Om daar de daad uit te voeren. En dat ging eigenlijk prima. Totdat er op het raam werd geklopt. En allebei butt naked in de auto een ding aan het doen waren. En toen was het even schrikken natuurlijk.
0: Ja.
2: En hij dacht er echt mee weg te kunnen komen met een waarschuwing. Alleen de agent in kwestie die was er nogal pist over, omdat ze in een gebied stonden wat bezocht werd door families, kinderen op afstand. En hij dacht er mee weg te komen totdat hij uiteindelijk 2 weken later thuis kwam uit zijn werk. En zijn vrouw die vond op de deurmat een boete voor... wat is het? Seks in het openbaar?
0: Ja, dus die... waar zij niet bij was?
2: Nee. Dus die dachten, hè? Met wie dan? Ik kan me niet herinneren. Hij heeft maar gelijk opgebiecht. Hij kon ook niet anders. En ik denk dat zijn affaire er wel wist mee om te gaan. Want uiteindelijk zijn ze later getrouwd en hebben ze nog 2 kinderen overgehouden.
0: Okay.
2: Ja.
3: Wat een verhaal.
2: Ja, het was echt beschamend eigenlijk. Ook toen ik het hoorde. Ik dacht, ik hou ook wel van een uitdaging. Maar hij had zich helemaal niet gerealiseerd dat het een gebied was waar kinderen liepen en families waren. En dat wil je denk ik ook niet zien. Als ouder met kinderen. Maar,
1: en soms tref je een agent die zelf al heel lang geen seks heeft gehad. En je zegt, ja.
3: Die denkt, nee.
1: Ho, jij, ja. Ik niet, jij ook niet.
2: Nee, dat. Maar goed,
1: Hebben ze het af mogen maken in het bos, of niet? Of was het gelijk klaar?
2: Nee. Ze moesten als een sodemieter de kleren aantrekken en wegwezen. En hij vertelde mij dat ook later. Toen zei ik van, joh, dan heb je een mazzel gehad. En toen zei hij, ik hoop dat ik er inderdaad mee wegkom. Alleen, een week of twee later lag er mooi een boete op de deurmat.
3: Verschrikkelijk.
1: Wat een geweldig verhaal, Henk. Dank je wel.
2: Ja, het is mijn genoegen, denk ik.
1: Betrapt op beschreven om 7:15.
2: Nou, dat was hem.
1: Is het nog steeds een vriend van je?
2: Ja, zeker, absoluut.
1: Nou, doe hem goed.
0: Ja, mocht je het zelf hebben meegemaakt van dichtbij, dat vreemd gaan, stuur even het woord scheven in de 538-app en dan ben je misschien de volgende. Het is de Dance Base nu, Armin van Buuren. Like a child.

0: werden we verrast, hè, gisteren.
1: Zo.
0: Wat was het? Tietencakejes, live muziek, alles erop en eraan. Iron die heeft ons een beetje meegenomen in een moment van afscheid. Van de borsten.
1: De ereronde van haar tieten.
0: Zeker, want vandaag had ze een operatie. De implantaten, de borstimplantaten, die werden eruit gehaald. En dat is toch spannend. Het is allemaal goed gegaan.
1: Ja, fijn om te horen. We kregen een update net en ze zetten daar ook nog eens bij. Want ze hebben met wat vet van andere plekken hebben ze teruggeplaatst. Dus ze stuurden, wat was het nou? Geen kuilen.
0: Geen kuilen.
1: Ik herhaal, geen kuilen.
0: daar is ze echt
1: heel blij mee.
0: Ja, nou ja, waanzinnig. Gisteren heeft Elise ook een tietenlied 2.0 gedaan. Zeker de moeite waard om even te checken. 538 Middagshow. Zo heten we op Instagram. 538 Middagshow. Check het daar. Zometeen. Floris.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Hamster!
15: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
15: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
14: Play.
15: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: 538 Nieuws.
18: 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die in het KLM-toestel zaten, waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. De GGD houdt de anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche wordt gecompenseerd voor het vuurwerkverbod. De gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoeveel geld ze krijgen. En koning Willem-Alexander die heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. En Willem-Alexander laat zich nu omscholen van een Boeing naar een Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen en dat is het regeringstoestel. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 6. Morgen zonnig en maximaal 20 graden. En tot zover het 538-nieuws.
0: Iris, dankjewel. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A1 richting de Duitse grens. Door de controles 8 minuutjes, sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A2 Echt Maastricht, hectometerpaal 237,7. Verder op de A2 Utrecht-Amsterdam 37,6 en de A4 Schiedam-Delft 60,3. A16 Dordrecht-Rotterdam 16,0. Verder op de A16 Dordrecht-Breda 51,8. A35 Hengelo-Wierde 45,7 en de A73 de laatste Venlo-Echt op de rem bij 14,5. De 538 hotline is geopend. In welke trek heb je trek zo rond etenstijd? Drop hem via de app van 538 en spreek hem even in, dat is nog leuk.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Even over later.
21: Psst, ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
22: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
23: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

Max en Andy Grammer, Radio 538, Floris hier. En de hotline staat voor je open. Wat is nou zo'n nummer waar je echt eventjes zin in hebt vanavond? Drop hem via de app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken en dan word je naar WhatsApp gestuurd.

0: die Nibbits ringen, die gaan dus verdwijnen. Dat heeft de fabrikant Cheetos bekendgemaakt. Ze gaan nog wel door met de sticks, maar de rings die verdwijnen. Want het is tijd voor
1: vernieuwing.
0: Iets nieuws.
1: Ja.
0: En ze komen geloof ik met een of andere zigzag paprika of zo. Ja, ik heb allemaal niet verder gelezen nadat ze hadden aangekondigd dat het wegging. Ik denk, bekijk het maar. Maar ik laat het niet gebeuren. En daarom zijn wij van de 538 Avondshow een petitie gestart om de Cheetos, Nibbits, Rings in het schap te houden, de productie weer te hervatten. We willen niks nieuws. We willen gewoon ouderwetse Nibbits Rings. De petitie gaan we aanbieden aan Cheetos. We zijn er vandaag mee begonnen, dus het is nog een beetje vroeg om het al aan te bieden. Want we hebben eerst handtekeningen nodig. En denk je van, nou, dat is inderdaad jeugdsentiment. Sterker nog, ik vind ze nog steeds heel chill. Ga dan naar 538.nl/petitie en teken de petitie. En dan gaan we gaan we ervoor zorgen dat die bedingings blijven natuurlijk.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Ugel, Topic, je hoorde I Adore You. Het is de avondshow. Met zometeen het nieuws van Eva.
1: Nou ja, de Duckface, die is al een tijdje uit.
0: Oh ja.
1: Maar er is nu een vervanger.
0: Oh nee.
1: En ik vertel zo wat het is.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Hi, dag.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
13: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Hou je vast, de opvolger van de Duckface is er. En wat het is, hoor je zo meteen.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over social media.
1: Hou je vast, er is een vervanger gekomen voor de duckface. Dat was jarenlang natuurlijk een manier die heel gaaf was om op de foto te gaan. Inmiddels ook al wel een tijdje passé, maar er is nu dus een nieuwe look die we doen. En dat is de pout. Ook hier staat
2: de pout.
1: Ook hier staat de lip centraal, maar je pruilt hem subtieler. En daarbij kijk je afstandelijk. Een duckface light, zou je kunnen zeggen. Ik ben het even live aan het proberen, dus daarom praat ik wat langzamer. Maar het is eigenlijk een duckface light. En het idee erachter is dan dat het nonchalanter is. Want de duckface, ja, dan doe je te veel je best. Dat is niet meer vet. Dus doe je de pout. Dat is ook je best doen, maar dat zie je minder goed.
2: Ik begin langzaam toch wel een beetje... Ik ben ook nog een jonge gozer, hè, dus ik mag ook... Maar ik begin langzaam wel echt op de leeftijd te komen. Dat ik echt denk, ik snap mijn ouders vroeger wel.
1: Ja?
2: Zeg maar ja... Toen wilden we allemaal van die Bjorn Borg onderbroeken. En dan had je zo dat randje boven je broek uit. En dat was dan vet. En dan wilden we weer schoenen waar dan van die wieltjes in zaten. En dan had je weer wat nieuws. En dat vonden mijn ouders, vonden dat dan gek of raar of stom. Of wat dan ook. Of de duckface. En dan zo peace doen. En dan met een zonnebril binnen opzitten. En weet ik wat allemaal.

0: allemaal. Allemaal van die gekke dingen. Petjes van die hoog, met van die hoge kleppen en dan zo schuin dragen. En,
1: zo, er komt een hoop naar boven ineens,
0: ja,
1: vriend.
0: En toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon vet. En mijn ouders snappen dat niet. En heel langzaam begin ik op de leeftijd te komen. Dat met de, nu ook weer de pouch en Six Seven en Sigma en met, ik begin gewoon een zure oude vent te worden. Wat is dit nou weer voor onzin?
1: Ja, nee, ja dit is wat de jeugd bezighoudt kennelijk. Maar ja... Ja, ja, ik kan er ook niks aan veranderen, Deel. Maar ik denk dat ik wel het op de foto ga doen. Want ik denk wel dat het me goed zou staan.
0: Oké, weet je wat we dan doen? Dan ga ik nu. Dan moet je eventjes, heb je even drie minuutjes de tijd. Dan moet je even wachten als je nu zit te luisteren. Ga ik nu een foto van jou maken? Zo, tijdens de
1: kijken
0: muziek.
1: Of het voor herhaling vatbaar is.
0: En dan ga ik hem op onze stories zetten. Op 538 Avondshow op Instagram. Dus 538 Avondshow op Instagram. Doe jij de pout?
1: De pout.
0: De pout. En dan gaat even de pout doen. Weet iedereen hoe ze voortaan tegenwoordig op de foto moeten. En ook even leuk als je dan meteen even op volgen klikt, want dan blijf je op de hoogte van dit dolle programma.
1: Ja, want er gebeurt een hoop.
0: Er gebeurt een hoop. Nou, zometeen Eva met The Pout in de stories op 538 Avondshow.

Ik weet nog, toen wij met het DJ-team besloten dat Sam Fender op de 538 playlist kon. Toen sprong ik een gat in de lucht. Wat een hit, samen met Olivia Dean, Jorde, Rain Me In. Zometeen hoor je hier Kilian vanaf 12 uur. En we zouden je graag uitnodigen om naar de socials te komen. Instagram en TikTok, want hier stopt het programma voor vandaag. Maar daar gaan we altijd door. Tot daar!

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
18: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
19: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Odido. Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
24: Nee.
23: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Zaterdag. De Staatsloterijshow.
0: In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je dan flitsmeister. We hebben nog een flits op de A12 Maarn-Ede bij Leersum, 68.0. De A16 dan Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam, 16.0. Dan de A28 in de richting van Zwolle bij Doornspijk, 69.5. En de laatste van nu op de A73 Echt Venlo bij Bezel, opgepast bij 25.7. Veilige reis.
24: 538.
12: Zeg, het weekend komt eraan. Welkom op de vrijdag. Anto en David Guetta, ze zijn onderweg voor je. En dit is Alex Warren. 538.

Left, je hoorde Opalite. Zo, Kilian van Luijten hier. Van harte welkom op wat mij betreft de mooiste dag van de week. De vrijdag is namelijk aangebroken. We gaan lekker richting het weekend. En over de vrijdag gesproken. Het is de dag waarop we ons volgens het onderzoek ons het gelukkigst voelen om te werken. Nou, op zich niet heel onlogisch, toch? Ik bedoel, je hoeft nog maar een paar uurtjes te werken voordat je weet dat je eindelijk die twee dagen vrij bent. Maar naast dat we vrolijker op kantoor zijn, zijn we volgens onderzoek ook het minst productief. We maken meer typfouten, klikken en bewegen minder met onze muis en versturen ook volgens onderzoek 84% minder mails dan op andere dagen. Ah, en dan hoor ik je denken, Kilian, ik behoor helemaal niet tot dat groepje. Ik werk ook op de vrijdag juist keihard voor mijn baas. Ah, dan wil ik alleen maar zeggen, daar gaat het mis, toch? Ik bedoel, ze zeggen altijd een goed begin is het halve werk, dus je kunt je beter maar goed voorbereiden op het weekend door nu al minder te gaan werken, toch? En aan de andere kant, je baas ligt waarschijnlijk nu toch lekker te slapen, dus wat maakt jou het ook uit, toch? De hit van 538 om deze nacht lekker mee door te komen. Harry Styles, de nieuwste Teddy Swims, ze komen eraan. En eerst David Guetta op 538. Dit is Memories.

over orale seks. Nou, dat is toch eventjes slikken, hè? Dit is van 538, om ook deze nacht lekker mee door te komen. Richting het weekend met zometeen een heerlijke classic van de corona. Ook nieuwe muziek is onderweg voor je van onder andere Armin van Buuren, de Dance Smash. En eerst nieuwe muziek van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Madonna. Je hoorde The Rhythm of the Night.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Lekker zeg. Vrijdagnacht. Het weekend nadert. Dus ik kan me zo voorstellen dat je hoofd ook echt inmiddels allemaal echt toe aan weekend is. Maar we gaan nog 1 keer je hoofdrekenskills testen in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor nu hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 keer 3? 3 keer 3. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 3 keer 3. Robbie Williams, Kensington, ze zijn onderweg voor je. En dit

538, Robbie Williams, je hoorde Supreme. Hey, hoeveel is 3 keer 3? Je kunt een antwoord aan me doorgeven via de gratis app van 538. Kom je dan zometeen in de uitzending, dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3 keer 3?

0: Kensington bij 538, je hoorde Living For. En Lily, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 3 keer 3?
1: 3 keer 3 is 9.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Lily, al weekendplannen?
1: Zaterdag ga ik naar Olivia Dean, dus dat is heel leuk.
0: Oh, wat leuk. Man, ja. Annie doet ze Rain Me natuurlijk veel 538 gedraaid.
1: Ja.
0: Ben je ook echt een groot fan, posters en dat soort dingen?
1: Nee, niet zo erg. Maar wel, ik luister wel heel veel naar haar muziek.
0: Oké. Nou, lekker zeg. En wat was je vanavond aan het doen?
1: Ik was aan het werk tot laat. En nu eigenlijk niet zoveel. Lekker chillen met Radio 538 natuurlijk.
0: Oh, lekker. En hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills?
1: Nou, ik hoop dat het een beetje zo moeilijk wordt als 3 keer 3, maar...
0: Nou, dat moet denk ik wel te doen zijn, Lily. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekens om op te lossen. De bedoeling is dat je dat natuurlijk zo snel mogelijk doet in die 30 seconden. Je mag passen en de bedoeling is, als je het een beetje goed doet... dat je aan het einde van het spel nog een keer het 538 slaapmasker ermee scoort.
1: Oké.
0: Okay. Wat is een score waarvan jij zegt, daar ben ik wel tevreden mee?
1: Wat een beetje gemiddeld?
0: Nou, wat zou het zijn? 6, 7 goed?
1: Nou, dan ga ik daarvoor.
0: Dan gaan we daarvoor, nou goed. Ja. Lily, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Daar ga je. Wat is 14 plus 8?
1: 22.
0: 9 keer 6?
1: 54.
0: 56 delen door 7?
1: 8.
0: 27 min 9?
1: 18.
0: 11 plus 13?
1: 24.
0: 7 keer 5.
1: 35.
0: 63 delen door 9.
1: 7.
0: 32 min 14.
1: 18.
0: 18 plus 4.
1: 22.
0: Ja, lekker Lily. Hoe denk je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Ik heb echt geen idee. Ik hoop in de 6 of de 7.
0: Nou, je zit er ruim boven. Je hebt in totaal 9 vragen goed.
1: Oh, wat goed.
0: Nou, daarmee gaan we lekker het weekend in, hè?
1: Zeker.
0: Lekker zeg. Nou Lily, ik ga zo meteen even kijken of ik nog Olivia Dean voor je kan draaien. Ja, zeker. Mena niet, ga ik zo meteen eventjes voor je opzetten. Vind je dat goed?
1: Ja, leuk.
0: Dan kun je even lekker alvast in de stemming komen van het concert. En het 538 slaapmasker komt ook nog een keer jouw kant op.
1: Ah, super.
0: Lily, fijn weekend alvast.
1: Jij ook.
0: Doei doei.
1: Doei.
0: 538 minuut TLC. Dit is No Scrubs.

En je zou je vast kunnen voorstellen dat als je als band liedjes maakt, je altijd samen die muziek maakt, toch? Toch is dat niet altijd helemaal het geval. Bij de Black Eyed Peas is dat bijvoorbeeld het geval. Ze waren het nooit met elkaar eens in de studio. Er was nooit een keer een moment dat ze zeiden, oh, dit vind ik een leuk stukje, dit vind ik een leuk stukje. Maar goed, uiteindelijk ja, zei hun manager toen, nou, weet je wat we dan gaan doen? Iedereen krijgt gewoon zijn eigen stukje in de plaat, in de track. En dan zing je maar gewoon wat je wil. Je doet maar gewoon wat je wil. En dat is wat het is, zeg maar. Totdat hun manager één keer zei, kunnen toch niet één keertje nog een keer proberen om het één keer met elkaar eens te worden, om nog één keer gezamenlijk een plaat te maken waarop we sommige dingen, zoals bijvoorbeeld het refrein, gewoon altijd samen zingen. Nou, met tegenzin gingen ze uiteindelijk aan de studio, gingen ze toch nog één keer proberen, want ja, weet je, als je manager het zegt, moet je toch maar een keer proberen. En daar is uiteindelijk deze plaat uitgekomen. En ja, als je weet dat dit inmiddels ruim 2 miljard streams heeft en eigenlijk het meest bekende nummer van hun ooit is geweest, is het een goede set geweest, toch? De Black Eyed Peas, allemaal samen. Dit is I Got a Feeling.

0: impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A16 Breda Dordrecht bij Langeweg 53.3. En de A28 Amersfoort Volle bij Doornspijk 69.5. Veilige reis.
2: 538.
1: Zometeen kans op het slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Ook Olivia Dean komt eraan naar Lost Frequencies.

0: Jaguars van 538. Je hoorde I Just Might.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Tussen Noord-Korea en Noorwegen ligt er maar slechts één land. Of is stelling 2 waar? Bij volle maan worden emotioneler van muziek. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Dat doe ik omdat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks in hebt, maar toch is het leuk om te weten. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz met aan jou dus de vraag welke van deze twee stellingen waar is. Is dat stelling 1, tussen Noord-Korea en Noorwegen ligt maar één land? Of is stelling 2 waar, bij volle maan worden we emotioneler van muziek? Stelling 1 of stelling 2, let me know via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, tussen Noord-Korea en Noorwegen ligt maar één land? Of is stelling 2 waar? Bij volle maan worden we emotioneler van muziek. Welke van de twee is waar? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed? Kun je kans maken op het 538 slaapmasker, dus kom maar door.

0: 538, Ace of Base, je hoorde All That She Wants.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat de stelling 1, tussen Noord-Korea en Noorwegen ligt maar één land? Of is stelling 2 waar, bij volle maan worden we emotioneler van muziek? Diana, goeienacht.
3: Goeienacht, Kilian.
0: Wat zijn jouw weekendplannen?
3: Lekker morgen eventjes met een vriend wat drinken en zaterdag met vriendinnetjes wat drinken.
0: Oh, lekker zeg. Wat is jouw go-to drankje op het terras?
3: Eigenlijk wel stiekem een speciaal biertje en een cocktail.
0: Een speciaal biertje en een cocktail. En wat voor cocktail?
3: Toch wel de noemers.
0: Ja, ik drink
3: niet.
0: Uit.
3: Sex on the Beach? Nee.
0: Oh, de Sex on the... Ja? Ik heb geen idee. Ja, ik drink zelf niet, dus je kunt aan mij vragen. Welke is lekker, maar geen idee.
3: Oh, nou ja, dan maakt het niet uit.
0: Je moet wel zeggen, je hebt altijd zo'n mocktail met Sex on the Beach. Die vind ik dan wel weer lekker.
3: Oh ja, nou, dat doe je ook goed. Ja,
0: ja toch?
3: Nou,
0: lekker zeg. En dan verder, dat is gewoon het hele weekend, zeg maar.
3: Nee. Wel een beetje rustig aan doen, hè. Wel een beetje fit blijven, hè.
0: Dus je gaat ook nog sporten?
3: Ja, nee, wandelen. Ik moet een beetje trainen voor de Vierdaagse, hè.
0: Ga je daar aan meedoen, ja?
3: Ja, zeker.
0: Hoe gaan de voorbereidingen tot nu toe?
3: Ik had iets meer moeten trainen, zeg maar. Maar dit wordt de 4-5. Nee, maar goed, ik ben ervaren. Dit wordt de 15e keer. Dus,
0: de 15e keer, joh?
3: Ja. Dus, maar dit jaar wel voor de 50. Dus dat moet wel goed komen.
0: En de andere jaren was het?
3: 40. Maar ik heb wel 3 keer de 50 gelopen.
0: Oké. Ja. Nou, dat is een goed vooruitzicht. Lekker morgen met de cocktails met de beentjes omhoog. En dan denk ik, ja, ik had op zich ook kunnen trainen natuurlijk.
3: Ja, ook. Maar goed, de volgende dag lekker de alcohol eruit lopen.
0: Hé, zo is het ook. Diane, stelling 1 was, tussen Noord-Korea en Noorwegen ligt maar één land. En stelling 2 was, bij volle maanden worden we emotioneler van muziek. Welke van de twee is waar, denk je?
3: Stelling 2.
0: Stelling 2, en waarom?
3: Ja, gewoon mensen worden volgens mij voor sowieso emotionele, gevoelige met volle maan.
0: Ja.
3: En muziek doet ook natuurlijk wel wat met een mens, dus 1 en 1 is 2.
0: Nou, je hebt het hartstikke goed. Ja, het klopt inderdaad bij volle maan. Het is niet zeg maar zo direct dat volle maan direct invloed heeft op onze muziekkeuzes en dat soort dingen. Maar het ding is wel, uit veel onderzoeken is uiteindelijk gebleken dat met volle maan mensen op de een of andere manier slechter slapen. Hoe dat komt, weten we nog niet helemaal. Maar goed, als je slechter slaapt, komen natuurlijk emoties sterker binnen. Raakt muziek je harder, kan nog...

0: nostalgie nog sterker voelen. Waardoor je dus uiteindelijk een effect kan kunnen zijn dat je dus emotioneler wordt van muziek.
1: Helemaal herkenbaar.
0: Ja, is dat zo? Ja, heb je ook altijd last van volle maan?
1: Ja, stiekem wel.
0: Oh, ik heb dat echt heel erg. En het ergste is, het is bij mij ook niet zeg maar dat ik naar huis rijd, dat ik zo meteen volle maan zie, dat ik denk, oh ja, ik ga vanavond slecht slapen. Maar vaak slaap ik slecht en denk ik, hoe kan dat nou? En dan rijd ik naar huis en dan zie ik ineens die maan en denk ik, oh ja, dat is de reden waarom.
1: Oh ja, dat is het. Ja, heel herkenbaar.
0: Bizar eigenlijk, hè? Ja, jij luistert het vaker naar 538. Word je altijd een beetje emotioneel van Sienna Spyro?
1: Ja, zeker, maar dat weet je wel.
0: Ja, daarom. Ik ga de 538 favorite even voor je draaien dan.
1: Dat is helemaal

Weer bij 538, je hoorde The Last Time. En ben je een beetje onhandig? Ja, ik ben dat echt, echt heel erg. Vanavond nog, ik had de was gedaan. Ik had al het was in de wasmand gedaan. Lijkt die wasmand flikker op meteen. Oh, dat doet zeer, hè? Oh. Dan denk ik echt, ja, maar waarom kun je dat ding niet gewoon vasthouden, weet je wel? Zo zwaar en moeilijk is dat dan ook weer niet. Maar nee, hartstikke onhandig ben ik. Iemand die dat helemaal met me gemeen heeft, en misschien met jou ook wel, is de man die je nu op 538 gaat horen, Afrojack. Ja, die heeft het een keer voor elkaar gekregen om een keer zijn hele laptop in het water te laten vallen. Waardoor al zijn bestanden weg waren met al zijn muziek. En dat waren net een paar hits waar hij behoorlijk trots op was. Dus heeft hij al die hits opnieuw moeten maken. Wanneer het is gebeurd en vooral met welke hits wil hij absoluut niet zeggen. Maar het kan zomaar zijn dat het bij deze is geweest. Je hoort er nu bij 538. Samen met El Black is dit In My World.

Durf je een beetje risico te nemen in het leven? Ja. En dan ben ik namelijk echt op zoek naar jou, want het kan je namelijk zomaar 10.000 euro opleveren. Nee. Hoe dat precies zit, ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen. Ook is One Republic en de bouw is onderweg voor je. En eerst op 538 Press Michael.

0: Wat zou je kopen met 10.000 euro?
1: Het 538 Kokerspel.
0: Je kunt er alvast een klein beetje over gaan nadenken, want deze week in de 538 ochtend en de 538 middagshow kun je kans maken op die 10.000 euro. Het enige wat je moet doen is een klein beetje risico durven nemen. Dat alles wordt namelijk getest in het 538 kokerspel. Er staan hier drie kokers in de 538 studio. Waarvan als je meespeelt koker 1 open gaat. Daar zit dan een vraag in. Goed voor een geldbedrag. Laten we eventjes zeggen 538 euro. En heb je die vraag goed, dan win je die 538 euro. Maar dan komt het moment. Durf je het risico te nemen of niet? Want ga je namelijk het risico aan door ook koker 2 te openen, waar ook weer een vraag in zit die moeilijker is dan de vraag daarvoor. Maar ook voor een hoger bedrag, laten we eventjes zeggen, 4.000 euro. Heb je dan die vraag goed, dan kun je dus 4.000 euro winnen. En dan kun je weer besluiten om te stoppen of nog 1 ronde verder te spelen. En dan kan het maar zo zijn dat het bedrag oploopt tot ruim 10.000 euro. En de vraag blijft dus elke keer: durf je nog 1 vraag verder te gaan of niet? Want heb je dus de 2e vraag of de 3e vraag fout, dan ga je naar huis met helemaal niets. Lijkt het je iets? Durf je dat gokje te nemen? 538.nl, dat is waar je moet zijn om meer informatie te krijgen. En onderweg voor je Beyoncé, ook Harry Styles komt eraan. En dit zijn Just and Jack Styles.

0: Oldies in de 538. En Kilio van Luijt hier met een belangrijke mededeling in de app van Peter.
1: It's Friday then, we hebben weekend, wat? Op naar het weekend, woehoe!
0: En zo is het.

0: Nacht Nieuws. 2 uur.
1: Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een gevaar heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten. Waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen